0: Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: is een taart.
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die heel veel voor me gedaan. Krijg je wel een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerengewaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
1: Dit is Jim in de leukste helft van Asch en Delft.
2: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels weer ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er op een gegeven moment een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. Een drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer droog en een graad of 12. In het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben er weer.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Soul Sister met The Way to Your Heart. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege woensdagochtend die droog begint. Maar of je dat blijft, ja, dat durf ik nog niet beweren hoor. Het is 2 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan is Rachel erbij voor het nieuws. Jeetje, wat een gezelligheid.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Anne, wat ben je klein vandaag?
1: Ja, ik zag het ook.
0: Ja. Ach, mij toch.
1: Je ziet alleen maar ogen.
0: Ja, dat is op zich genoeg. Maar als je dat wil meemaken, moet je bij kanaal 30 van Ziggo zijn of 509 van KPN. Of je kijkt via de site mee natuurlijk, nhnieuws.nl. En dan kun je even klikken op media uit mijn hoofd, boven in beeld. En dan op live, wat is het ook weer?
1: Radio.
0: Oh nee, kijk luister, dat was het. En dan kun je kijk radio doen. Of live tv, want zijn we allebei op te zien.
1: Allebei.
0: Wauw.
1: Kijk maar even.
0: Je kunt een hoop meemaken wat dat betreft. Jongens, ik heb een klusje gedaan laatst thuis. En Anne, dat weet je van mij, ik drink geen koffie.
1: Nee.
0: Ik drink geen druppel koffie.
1: Ik wacht nog steeds op dat moment.
0: Ik ook. Ik heb er echt zin in.
1: Oké.
0: Dat ik het lekker vind, maar ik vind het niet lekker. Dat is het hele probleem.
1: Misschien moet je het leren.
0: Ja, dat hebben meer mensen gezegd. En ik heb het ook meerdere keren geprobeerd, maar ik vind het echt niet lekker.
1: Heb je het eenmalig geprobeerd of even een week doorgezet?
0: Een week? Nee, ik heb nog nooit een week doorgezet.
1: Oh.
0: Moet ik dat een keer doen?
1: Tuurlijk, ja.
0: Poeh, zal ik...
1: Ik heb nog... Zal ik
0: nou, koffie? Ik hoef nu echt geen koffie, hoor. Jeetje, zeg.
1: Oh.
0: Rachel, jij drinkt wel koffie, toch? Niet?
1: Ja, zeker. Ik zou zeggen, heel slap beginnen, heel veel suiker.
0: Ah, nee, gadversuiker, daar moet ik helemaal niet aan denken.
1: Nee, moet meteen... Bam.
0: Nou, ik denk dat ik liefst dan met van die kleine shotjes espresso... gewoon even meteen gas geven, toch?
1: Maar dat is wel heel
2: heftig. Ook snel doorheen.
0: Ja, dan is het ook zo op.
1: Dat is wel waar. Maar dat zijn wel heftige, moet ik zeggen. Hè?
0: Heb je van Jokie die zegt, ik zit nu al heerlijk aan de koffie. Zijn er meer luisteraars die nu al koffie aan het drinken zijn? Ik hoor het graag via 088-850-51-52. Anne hoopt het, dan staat ze niet zo alleen voor.
1: Ja, ik ben heel laag
0: al toch vandaag.
1: Ja, dat is waar, maar ik heb nog helemaal niet gepakt.
0: Heb jij nog niet gepakt? Maar je wel gezet, toch?
1: Ja, ik heb wel gezet.
0: Ja, nee, oké.
1: Is er wel.
0: Nee, laten we elkaar alsjeblieft niet op die manier onderuit halen. We weten allemaal dat jij wel koffie gezet hebt.
1: Ja hoor.
0: Anders dan begint de dag niet.
1: Nee. Gewoon nog niet gepakt.
0: Nou ja, inderdaad.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Nou, goed hoor.
3: Heb je goed kunnen slapen? Mag je wakker van de kou?
0: Heb je van Mark, zijn koffie is al weer op. Lekker.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezegd.
0: Zeg dat.
3: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquizzen na Lenny Monsoon met Wrecking Ball.

0: Chic, met Love Freak.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar eentje ervan is helemaal niet waar. Die hebben we een beetje verbouwd. Er klopt helemaal geen snars meer van. Maar ja, welke is dat? Dat is de grote vraag. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. En het lijkt me best wel lekker om daar je woensdag mee te beginnen. De week mee doormidden hakken, dacht ik zo. Drie stuks, eentje is niet waar. Heel veel succes, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Geluidsoverlast op school in Katwijk. Kinderen moeten tijdelijk verhuizen.
1: Kop 2.
0: 90 kuikens in recordbroedseizoen voor bedreigde Nieuw-Zeelandse kakapo.
1: Kop 3.
0: Brandweer haalt parachutist uit boom na eerste solosprong. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat? Is dat vandaag? Kop 1. Geluidsoverlast op school in Katwijk. Kinderen moeten tijdelijk verhuizen. Is het kop 2? 90 kuikens in recordbroedseizoen voor bedreigde Nieuw-Zeelandse kakapo. Of is het kopie 3? Brandweer haalt parachutist uit boom na eerste solosprong.
1: De krantenkopquiz.
0: Doorgeven doe je via 088-850-51-52... voor die eer van de ontbijttafel. Laat maar weten, is het vandaag kopie 1, kopie 2? Of is het kopie 3?
2: Aardig.

0: Marley met Tear It Up.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog eentje voor je op, want het is voor mij ook woensdagochtend. Ik moet even rustig inkomen, hè. Alle tijd van de wereld. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Geluidsoverlast op school in Katwijk. Kinderen moeten tijdelijk verhuizen.
1: Kop 2.
0: 90 kuikens in recordbroedseizoen voor bedreigde Nieuw-Zeelandse kakapo.
1: Kop 3.
0: Brandweer haalt parachutist uit boom na eerste solosprong. Nou, laat maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 2. En ja, dat is helaas voor Els, Koos, Annelies, John en Monique. Want die dachten dat die niet waar was, maar die is hij wel. Meer dan 300 kakapo's zijn er nu.
2: Oh, wat goed.
0: Zo blij mee.
2: Piet?
0: Nee, maar het is een heel gek beest, hè? Een soort papegaai, meets, ja.
2: En met mos.
0: Ja, vind je
2: ja,
0: dat?
2: Ja,
0: hij
2: heeft een beetje een mossig uiterlijk.
0: Ja, hij heeft een beetje een mossig uiterlijk, een beetje mossige kleur. Maar het is een beetje een, een uilpapegaai.
2: Ja, met gekke poten.
0: Ja, en hij zit er ook bij alsof hij wel weet dat hij een keer uitsterft.
2: Ja, er waren hele livestreams voor deze vogel, hè? Weet je dat?
0: Nee, dat weet ik niet, nee.
2: Echt leuk was dat.
0: Hij kan niet vliegen terwijl hij er wel zo uitziet. Is 's nachts actief en loopt dus de hele tijd op de grond. En dan word je opgefroten.
2: Och, gaat dat? Ja.
0: De kakapo, ik weet niet of je het zo uitspreekt. Maar
2: weet ik ook niet.
0: 90 van die beesten zijn erbij gekomen. Hartstikke fijn. En nu zijn er meer dan 300. Nou, dan ben je lekker bezig, hoor, als vogelsoort.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Goed gaan gedaan. We door naar andere Els, Jeannette, Lydie, Cynthia en Paul. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Brandweer had parachutist uit boom na eerste solosprong. Ja, dit is mijn grootste nachtmerrie ook.
2: Niet solo springen?
0: Nou, überhaupt parachute springen. Maar dat als ik dan zou denken, ik ben hier best wel, ik vind het best wel leuk.
2: Ja.
0: En dat je dan voor het eerst zelf gaat en dat je dan meteen in een boom terechtkomt.
2: Oh, maar dit is toch een heel makkelijk te overkomen angst dan?
0: Ja, gewoon een keer doen bedoel je? Of nooit doen?
2: Gewoon nooit doen. Nee. Gewoon niet gaan.
0: Oh, hij hing wel echt hoog in de boom nog eens een keertje. Helemaal met de ladderwagen is hij eruit gehaald.
2: Dat was ook zo spannend.
0: Het is onbekend waarom hij uit de koers raakte. Ze hebben wat takken weggezaagd en hem toen in veiligheid gebracht. Hij is in het hijskraanbakje gestapt en nou, die heeft nog wel een leuk verhaal te vertellen. Ik heb het meegemaakt.
2: Wel een beetje bibberend.
0: Niet gewond geraakt en dat is natuurlijk het belangrijkste. Goed, welke kop is er dan niet waar? Dat is natuurlijk kop 1 vandaag. Geluidsoverlast op school in Katwijk. Kinderen moeten tijdelijk verhuizen. Nee, er is een vlooienplaag daar.
2: Eeuw.
0: In de school, gadverdarrie. Ze zitten nu in een ander gebouw. Het komt van dieren uit de buurt, is er gezegd. Maar die moet je gewoon de school niet inlaten, toch?
2: Nee, ja. Even weren bij de deur.
0: Ja, even iedereen eruit, behalve die kids.
2: Ja, net als luizen.
0: Goed, de gemeente doet onderzoek. Kids hebben jeuk.
2: Zielig. Ja, dat is niet fijn. Dat is helemaal niet leuk. Jeuk is echt gorig. Vreselijk.
0: Is dat zo?
2: Toch?
0: Ik heb niet zo vaak vlooien. Jij wel?
2: Zeg ik niet.
0: Ja. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een prachtig mooi rijtje, hoor. De eer is voor Arnold, Gerrit, Joke, Frederik, Rodi, Manfred, Reddy, Gea, Marcel en Tim. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
1: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 6:30 in Rijsehout, dus het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een beveiligster is afgelopen weekend gewond geraakt bij festival Mixstream in Heer Hugo Waard. Volgens het beveiligingsbedrijf waarvoor de vrouw werkt, werd ze door een bezoeker met gebalde vuist in het gezicht geslagen nadat hij van het festivalterrein was verwijderd. De beveiligster liep een gekneusde kaak op en moest naar het ziekenhuis. Een 21-jarige man uit Heer Hugo Waard is aangehouden voor de mishandeling. Bewoners van de Tamerweg in Uithoorn zijn geschrokken van de plannen voor de bouw van een distributiecentrum achter hun woningen. Ontwikkelaar Delin Property heeft het terrein van ruim 30.000 vierkante meter gekocht en volgens de bewoners dreigt daarmee hun uitzicht te verdwijnen. Tegen NH zeggen zij zich hierover grote zorgen te maken.
4: Nu nog vrij uitzicht en dan komt hij straks achter gewoon 15 meter een hoge muur. Daar zijn we niet blij mee.
5: Onze gezonde, fijne en veilige leef- en woonomgeving. En die staat direct onder druk. Nou, je kunt je voorstellen, 24 uur vrachtverkeer wat hier direct in onze tuinen komt gereden. Geluidsoverlast, piep, piep, dat soort geluiden. Ja, je wordt er helemaal gek van. Maar ook dieseldampen.
3: De bewoners ontdekten de plannen begin deze zomer bij toeval en zeggen niet vooraf door de ontwikkelaar te zijn geïnformeerd. Volgens de ontwikkelaar passen de plannen binnen het huidige bestemmingsplan, maar de gemeente zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen en vraagt de ontwikkelaar om het plan verder uit te werken, zodat er meer duidelijkheid komt. De 43-jarige TikToker Angelo B. die zaterdagavond werd aangehouden na een steekpartij achter het Centraal Station van Amsterdam, wordt verdacht van 3 keer poging tot doodslag. Hij blijft 2 weken langer vastzitten. De fitness-TikToker staat online bekend als Superhuman Unchained. En hij streamde zaterdagavond live hoe hij achter het Centraal Station aan het schaduwboksen was. Een groepje mannen ging hem nadoen. De sfeer werd daardoor grimmig en het mondde uit in een gevecht. Uiteindelijk raakten 4 mannen gewond, onder wie de TikToker zelf. Een bijzonder moment in West-Friesland. Na meer dan 200 jaar is Wat Waai eindelijk erkend als officiële kern van de huidige gemeente Medemblik. Het is een klein buurtschap, Wat Waai, met zo'n 400 inwoners en het is al sinds 1821 opgedeeld. NH sprak met Marco Vlaar, voorzitter van de stichting Volksvermaak Wat Waai, die uitlegt hoe dat zit.
6: Vroeger is er dat is misschien al 17e eeuw, 18e eeuw, is er een herindeling geweest van de gemeente. En daarbij is eigenlijk de grens van Wat Waai, wat vroeger aparte republiek was, is eigenlijk verkeerd verdeeld onder de gemeentes. Eigenlijk is Wat Waai natuurlijk het centrum van West-Friesland, als je de lijnen kruist zet op de kaart.
3: En daarom is het nu dus officieel erkend. Dit gebeurde met de onthulling van een nieuw plaatsnaambord door de burgemeesters van Medemblik en Opmeer, waar het buurtschap ook onder valt. En Marco Vlaar legt uit wat er precies veranderd is aan het bord.
6: Nou, wat is er veranderd? Voorheen stond hier een bord Wat Waai rijden uit einde Opmeer. En dan leek het dus net of je Wat Waai uitreed en dan eigenlijk al Wognum in reed. Maar achter dit bord is ook een heel stuk Wat Waai. En dat is nu recht gedaan door een bord Wat Waai, gemeente Medemblik.
3: Nou, dat is toch mooi.
2: Ik heb zoveel geleerd in dit korte stukje.
3: Had je er ooit van gehoord?
2: Nee, sterker nog, het uitspreken ervan vond ik al spannend. Ja. Omdat het namelijk W-A-D-W-A-Y is. En ik denk best wel wat voor Noord-Holland te weten. En ik doe dit werk ook al best wel een tijdje. Maar dit wist ik allemaal niet.
3: Nee, ik moest ook Marco Vlaar horen om te weten hoe je het uitspreekt.
2: Dat het dacht, Wat Waai is, ja.
3: What Way.
2: What Way.
3: What Way, ja.
2: Het ziet eruit inderdaad als oud-Engels. Maar Wat Waai.
3: Wat Waai. En het is nu dus eigenlijk één dorp geworden. Als je er doorheen rijdt, heb je niet het gevoel dat je halverwege er weer uitrijdt.
2: Nee.
3: Want ook in Medemblik erkennen ze nu Wat Waai.
2: Nou, en terecht ook.
3: Ja,
2: want
3: terecht
2: als het al meer dan 200 jaar bestaat en ze hebben daar gewoon meelopen sjoemelen. Want dat is wat er gebeurt als ik Marco zo hoor. Ja, dan ben ik blij dat dat rechtgezet is.
3: Ja, en ze zijn trots erop. Hè? Ze noemen het zelfs de Republiek Wat Waai. Daar, ja,
2: dat vond ik dan weer een beetje spannend. Maar prima.
3: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Dan nog het weer. De dag begint vandaag bewolkt, later afgewisseld met zonnige periodes. Er is kans op een bui en de temperatuur loopt op tot 20, 21 graden in de middag. Vanaf morgen meer regen en bewolking, dus nog even genieten vandaag.
2: Gaan we zeker doen, dankjewel.

0: that I die. Don McLean. This will be the day that I die. Met American Pie.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 6:15 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een vrachtwagenchauffeur of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar bakker René van bakkerij Dijkseul uit Vijfhuizen. René, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe laat gaat jouw wekkertje, René?
2: 6:10, 6:15. Kwart voor drie, 3:15.
0: Gaat de wekker?
2: Ja.
0: Elke dag?
2: Elke dag, alleen op zaterdag niet. Want dan gaat hij om 11:45.
0: Sorry, 11:45?
2: Ja, s'avonds, ja. Pas. S'morgens, hoe je het zegt. Maar,
0: 11:45, dan begin je dan al met werken?
2: Ja, 12:30 op zaterdagnacht, zeg maar, ja.
0: Dus dat is van vrijdag op zaterdagnacht?
2: Ja, ja.
0: Jeetje, jong toch. En tot hoe laat werk je door dan, doorgaans?
2: Op de zaterdag tot 3:00 meestal. En door de week 17:30. En op woensdag en vrijdag proberen we het ietsje korter te houden. Maar,
0: ja, maar dit klinkt wel als werkdagen van 14:00, zeg maar. Of ga je tussendoor nog 4 uur lang naar huis en slapen? Of,
2: Nee, dat doe ik niet. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat
0: werkt niet.
2: Echt,
0: maar dan moet je best wel van nature een beetje een stuiterbal zijn, René, of niet?
2: Nou, dat valt mee eigenlijk.
0: Okay.
2: Maar, het werk is gewoon heel leuk, dus dan... Dus en er is ook gewoon veel werk, dus dat is dan
0: Dat is op zich fijn, want dat betekent dat er goed verkocht wordt, toch, of niet?
2: Ja, absoluut, ja.
0: Wat moet er allemaal gemaakt worden vandaag dan, bijvoorbeeld?
2: We zijn nu bezig. Gevulde koeken zitten in de oven en de meer granenbroden zitten er nu in. Dus dat, ik heb nog een minuut of 7 voordat die eruit komen.
0: Okay. Dus dat halen we wel.
2: Ja. En we zijn nu bezig eigenlijk met de broden voor de restaurants.
0: Oh ja, en,
2: meestal hebben we eerst de dagproductie voor de winkel. En draaien we daarna dan de degen voor de restaurants. En,
0: En met hoeveel bakkers sta je daar?
2: Momenteel zijn we met 6, inclusief mij. Ja.
0: Okay, dus dat is best wel wat. Dat is best wel een team.
2: Ja, en er zijn er al 3 vrij. Dus aardig clubje.
0: Kun je nagaan. Ja. Okay. Maar die zijn vrij, want het is nog een vakantieperiode in Vijfhuizen of zo? Of,
2: Nee, dat niet. Drie werken er part-time. Dus die,
0: precies.
2: En de rest werken 5 dagen in de week. En we zijn 6 dagen open, dus dat verspringt dan een beetje, zeg maar.
0: Okay, hartstikke mooi. Zijn er nog leuke festiviteiten in Vijfhuizen de komende tijd of zo, waar je wat mee moet doen?
2: We hebben bijna feestweek volgende week.
0: Dus, dat meen je niet?
2: Ja.
0: Dan gaat helemaal het dak eraf in Vijfhuizen, of niet?
2: Ik hoop dat de tent blijft staan, maar het belooft weer gezellig te worden, ja. Dus,
0: en ben je dan zelf ook onderdeel van de festiviteiten? Ben je ook, hang je in de lampen, zeg maar, de hele avond, of valt dat mee?
2: Nee. Maandagavond probeer ik altijd eventjes een drankje te doen. En maandagavond doen we altijd uittrekken. Dus dan doen we mee en... Maar de rest van de week eigenlijk niet. Nee, dat is eigenlijk niet te combineren.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Helemaal als je om 3:15 je bed uitgaat. Of om 11:45 zelfs op sommige dagen.
2: Ja.
0: Oeh, dat is wel even pittig. Maar touwtrekken, daar mag je niet ontbreken.
2: Ik moet wel zeggen, ik wissel de weken wel af, hoor. Dus ik heb 1 week vroeg en 1 week laat, zeg maar.
0: Oh ja, wat is dus, laat dan?
2: Laat is 5:00 beginnen. En
0: dat is echt uitslapen, inderdaad. Ja.
2: Ja, en dan begint mijn collega, begint dan vroeg. Of een van de collega's, ja.
0: Ja. Okay. Jeetje, ja, ik heb wel vaker bakkers natuurlijk aan de lijn bij dit item. Maar zo vroeg, helemaal 11:45 beginnen op de zaterdag, dat heb ik nog niet heel veel vaak gehoord. Dat vind ik wel taai, hoor. Nee, dat vind ik wel echt...
2: Dat ik spreek aan collega's, is dit nog een soort van relaxte tijden, zeg maar.
0: Oh, echt waar? Kan nog gekker?
2: Er zijn er heel veel die door de week ook om 10:00 s'avonds beginnen.
0: Hoe lang doe je dit al?
2: Vanaf mijn 9e,
0: Je 9e?
2: Niet zo vroeg, hoor. Maar mijn vader kocht een bakkerij dat ik 9 was.
0: Ja.
2: En toen zei hij tegen mijn grote broer, wil jij helpen? Toen zei hij, nee. En toen mocht ik. Dus vanaf 9e op de zaterdag, zeg maar.
0: Heb je altijd gewoon in de bakkerij gewerkt?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. En hoe oud ben je nu dan?
2: Wat zei je?
0: Hoe oud ben je nu dan?
2: 45 alweer.
0: Oh ja, precies, de tijd vliegt. Nee, maar goed, dan ben je dus al meer dan 30 jaar lang in de bakkerij aan het knallen daar.
2: Ja.
0: Heb je zelf kinderen toevallig?
2: Ja, drie.
0: Oké, okay, heb je er al een paar van gedwongen om mee te werken in de bakkerij of valt dat mee?
2: Nou ja, de jongste die mag ik nog niet dwingen van mevrouw. ik heb twee dochters van 15 en 13. Dus die werken ook al in de winkel of met inpakken, zeg maar.
0: Ja, heel mooi.
2: En mijn zoon is 11. En die wil

0: het moment dat je zei dat de feestweek in Vijfhuizen anderhalve week duurt, ging Anne meteen op Funda kijken of ze nog huizen kon vinden in Vijfhuizen. Ja, ze werd meteen enthousiast.
1: Die zijn heel gewild, zeg maar.
0: Ja, is dat zo? Oh, ja, okay.
1: Ja, nou, iedereen die in Vijfhuizen woont, probeert wel, zeg maar, ze later uit huis willen. Willen ze allemaal wel een huis in Vijfhuizen.
0: Willen ze gewoon blijven, ja. Dat is lastig, hè? Als er niet bijgebouwd wordt. Ja.
1: Heerlijk dorp, heerlijk dorp.
0: Goed, nou, hartstikke mooi. Ik zal je niet langer van je werk houden. Je moet ervoor zorgen dat je nou bijvoorbeeld al die beignets weer kunt gaan maken en de gevulde koek en ook al de tarwebrood dat eruit overkomt. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren, René. Je bent vandaag met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: David Bowie met This Is Not America. Annie.
1: Ja?
0: Ik heb zo'n zin om het weer eens over de benzineprijzen te hebben.
1: Oh, ja?
0: Ja.
1: Ik niet.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Jij rijdt ook niet elektrisch.
1: Nee.
0: Ik wel, maar daarom vind ik het zo leuk om het erover te hebben.
1: Dat ga ik
0: even. Ga ik doen, zometeen na Jimmy Neil hier bij de ontbijttafel. Dit is Ain't No Doubt.
2: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
6: Ik ben Brian uit Amstelveen.
7: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
8: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
9: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
10: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem.
11: Thuis in heel
12: Ruim 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bewoners aan de Tamerenweg in Uithoorn zijn boos over de blokkendoos, zoals ze het noemen, die achter hun huis gaat verschijnen. Ze ontdekten per toeval dat er een groot distributiecentrum gaat komen. Het dorpje Wat Waai in West-Friesland, een buurtschap eigenlijk, krijgt eindelijk erkenning in de vorm van een nieuw plaatsnaambord. En een grote OV-staking volgende week gaat ervoor zorgen dat de pont naar Amsterdam-Noord een hele dag lang niet vaart. Daar zijn de Amsterdammers natuurlijk niet blij mee. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
15: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
14: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
16: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
14: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
17: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
18: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
18: keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
19: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
19: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
19: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: Jen Cuneda. Met Come Rain, Come Shine. Nou, vooral de shine, dat zou lekker zijn, hè? Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:11 op die vroege woensdagochtend. We hakken de week doormidden hier aan de ontbijttafel. Het is 2 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rachel is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Rachel.
1: Yes, goedemorgen.
0: Rachel, jij hoeft niet al te ver, hè?
1: Ik kan gewoon op de fiets, maar...
0: Je bent met de auto.
1: Ik ben met de auto.
0: Dat was ook wel heel vroeg vanochtend.
1: Ja, precies. Ja. Ik vind het dan een beetje eng en donker.
0: En koud.
1: Ja.
0: En misschien gaat het nog wel regenen.
1: Ja,
0: ja. Dus je bent met de auto. Anne, jij moet wat verder rijden. Jij doet dat ook met de auto.
1: Ja.
0: Benzine.
1: Taai.
0: Ja, we moeten het er even over hebben.
1: Het ging beter.
0: Het ging heel veel beter.
1: Nou,
0: ik was er wel de afgelopen tijd een beetje op aan het letten. En je hebt dan een paar van die tankstations tegenwoordig waar je er extra op let. Omdat je weet dat die heel goedkoop zijn. Heb je dat ook? Dat
1: ja,
0: je
1: denkt van, bij mij in de buurt.
0: Ja, dan ga je daar zitten kijken. Van,
1: en zo dus ik laatst, uitgedokt.
0: Ik zag laatst €2,19 ergens. Toen dacht ik, nou, we're getting there. Als dit zo doorzet, komen we misschien wel weer eens onder de €2 terecht.
1: Ja.
0: En niks ervan.
1: Nee.
0: Het is helemaal mis weer opeens.
1: Ja, het is mis. En ik las dus ook allemaal dat het weer duurder gaat worden.
0: Heb ik ook gelezen. Ik heb prijzen gezien van, hou je vast, €2,67 zou het vandaag naartoe kunnen gaan stijgen. Ja, Rachel.
1: Mijn mond valt open.
0: Ik zag het gebeuren.
1: Ja.
0: €2,67 adviesprijs. En dat is dan dus wat je ongeveer aan de pomp bij de snelweg.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat betaal je daar over het algemeen. Krijg je weinig korting.
1: Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er überhaupt nog bij de snelweg tanken.
0: Ja,
1: zijn er veel mensen die dat doen? Want ik doe dat nooit.
0: Nou, dat zal ik je zeggen. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen die een auto van de zaak hebben. En daar staat vaak ook een tankpas bij.
1: Ja.
0: En als ze daar niet van je werk tegen je zeggen, je mag niet aan de snelweg tanken, dan zou ik altijd aan de snelweg tanken. Heerlijk, daar staat namelijk bijna niemand.
1: Ja, doe je dat?
0: Ik doe dat dan zou ik dat doen. Ja, doe je dat? Nee, ik heb nog nooit een baan gehad met een tankpas aan. Ik ben met de radio gewerkt. Dan had ik gewoon een fatsoenlijke opleiding moeten volgen. Ja, hallo.
1: Ja, ik heb dit echt, denk ik, bijna nooit gedaan.
0: Okay,
1: bij mijn auto bijna nooit.
0: Het leek me in ieder geval wel het juiste moment om eens even te vragen aan jou. Ja, jou. Als luisteraar van NH. Waar kun je nou het goedkoopst tanken?
1: Goeie. Deel even de tip.
0: Deel even je tip. Want we hebben allemaal dat enge tankstationnetje waar je denkt, ja...
1: Ik weet en niet bijvoorbeeld... even met België aankomen.
0: Nee, ik bedoel in Noord-Holland.
1: Ja.
0: Beste tips in Noord-Holland. Mijn beste tip, je hebt bij ons een soort van gamma welkoopachtige hoek in Wormerveer.
1: Ja.
0: Daar zit een, geloof ik een Argos of zo. Daar is het echt knijter goedkoop.
1: Okay.
0: Als ik daar langs rijd dan... En ik heb het niet... Nou goed, als je een tip hebt, 088-850-51-52... waar in Noord-Holland kun je nou het goedkoopst tanken? Want daar is wel een beetje behoefte aan.

want Prinsjesdag komt eraan, hè? De dag waarop de regering de plannen presenteert en de rijksbegroting. En eens even kijken wat dat allemaal uit gaat halen voor Noord-Holland. Dat hoor je zometeen naar Gilbert O'Sullivan met Get Out.

0: Gilbert O'Sullivan met Get Down. Ik neem nog eventjes snel met jou de tips door, want er komen er best wel wat binnen. Even kijken, de Tink aan de Zomerweg op woensdag en zaterdag met extra korting. Ik vermoed in de omgeving van Castricum. Even kijken, Wormer 4 Provinciale Weg wordt genoemd. De Avia Express aan de Julianaweg Volendam. Koolweerder Zand, trouwens een Noord-Hollandse onderneming. Oké. Eens even kijken hoor. De app Direct Lease, daar kan je goedkope benzinepompen vinden. Oh, dat is ook een goeie. Van Astrid krijgen we nog binnen. Dank ervoor. Oh, nou, er komt nog veel meer goedkoper dan bij de macro Amsterdam. Heb ik nog nergens anders getankt. Fijne dag, bedankt van Frank. 088-850-5152. Je bent van harte welkom voor je beste benzinepomptips.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ik krijg nog een telefoontje van Henk. Die zegt, Lies, pas van het werk, maar ik ga altijd goedkoop tanken. SO bij de Utrechtse weg en de macro. Ja, dat is dus ook in de buurt van Amsterdam. Nou, veel tips. Dank daarvoor. Keep them coming, zou ik willen zeggen. Goed, nog 2 weken, dan is het Prinsjesdag. De dag waarop de regering de plannen presenteert en daarbij behorende rijksbegroting. En ja, zoals dat dan wel vaker gaat, zijn er al een aantal van die plannen gelekt. Maar eens eventjes kijken wat er voor plannen zijn voor Noord-Holland, onze provincie. Onze politiek duider Thijs-Jan van Aals, die weet meer. Thijs-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Toch best wel typisch dat die plannen weer uitlekken.
3: Ja, het is ieder jaar feest, hè. En dat doen ze eigenlijk ook tactisch. Vaak gebeurt het ook gewoon vanuit de gelederen van het kabinet. Om toch alvast een paar dagen van tevoren te kijken hoe die plannen nou landen. Zowel bij mensen in het land als bij de politici in de oppositie. Want ja, zeker in dit minderheidskabinet gaan ze die steun van de oppositie keihard nodig hebben.
0: Ja, en wat zijn nou de belangrijkste punten?
3: Nee, ze proberen op dit moment eigenlijk een beetje te verdelen wat ze kunnen vertellen. Iets waar iedereen natuurlijk veel mee bezig is, is bestaanszekerheid. Dat is voor alle partijen een belangrijk punt. Dus er wordt 1,5 miljard euro in zogeheten koopkrachtenreparatie gestoken. Om te kijken, hè, kunnen mensen met wat ze verdienen nog wel genoeg spullen eten en van alles kopen. Maar er wordt ook per partij eigenlijk gekeken wat ze voor stokpaardjes zelf kunnen presenteren alvast. Bijvoorbeeld voor D66. 1,1 miljard euro extra in 3 jaar voor ontwikkelingssamenwerking. Terwijl de VVD bijvoorbeeld kan pronken met het feit dat er tijdelijk minder accijns op diesel en benzine wordt uitgegeven. Zo probeert iedereen eigenlijk wat voor zichzelf te pakken.
0: Ja, en er zat ook wel iets heel opvallends tussen. Iets wat bij mij meteen in het oog sprong in ieder geval. Meer ouderen gratis vaccinatie tegen gordelroos. Wat is daar de gedachte achter, denk je?
3: Nou ja, dat klinkt inderdaad heel specifiek, maar er is een goede reden voor. Door dat minderheidskabinet zal alleen al om de plan door de Tweede Kamer te krijgen van deze begroting, daar eigenlijk bij iedereen in de oppositie er moeten worden gevonden voor een in ieder geval deel van de begroting. Om alles aan een meerderheid te helpen. En inderdaad, die gratis vaccinaties tegen gordelroos moeten ervoor zorgen dat de zetels van 50PLUS bijvoorbeeld mee gaan stemmen met de begroting die een minderheidskabinet nu op tafel gaat leggen.
0: Ja, precies. Dus het is binnen het financiële gedeelte zit eigenlijk vooral politiek, als ik je zo hoor.
3: Het altijd, helaas. Ja, helaas is dit een van de meest zuiver politieke onderdelen, want het is altijd voor wat hoort wat.
0: Precies. Goed, laten we het even dichter bij huis brengen. Onze eigen provincie uiteraard. Zijn er bijzondere maatregelen doorgecijpeld? Wat is er belangrijk voor ons hier in Noord-Holland?
3: Nee, ze houden het bewust op dit moment nog redelijk vaag en breed. In ieder geval landsbreed. Die koopkrachtreparatie, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Geen bezuiniging op de AOW wordt 2,8 miljard euro voor uitgetrokken. Dat zijn natuurlijk dingen die iedereen merkt. Wat we op dit moment nog missen en waar mogelijk nog wel uitspraken over worden gedaan, want dat is een grote post, is bijvoorbeeld de geplande subsidie voor Tata Steel bij Wijken aan Zee.
0: 2 miljard was dat toch of zo?
3: 2 miljard inderdaad gaan investeren om die fabriek te vergroenen. Nou, en als je kijkt, een van de allergrootste posten, wat ik zei, hè, die bezuiniging op die AOW, dat ze die voor zich uitschuiven, dat kost 2,8 miljard euro. Dus ja, als je gaat sleutelen aan die subsidie, dan kan je nog heel veel budget vrijmaken om andere problemen aan te pakken.
0: Ja, en Schiphol bijvoorbeeld, daar zou ook nog wel wat over naar buiten komen, toch? Neem ik zomaar aan.
3: Ja, nou ja, er zullen gevolgen zitten aan de plannen die er met Schiphol zijn. Hè, om het aantal vluchten wat bij te stellen. Om te zorgen dat het niet al te veel verder kan groeien. Ja, daar zit allemaal een prijskaartje aan. En je mag ervan uitgaan dat we dat terug gaan zien in de Rijksbegroting, zeker.
0: Ja, kortom, het blijft nog een tijdje onrustig in Den Haag. En daarmee ook in Noord-Holland. We gaan dat in de gaten houden samen met jou. Dankjewel, politiek duider Thijs-Jan van Aalst.

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Het is 5 minuten voor 7:30. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht van Jan Visser. Komt er alweer wat water aan? Gisteren was zo'n lekker droog dagje, maar houden we dat vol. Je hoort het zometeen hier bij de ontbijttafel. Naar Brother Beyond met The Heart.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Ik ben Meta, uit Horen.
10: Ik ben Mark, uit Schellinghout.
11: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaag.
12: Ik ben Thomas, uit Hilversum.
13: Ik ben José, uit Alkmaar. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Het is 19:30, in Ransdorp is 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter. Bewoners van de Tamerweg in Uithoorn zijn boos over plannen voor de bouw van een distributiecentrum achter hun woningen. Ontwikkelaar Delim Property heeft het terrein van ruim 13.000 vierkante meter gekocht. En volgens de bewoner gaat deze blokkendoos, zoals ze het noemen, hun uitzicht verpesten. Tegen NH zeggen ze dat ze zich grote zorgen maken.
16: Nu nog vrij uitzicht en dan komt hij straks achter gewoon 15 meter een hoge muur. Daar zijn we niet blij mee.
17: Zo onze gezonde, fijne en veilige leef- en woonomgeving. Die staat direct onder druk. Nou, je kunt je voorstellen, 24 uur vrachtverkeer wat hier direct in onze tuinen komt gereden. Geluidsoverlast, piep, piep, dat soort geluiden. Ja, je wordt er helemaal gek van. Maar ook dieseldampen.
15: De bewoners ontdekten de plannen begin deze zomer bij toeval. Ze zeggen dat de ontwikkelaar ze niet vooraf heeft geïnformeerd. Volgens de ontwikkelaar passen de plannen wel binnen het huidige bestemmingsplan. Maar de gemeente zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen en heeft daarom de ontwikkelaar gevraagd om het plan verder uit te werken, zodat er meer duidelijkheid komt. Amsterdam-Noord gaat zo goed als op slot tijdens de landelijke OV-staking volgende week woensdag. Op 9 september leggen namelijk ook de schippers van de pont het werk een dagje neer. En dat leidt tot wisselende reacties onder de passagiers.
18: Waardeloos, echt waardeloos.
19: Wel fijn, want dan kunnen we niet naar school, want we kunnen op geen andere manier eigenlijk naar school.
20: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
21: Groot gelijk. Iedereen zijn tijd om even een keer stil te staan.
22: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk ter been zijn, is het misschien wat vervelender. Aan de andere kant is het ook maar een dagje.
15: Dit keer gaat de IJtunnel niet open voor fietsers, wat bij een eerdere staking in 2019 wel gebeurde. Voor wie niet een dagje thuis kan werken, is omfietsen via de Schellingwouderbrug het enige alternatief. De groep 60-plussers die uit elkaar gaat, die groeit hard, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over het algemeen lopen steeds minder huwelijken op de klippen, maar steeds meer 60-plussers kiezen dus juist voor een zogeheten grijze scheiding. In 2025 gingen in totaal 658 oudere koppels uit elkaar, waarvan 143 stellen zelfs na hun gouden huwelijk, dus de 50. Ter vergelijking, in 2000 scheiden slechts 44 stellen na 50 jaar huwelijk. Zo'n grijze scheiding komt vaak als de kinderen uit huis zijn of zelfs pas na het pensioen. Een beveiligster is afgelopen weekend gewond geraakt bij festival Mixstream in Heerhugowaard. Volgens het beveiligingsbedrijf waarvoor de vrouw werkt, werd ze door een bezoeker met gebalde vuist in het gezicht geslagen, nadat hij van het festivalterrein was verwijderd. Een 21-jarige man is aangehouden en de beveiligster liep een gekneusde kaak op en moest naar het ziekenhuis. Een spannende avond vanavond voor de Ajax-vrouwen. Ze spelen vanavond in Madrid tegen Real Madrid. En het gaat om de strijd om de plek in de Champions League. Ajax moet een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Dat is geen ideale uitgangspositie. Maar Ajax-trainer Anouk Bruil ziet toch wel kansen, vertelt ze aan ESPN.
9: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
15: De wedstrijd is vanavond om 8:00.
14: Oeh, spanning en sensatie.
15: Ja, spannend hè?
14: Zou toch leuk zijn als we nog even een klein stuntje konden doen, toch?
15: Gaan we kijken?
14: Nou, dat weet ik niet. Ik ben best wel druk.
15: We volgen het wel op de voet.
14: Nee, ja, absoluut. We volgen alles. En we gaan het er morgen ongetwijfeld ook weer over hebben. Maar nee, ik weet niet of ik... Hoe laat is die wedstrijd? 8:00, zei je?
15: 8:00, ja.
14: Ah, daar red ik nog. Wat is er aan? Wat zit je moeilijk te kijken?
10: Druk, druk.
14: Nou ja, ik heb gewoon ik heb niet zo heel veel zin om naar vrouwenvoetbal te kijken. Wat, wil je dat horen?
10: Oh. Nou, liever niet.
14: Nee, precies. Dus nee, ik ben gewoon een beetje druk.
15: Ongein. Helemaal goed, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
14: Dankjewel, Rachel. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Pieter.
14: Jan, hoe staan we ervoor vandaag? Want gisteren was echt een lekker dagje, hè?
11: Ja, gisteren was echt een prachtige opening van september.
14: Ja.
11: En vandaag is het allemaal wat minder. Oh. We hebben niet dat het nou slecht weer gaat worden, hoor, zeker niet. Maar vanochtend zien we een mix van bewolking, zonneschijn en er kan plaatselijk een bui ontstaan. Er trekt namelijk een zwakke storing op hoogte over in de bovenlucht. Dus een enkele bui is mogelijk en vanmiddag is het ook het geval later. Maar ook af en toe schijnt dan de zon. Dus het is zeker geen dag met veel buien. Maar er kan plaatselijk dus een bui voorkomen. Verder stijgt de temperatuur naar zo'n 20 tot 21 graden. De temperatuur blijft dus aangenaam voor begin september. En het waait meest matig. Eerst uit het zuiden tot zuidwesten, later west tot zuidwest. En dan vanavond zijn er aanvankelijk enkele opklaringen. Maar in de loop van de avond dan nadert van het westen uit een front van een omvangrijke oceaandepressie. En dat betekent dat het later in de avond en ook de komende nacht van tijd tot tijd gaat regenen en motregenen. Het wordt een zachte nacht met geen lagere temperaturen dan 16 tot 17 graden. Zeg maar rustig een warme nacht. En de zuidwestenwind wordt langs de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. Ook morgen kan het in eerste instantie nog wat regenen. Later gaat hier en daar de zon weer wat schijnen. En dat is ook in de middag het geval. En dan in de avond neemt de kans op regen weer toe, want het front blijft een beetje golven over ons land. De temperatuur loopt op naar 21 graden. De wind is zuidwest tot west, matig. En aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6.
14: Nou, we hebben het ermee te doen, Jan. Het ziet er niet al te florissant uit. Maar of het daarna wel weer wordt, daar moeten we het zo meteen maar even over hebben.
11: Ja, dat gaan we doen.
14: Oké,
11: ja.
14: Tot straks, Jan.
11: Tot straks.
14: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
23: Nou, een melding op de N9 van Alkmaar richting Den Helder. Want tussen Bergen en Schorrel is een ongeluk gebeurd. En de weg is daar in beide richtingen dicht. Als je richting Schorrel wil, moet je de borden U80 volgen. En richting Alkmaar U79.
14: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De Lichtshow in de Noorderkerk. Na Gino Vanelli met Wild Horses.
24: Goedemorgen.

0: Lisa Stansfield met Change.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies, net helemaal 7:15 geweest. Hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is een lichtshow in de Noorderkerk. Die kaarten wil je wel hebben. Kun je samen met iemand heen. Maar dan moet je me wel kunnen vertellen waar onze Dario het hier over heeft.
4: Hierin leggen ze maar wat vaak te pruttelen.
0: 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Hierin leggen ze maar wat vaak te pruttelen. Pak die telefoon en draai dat nummer. Niet stiekem via WhatsApp gaan zitten bellen. Dat is niet de bedoeling. Maar gewoon even die telefoon 088-850-5152.
4: Hierin leggen ze maar wat vaak te pruttelen.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Mike. Ben ik aan de beurt?
0: Mike, je bent aan de beurt. Vertel.
5: Nee, ik denk in het water, eitjes.
0: In het water, gekookte eitje. Lekker hoor. Eens even kijken of je gelijk hebt. Oh, Mike, hij is niet goed.
5: Helaas.
0: Volgende keer beter. Dag. Jij ook, mazzel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met
0: Jannie. Jannie, wat denk jij dat het antwoord is?
6: Ik denk stoofpeertjes.
0: Stoofpeertjes, heerlijk. Even kijken. Nee, is ook niet goed. Jammer, Jannie.
6: Okay.
0: Doei, doei. Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo?
7: Ja, goedemorgen, met Sandra.
0: Sandra, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
7: Een jupan.
0: Een jupan, even kijken. Geen jupan, helaas. Goedemorgen, beter. Dag, Sandra. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen, met Corrie.
0: Corrie, goedemorgen. Wat denk jij dat het antwoord is?
8: De draadjesvlees.
0: Draadjesvlees, even kijken. Nee, is ook geen draadjesvlees. Nee, jammer.
8: Jammer.
0: Volgende keer beter, Corrie. Doei, doei.
4: Hierin leggen ze maar wat vaak te pruttelen.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hey, met Edwin.
0: Edwin, vertel, goedemorgen.
9: Ik denk een braadpan.
0: Een braadpan, even kijken. Nee, het is ook geen braadpan.
9: Jammer, man.
0: Volgende keer beter, mazzel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
10: Hoi, goedemorgen. Wij denken aan koffie.
0: Jullie denken koffie. En wie zijn wij in dit geval?
10: Naomi.
0: Naomi. Eens even kijken. Het zijn koffie.
10: Oh, jammer.
0: Dag, Naomi.
10: Dank je.
0: Hierin leggen ze maar wat vaak te pruttelen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen met Joke.
0: Joke, wat is het antwoord?
11: Hoi. Ik dacht in het sop.
0: In het sop. Eens even kijken. Nee, er wordt niet geprutteld in het sop. Dag Joke.
4: Hierin leggen ze maar wat vaak te pruttelen.
0: Maar dit moet wel te doen zijn. Kom op eventjes. 088-850-5152. Waar heeft hij het nou over?
4: Hierin leggen ze maar wat vaak te pruttelen.
0: Het is geen stoofvlees. Het zijn ook geen stoofpeertjes. Maar

0: Oeh, yeah. Supertram, give a little bit.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Nou, a little bit doet hij niet. Het is altijd a lot of Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja. Over een lat heb gesproken. Heb jij wel eens dat je bij een restaurant bent geweest... dat je dacht bij jezelf van... dit is wel echt een enorm bord. Ik denk niet dat ik dat opkrijg.
0: Ja, dat heb ik wel eens gehad, maar het is lang geleden hoor, Sjoerd.
4: Ja, is dat lang geleden? Ja. Nou, ik hoop een beetje dat dit straks de wolf ook denkt bij mij... als hij me ziet lopen in het Goois natuurreservaat.
0: Ga je op zoek naar de wolf? Ga je dat echt
4: want
0: doen?
4: Die is natuurlijk gesignaleerd. En ik vind het toch een beetje spannend. Want zo'n beest, denk ik ook zo, dat is een groot hond vlees. En dan hoop ik dat hij denkt, ja, dit is eigenlijk te veel. Ja. Dus, het is wel zo dat de dieren daar in het Goois natuurreservaat... best wel angstig zijn. En dat merkt ook de boswachter al daar. Dus we gaan op zoek naar dieren. En misschien gaan we hem spotten, jongens, de wolf.
0: Maar ben je niet... ik zou dat eigenlijk echt best wel... Want wat moet je doen als je er een tegenkomt? Moet je op de grond gaan liggen? Moet je juist gaan schillen? Wat moet je doen? Dan moet je ook
4: ik heb geen idee. Misschien moet je wel als een wolf gaan janken ook. Dat hij denkt dat je erbij hoort. Dan ga ik vragen.
0: Vraag
4: zo.
0: Dat ook even.
4: Ik denk niet dat ik moet gaan rennen, hè?
0: Nou, in jouw geval... ik

0: denk in niemands geval. Ah, dat wil je trouwens, niet.
1: Dat maakt ook niet uit. Nee, dat is waar.
0: Maar beter, je kunt maar beter in vrede sterven dan uitgeput, wat mij
1: dat
0: betreft.
1: Dat heb je helemaal gelijk in. Okay. Dat is waar, ja.
0: Sterkte, tot zo. Ben benieuwd.
2: Hoi. De ontbijttafel.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Straks de gast, oud-nieuwslezer Philip Freriks. Over een nieuw televisieprogramma, aanstaand weekend op de buis. Maar eerst hier bij ons in de studio.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik ben Mike uit Den Helder.
9: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
10: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
11: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
13: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een grote staking in het OV legt volgende week de pont tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Noord stil. Steeds meer 60-plussers gaan uit elkaar, zelfs na 40 of 50 jaar huwelijk. Dit noemen we een grijze scheiding. En het West-Friese dorp Wat Waai krijgt eindelijk erkenning in de vorm van een nieuw verkeersbord. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
18: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
17: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
19: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
17: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
20: De zon die we ook zullen zien op Texel, Anne, want jij hebt daar een hard hoofd in, heb ik gezien. Nergens voor nodig.
16: Ja, wel een beetje, ja.
20: Gaat helemaal goed komen.
16: Nou, nul super.
20: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
16: Nee, dat valt mee, maar wel even een belangrijke melding. Op de N9 van Alkmaar richting Den Helder, want tussen afrit Egmond en Schorrel is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar in beide richtingen dicht. Dus als je richting Schorrel wil, dan moet je de route U80 volgen en richting Alkmaar U79.
21: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
22: De Graaf Mobiliteit.
0: Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
22: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
23: Mama! Mama! Mama!
24: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
23: Mama, een kleurplaat!
24: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Mama!
27: Kijk nou, je zit naast papa.
24: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
28: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
29: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
30: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
29: Of,
31: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
30: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
29: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
28: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
32: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
33: De ontbijttafel.
34: Met Pieter Kok.

0: bekend geworden tijdens Koningsdag. Onze collega's van AT5 natuurlijk, Caro Emerald met Back It Up. Een jaar daarna ook zo'n knaller. Ja, want de elke dag met Koningsdag en toen nog ook Koninginnedag. Toen gebeurde er wel wat bij AT5. Dan mocht je optreden daar.
1: Wat leuk.
0: Dan werd je in één keer beroemd. Caro Emerald is er overkomen. En daarna Tropical Danny en Guillermo met Toppertje.
1: Leuk.
0: Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Gisteren was een ontzettend lekker dagje, maar vandaag wordt het een klein piesie minder. Maar misschien wordt het weekend weer hartstikke lekker. Jan Visser vertelt het je zo meteen. Het is 2 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Rachel erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Rachel.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Jongens, we moeten het even hebben over koopzegels. De aanleiding is dat ze bij de Appie gaan ze het anders aanpakken. Vroeger kreeg je bij 1 euro aan besteding van de boodschappen 1 koopzegel.
1: Ja.
0: Tegenwoordig, vanaf aanstaande maandag, is dat nog maar bij 2 euro 1 koopzegel.
1: Oh, ja, afzetterij.
0: Ja.
1: Ja, daar zijn mensen heel boos om geworden.
0: Ja, er is er al nieuws over geweest. Maar het zit er nu echt aan te komen. Vanaf maandag gaan ze het doen. Ze zeggen zelf erover, we kijken wel even hoe boos iedereen is. Maar ik denk dat dat best wel eens hard kan gaan lopen nog.
1: Dat
0: wordt best wel een linkje. Je mag sowieso al niet meer gewoon fysiek plakken, want het gaat allemaal digitaal tegenwoordig, de koopzegel.
1: Ook wel fijn, toch?
0: Ja, ook wel fijn, maar aan de andere kant de hele handeling is ook leuk.
1: Ja, en ik kan me wel voorstellen, dan heb je ook weer zo'n app. Er zijn ook natuurlijk mensen die niet echt een telefoon hebben.
0: Nee, precies, en dat niet digitaal willen aanpakken, maar gewoon lekker willen plakken, en dat kan dan niet. Tegelijkertijd moet ik ook eerlijk bekennen, ik begreep pas het nut van de koopzegel toen ik, toch wel ruim in de 30 was. Ik wist dat niet.
1: Nee, ik wist het ook.
0: Ik begreep het ook niet.
1: Ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Maar
2: ik
1: er zijn
2: er pas
1: heel
2: van toen dit in het nieuws kwam.
0: Oh, toen wist je pas hoe het
2: ik ken alleen maar zegeltjes voor handdoeken of pannen of zo'n actie.
1: Oh, nee. Ja, en heel veel mensen die dat doen, hè, ook van mijn leeftijd. Mijn broertje doet het bijvoorbeeld ook.
0: Ik heb ooit een keer, toen ik heel jong was, per ongeluk ja gezegd bij wilt u koopzegels.
1: Ja.
0: En dat is een trauma geworden natuurlijk.
1: Waarom?
0: Omdat ik meer moest betalen dan mijn boodschappen.
1: Oh, zo,
0: want dat is het hele idee.
1: Ja,
0: je betaalt dus extra voor die zegels. Er zal ongetwijfeld iemand aan het luisteren zijn en zegt, ik heb geen idee, koop zegels.
1: Ja.
0: Dit is het idee. Je betaalt boodschappen. Stel, 50 euro boodschappen.
1: Mm-hmm.
0: Dan mag je daar normaal gesproken dan dus ook 50 koopzegels bij kopen. Daar betaal je voor. Mm-hmm. Dat kost geld.
1: Ja.
0: En als je dan zo'n heel spaarboekje vol hebt, dan mag je die koopzegels weer inleveren. En dan krijg je wat je daaraan uitgegeven hebt terug.
1: Mm-hmm.
0: Maar met wat extra geld erbij. Een soort rente dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, daar komt het op neer. En dat kan best wel flink oplopen.
1: Ja,
0: 6 tot soms bij sommige supermarkten wel 10% rente krijg je dan, hè?
1: Ja. Er zijn mensen die het voor vakantie bewaren, toch of zo?
0: Ja, want je merkt het dan niet. Het gaat ook ongemerkt, want je doet het toch bij je boodschappen. En dat zit er dan toch bij. En dan krijg je dus best wel veel rente. Nou, dat is best wel lekker.
1: Ja, ik ben altijd te laat met dit soort dingen. Ik weet dan niet zo goed hoe dit werkt en dan doe ik het niet. Maar er zijn heel veel mensen die er gebruik van maken.
0: Maar dus ook jonge mensen zeggen, je broertje doet dit ook inmiddels.
1: Ja, er zijn heel veel jonge mensen die dit doen.
0: Ja, en heb jij het ooit gedaan, Rachel? Nee, want jij hoorde het pas net.
2: Een goede vorm van sparen, maar ja.
0: Ik heb het ook nooit gedaan. Het zou ook niet echt iets voor mij zijn, want ik zou die zegels kwijtraken, denk ik. Die zou ik onder in mijn tas doen, zou ik niet op letten. En dat zou helemaal misgaan.
1: Zonder geld.
0: Ja, zou het daar absoluut niet aan halen. Maar ik vraag me af, misschien zijn er heel veel luisteraars die nog aan de koopzegels doen. Of misschien denkt iedereen wel van, zoek het uit, slaat helemaal nergens op. 088-850-51-52. Kunnen we gewoon even kijken in hoeverre mensen nog aan de koopzegels doen.
1: Ja, leuk.
0: En als
1: je
0: zegt,
1: vanaf maandag boos worden.
0: Ja, en dan vanaf maandag. Nou ja, ik ben nu al boos.

0: dromenlegende Hans van Zurk hebben we zo meteen aan de lijn. En waarom, dat hoor je straks. Hij mag namelijk iets heel spannends gaan doen. Je mag niet verklappen, Han.
1: Oh.
0: Maar hij gaat iets doen en daar gaan we allemaal in heel Noord-Holland en vooral Amsterdam een hoop lol van hebben. Zo meteen.

0: Zo, best wel veel koopzegels, hè?
1: Ja.
0: Ja, misschien moet ik het ook maar eens gaan doen.
1: Ja, dus nu heb je vanaf maandag dus wel pech al.
0: Ja, maar ik heb nooit het hiervoor meegemaakt. Dus dat scheelt dan weer.
1: Dat is zo.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
0: Goed jongens, we laten die snikhete zomer achter ons en dompelen ons onder in de herfst. Want ja, die zitten toch echt wel met rassenschreden aan te komen. En meteorologisch zijn we er al. Maar iemand die inmiddels al met de kerst bezig is, is bomenlegende Hans van Zurk voor de gemeente Amsterdam. Hansie, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoe is het, man?
4: Nou ja, we staan voor de grensovergang in de file, dus...
0: Dat meen je toch niet?
4: Ja, gevaarlijke man uit het westen moet aan de kant, dus...
0: ja, hebben ze het gewoon weggehaald?
4: Nee, ja, je rijdt hier, sta je gewoon even in de rij.
0: Ja, hoort er even bij. Maar ja, en voor de mensen die het niet weten, als jij met de kerst bezig mag, dan is het echt een feest. Dan gaat het allemaal gebeuren. Wat ben je zo onderweg naar de grens aan het doen?
4: We zijn naar voorbij Keulen onderweg, naar het plaatsje Waldorf. Daar hebben we een paar opties voor een kerstboom voor op de Dam.
0: Ja, ik wou net zeggen, die is niet voor je bij jou thuis in de tuin. Die moet op de Dam in Amsterdam komen te staan, hè?
4: Zo groot woon ik niet.
0: En mag je ook die van het Museumplein weer plaatsen dit jaar?
4: Museumplein en voor Weesp.
0: Voor Weesp ook de boom, dus je moet 3 bomen uitzoeken dit jaar.
4: 3 boompjes.
0: Ja, nou ja, boompjes. Hoe groot moet die op de Dam minstens zijn?
4: Tussen de 18 en de 24 meter. Nou. meestal zit die een beetje rond de 20 meter.
0: Ja. Heb jij al helemaal op het oog wat voor boom het moet worden? Laten we beginnen met het soort boom. Dat is altijd hetzelfde, toch? Neem ik aan.
4: Nee, kijk, het is altijd wel grote Noordman. Dat zijn de mooiste. En we proberen ieder jaar... hetzelfde eigenlijk een beetje te behalen en eigenlijk nog beter, maar op een gegeven moment gaat het ook zo'n jaar een keer op om steeds beter te behalen.
0: Ja, dat kan niet. Ja.
4: Nee, daarom. Dus het moet gewoon een prachtige boom wezen, want anders krijgen we klachten uit de stad.
0: Ja, dat moeten we niet hebben. Die moet uit Duitsland komen, want we hebben in Noord-Holland heel weinig van dat soort enorme kerstbomen staan natuurlijk, die Noordmans.
4: Zeker.
0: Maar waar vind je die nou? Is dit bij speciale kwekers of is dit toevalstreffers bij mensen thuis? Hoe gaat dit?
4: Nee. We hebben een leverancier al een paar jaar. En die heeft bomen scout, zeg maar, in Duitsland, in de Benelux, zeg maar. En die, als die een kapvergunning krijgen, die bomen scouts, daar werken ik met houtvesters in de gebieden. Net als wij bij de gemeente een kapvergunning aanvragen, doe je dat bij zo'n houtvester.
0: Okay,
4: en als die houtvester dan een boom hebt en die denkt van nee, dat is een mooie. Ja, dan weten hun ook de handel.
0: Ja, je valt net even weg, je rijdt ook dicht bij die grens natuurlijk. Ben je er nog, Hans? Oh, potverdorie. Ik zit er net middenin. Ik sta met 1 been hang ik in die boom. Hans, we bellen Hans wel even terug. Ik denk dat dat ook wel de beste optie is. Wat is er, Han? Zit je nou met giechelen? Nergens voor nodig. We hadden het erover wat voor boom het moet zijn. Hans is onderweg om daar in Duitsland een mooie te gaan scoren. Hans, ben je er weer? Hallo? Potverdorie, ja, bij de grens zul je net zien.
1: Misschien gaat hij net...
0: Ja, ik hoor je nou weer wel. Hallo?
4: Ah, hier is hij weer.
0: Ja, mooi zo. Ik raakte even in paniek, maar dat is nergens voor nodig.
4: Nee, nooit in paniek raken. Nee. Ja, pak hem even over in de avond.
0: Oké. Ja, maar ben je inmiddels in Duitsland? Of is je netwerk naar Duitsland verkast?
4: Ik ben in Duitsland, dus we rijden nu in Duitsland. Nee, ja, precies.
0: Je klinkt opeens een stuk harder ook. Hans, we zijn bezig met jou om 3 bomen te scoren. Dus je hebt een kapvergunning, moet dan inmiddels dus wel geregeld zijn in principe. Of er moet een mogelijkheid zijn tot...
4: Nee. Okay. Het zijn allemaal bomen waar een kapvergunning op staat. En diegene die kapvergunning geeft in Duitsland, die weet ook wel van... Nee, dit kunnen wel bomen zijn die nog een keer een tweede... Shine moment kunnen...
0: Ja, precies. Maar je moet op zoek naar 3 bomen. Maar hoeveel bomen ga je daarvoor bekijken? Zijn dat er ook maar 3 of ga je er veel meer zien?
4: Nee, meestal zijn het een stuk of 5, zeg maar, in zo'n regio.
0: Ja.
4: En onze leverancier weet ook al ongeveer wat wij willen hebben. Dus die zal ons niet meenemen naar een paar orgels die niet te bezien zijn voor
0: Nee. Oké. En wat gebeurt er als je nou eens een boom neerzet die wat minder zou zijn? Wat gebeurt er dan in Amsterdam? Krijg je dan ook klachten, boze brieven? Staan mensen op de stoep? Of,
4: ja, even ten dagen met de social media. Dan hoef ik jou niet te vertellen dat losgaat.
0: Ja.
4: Dus dat hebben we in het hele verre verleden wel eens gehad.
0: Ja.
4: Maar, het gaan we niet meer aan al, dat soort dingen.
0: En voor de mensen die het niet weten, Hans, hoe staat die boom ook alweer in de grond op de Dam?
4: In de Dam zit een vaste put. En die put zit zeg maar in de infrastructuur mee. En de Dam is helemaal gefundeerd in een betonlaag. Dus ja, daar wordt hij ingezet en dan worden er nog een paar spankabels aangebracht. Om hem echt zout neer te zetten dat daar 0,00 risico is.
0: Ja, precies, dat hij omkukelt inderdaad. Maar dat is wel geinig eigenlijk. Als je dus op de Dam in Amsterdam loopt en er staat op dat moment geen kerstboom, dan kun je die put wel vinden als je je best doet.
4: Als je je best doet, in het midden zit een hele mooie gladde deksel en dat is de put.
0: Ja, daar gaat hij in. Oké, met wie ben je eigenlijk? Doe je dit in je eentje of ben je met meerdere mensen?
4: Nee, ik ben samen met mijn collega.
0: En met z'n tweetjes gaan jullie de bomen eventjes uitkiezen?
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Want anders had ik jou nu niet aan de telefoon.
0: Nee, dat is... ik weet niet of je hem aan je oren hebt, de telefoon, maar...
4: Ik heb hem aan het oortje.
0: Oké, hartstikke goed. Ik heb jou volgens mij wel eens eerder gevraagd of je even een fotootje wil sturen als je de juiste gevonden hebt, maar dat mocht niet van de gemeente, hè?
4: Nee. Dat komt de communicatieafdeling ga je goed niet bij. Ook dat gaat, weet je. En hun willen het natuurlijk ook gedaan.
0: Ja, die willen ook dus, de primeur hebben. Dat kan ik me allemaal voorstellen.
4: Via hun op de social media.
0: Oké, hartstikke goed. Laatste vraag. Hoe komt hij en wanneer komt hij vervolgens richting Amsterdam? En alle drie die bomen?
4: De planning is 6 december. Dit jaar is er geen staatsbezoek.
0: Oh, dat hadden we vorig jaar met de Japanners. Ja.
4: Daar mag je er niet op, voor de staatsveiligheid daarom.
0: Precies, kan dan zomaar een sluipschut in de boom klimmen. Ja.
4: Je weet nooit. Maar staat hij voor de planning 6 december. Dus dan hebben we de maximale tijd om dat van te genieten.
0: Nou, dat gaan we zeker doen met z'n allen. Hans, dankjewel dat je het weer allemaal voor elkaar maakt voor ons.
4: Graag gedaan, Pieter.
0: En rij voorzichtig. Onze bomenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij mag de kerstbomen voor Amsterdam uitzoeken. Voor Weesp, het Museumplein en de Dam. Ik ben stiekem een klein beetje jaloers.

0: met On My Soul.
1: De ontbijttafel.
0: 8:54, zometeen tijd voor het nieuws en het uitgebreide weerbericht met Jan Visser. Kijken wanneer er weer wat water komt en wat zon. Zometeen meer naar de Sandy Coast.

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ik ben Marie Kreer uit Bosser-Lommer in Amsterdam.
2: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 8:30 en Ruigoort is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De N9 is in beide richtingen afgesloten tussen Bergen en Schorrel vanwege een ongeluk. Zowel het verkeer richting Den Helder als richting Alkmaar wordt momenteel omgeleid. Automobilisten richting Schorrel worden omgeleid via de U80. En verkeer dat richting Alkmaar rijdt kan de U79 volgen. Het is nog niet bekend hoe lang de weg afgesloten blijft. Straks hoor je meer bij Anne, hoor je het laatste nieuws van de ANWB. Amsterdam-Noord gaat zo goed als op slot tijdens de landelijke OV-staking volgende week woensdag. Op 9 september leggen namelijk ook de schippers van de Pont het werkendagje neer. En dat leidt tot wisselende reacties onder passagiers.
5: Waardeloos, echt waardeloos.
6: Wel fijn, want dan kunnen we niet naar school, want we kunnen op geen andere manier eigenlijk naar school.
7: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
8: Groot gelijk. Iedereen zijn tijd om even een keer stil te staan.
9: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk ter been zijn, is het misschien wat vervelender. Aan de andere kant is het ook maar een dagje.
4: De Eitunnel gaat dit keer niet open voor fietsers, wat bij een eerdere staking in 2019 wel gebeurde. En voor wie niet een dagje thuis kan werken, is omfietsen via de Schellingwouderbrug het enige alternatief. Steeds meer stellen van 60-plus gaan scheiden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Over het algemeen lopen juist steeds minder huwelijken op de klippen, maar steeds meer 60-plussers zijn dus op elkaar uitgekeken en kiezen voor een zogeheten grijze scheiding. Het gaat dan om stellen die al 40 of zelfs 50 jaar samen zijn. En de stijging is opvallend. Het aandeel in het totaal aantal echtscheidingen steeg van 8,2% in 2015 naar 13,4% in 2025. En zo'n grijze scheiding komt vaak als de kinderen uit huis zijn of zelfs pas na het pensioen. De 43-jarige TikToker Angelo B., die zaterdagavond werd aangehouden na een steekpartij achter het Centraal Station van Amsterdam, wordt verdacht van 3 keer poging tot doodslag. Hij blijft 2 weken langer vastzitten. Het gaat om de fitness-tiktoker die online bekend staat als Superhuman Unchained. En hij was zaterdagavond aan het streamen hoe hij achter het Centraal Station aan het schaduwboksen was. Een groepje mannen ging hem nadoen, de sfeer werd grimmig en het mondde uit in een gevecht. Uiteindelijk raakte hierbij 4 mannen gewond, onder wie de tiktoker zelf. Een bijzonder moment in West-Friesland. Na meer dan 200 jaar is Wadwaai eindelijk erkend als officiële kern van de huidige gemeente Medemblik. Het is een klein buurtschap met zo'n 400 inwoners en het is al sinds 1821 opgedeeld. En H sprak met Marco Vlaai, de voorzitter van Stichting Volksmaak Wadwaai, en hij legt uit hoe dat zit.
10: Vroeger is er dat is misschien al 17e eeuw, 18e eeuw, is er een herindeling geweest van de gemeente. En daarbij is eigenlijk de grens van Wadwaai, wat vroeger aparte republiek was, is eigenlijk verkeerd verdeeld onder de gemeentes. Eigenlijk is Wadwaai natuurlijk het centrum van West-Friesland, als je de lijnen kruist zet op de kaart.
4: En daarom is Wadwaai dus nu officieel erkend. Dit gebeurde met de onthulling van een nieuw plaatsnaambord door de burgemeesters van zowel Medemblik als Opmeer. Want daar valt het buurtschap ook deels onder. Marco Vlaar legt uit wat er eigenlijk precies veranderd is aan het bord.
10: Nou, wat is er veranderd? Voorheen stond hier een bord Wadwaai rijden uit einde Opmeer. En dan leek het dus net of je Wadwaai uitreed en dan eigenlijk al Wognermeer reed. Maar achter dit bord is ook een heel stuk Wadwaai. En dat is nu recht gedaan door een bord Wadwaai gemeente Medemblik.
4: Nou, wat fijn voor de inwoner van Wadwaai.
3: Ik zit eventjes zo te googelen op Wadwaai. En dan vooral op de kaart. Het is inderdaad een klein buurtschapje. Maar ik kan nog niet. In Google hebben ze het nog niet helemaal voor elkaar. Dat je overal kunt zien wat precies Wadwaai is en wat niet waait.
4: Waar het niet waait in Wadwaai.
3: Ja, precies. Dat is nog even niet duidelijk.
4: Ik kwam wel een heel mooi plaatje tegen waar je inderdaad soort lijnen door West-Friesland zit en dan ziet. En dan is dit echt het middelste stipje.
3: Ja.
4: Dus alles draait om Wadwaai.
3: Alles draait om Wadwaai.
4: Waar ik nog nooit van gehoord.
3: Nee, precies. Wij staan er altijd voor open om dingen te leren. En deze steken we gewoon in onze zak.
4: Misschien moeten we de temperatuur in Wadwaai eens even opzoeken voor het volgende blok.
3: Dat gaan we zeker doen.
4: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
3: Dankjewel, Rachel. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Pieter.
3: Wat voor weer is het in Wadwaai?
11: Ja. Hetzelfde als in de rest van de provincie.
3: Ja. Is het een beetje vergelijkbaar overal in de provincie vandaag, Jan?
0: Ja, dat gaat allemaal wel. Okay. Ja, dat gaat wel. Vanmorgen hebben we te maken met perioden met zon toch wel. Althans, vooral op dit moment. Geleidelijk komt er van het westen uit wat meer bewolking. Kan een enkele bui vallen. En dan vanmiddag ook een buienkans, maar ook af en toe zon. Er is niet zo heel veel verandering dus, wat dat betreft. En de temperatuur loopt op naar 20 tot 21 graden. De wind die is nu nog zuid tot zuidwest, draait geleidelijk in de loop van de dag naar het westen. Dat heeft te maken met een zwakke storing die ook die buien veroorzaakt. En die trekt dan over. En dan vanavond zijn er in eerste instantie nog opklaringen. Later op de avond echter nadert van het westen uit een front, gekoppeld aan een omvangrijke oceaandepressie. En laat in de avond en de komende nacht gaat het met name in onze provincie van tijd tot tijd regenen en motregenen. De wind draait naar het zuidwesten en die is dan krachtig aan de kust en ook op het IJsselmeer, een kracht 6. En de nachtelijke temperaturen zijn ook hoog, want we komen in zachte lucht, zachte vochtige lucht terecht. Een subtropische lucht met geen lagere temperaturen dan zo'n 16 tot 17 graden. En de morgenochtend is het nog steeds bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend, later in de ochtend en in de middag komt af en toe de zon tevoorschijn. En de temperatuur is dan opnieuw zo'n 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig. En aan de kust af en toe vrij krachtig tot krachtig, ook op het IJsselmeer, draaiend van zuidwest naar west. En morgenavond neemt dan vervolgens de kans op regen weer toe. Dan vrijdag, dan passeert een actief koufront. Dat gaat gepaard met waarschijnlijk flink wat regen. En dat gebeurt vooral, denk ik, in de ochtend, begin van de middag. Daarna komen er opklaringen. Voor het front uit nog boven de 20 graden. In het zuidoosten richting 25 maar, van het land. Maar dat gaan wij dus niet meemaken. En dan in het weekend profiteren we weer van hoge druk. En is het meest droog weer. Met op zaterdag een iets lagere temperatuur. En op zondag weer wat hogere waarden. Hogere temperaturen.
3: Dat klinkt dus als een heerlijk
0: weekend.
3: Ziet er
0: best wel goed uit. Ja,
3: best wel droog dus ook het weekend gewoon.
0: Ja, en dan midden volgende week, maar dat is nog ver weg, dat kan nog wat schuiven, een actieve depressie boven de Noordzee.
3: Oh.
0: Maar goed, dat zien we dan wel weer.
3: Ja, en dan doet het een beetje herfstig aan. Als een actieve depressie klinkt een beetje als een beetje herfstig weer, toch?
0: Dat klinkt een beetje herfstachtig, ja. Verder kan ik je nog melden, je gaat natuurlijk ook best wel van tijd tot tijd naar Frankrijk op vakantie.
3: Zeker weten, heerlijk. Ja.
0: Ja. Nou ja, de Fransen die hebben natuurlijk, zoals je weet, een ongelooflijk en eigenlijk een bizarre zomer achter de rug.
3: Ja.
0: En de Franse agrometeoroloog, die is agrarisch meteoroloog, gespecialiseerd in de agrarische sector. Die heeft melding gemaakt dat de Franse landbouw de grootste landbouwcatastrofe heeft doorgemaakt door deze zomer sinds 1945.
3: Oh, dat meen je?
0: Ja. En hij zegt dat zonder overheidssteun gaan waarschijnlijk 30.000 tot 35.000 landbouwbedrijven die raken zijn voor het eind van het jaar failliet.
3: Oh,
0: en dat komt overeen met bijna 10% van de Franse landbouwbedrijven.
3: Dat is ongelooflijk, joh. Ja. En dat is allemaal zo dramatisch vanwege de droogte geweest voornamelijk, hè?
0: Droogte en natuurlijk, laten we niet in de laatste plaats, vanwege de extreme hitte. Ja. Alleen al Parijs telde in de zomer, juni, juli en augustus, 39 dagen met een temperatuur van meer dan 30 graden. Normaal is dat 13.
3: Ik wou zeggen.
0: En 29 tropische nachten en normaal is dat 6. Dus ja, dat zegt wel wat.
3: Het is een krankzinnig hete zomer geweest. En laat ik meteen even kijken dan. Waar ik normaal gesproken, ik ben vaak in Normandië in Frankrijk. Ik zit even te kijken. Het is daar inderdaad ook nog steeds 24 graden met zon. En dat is daar ook niet echt gebruikelijk zo lang achter elkaar, hoor.
0: Nee, dat klopt. Ja,
3: het blijft, maar droog en nog steeds niet al te veel water dus.
0: Nee, zeker niet.
3: Dan zitten we hier een stuk beter, Jan.
0: Gelukkig wel, ja.
3: Ja, dan blijf ik dan ook gewoon lekker hier. Zo gaan we het aanpakken voor de komende tijd.
0: Oké.
3: Goed zo, Jan. Ik dank je en we spreken elkaar later.
0: Gaan we doen. Dag.
3: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
4: Een paar files. Allereerst op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en Amsterdam Zuidoost sta je bijna 10 minuten stil. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt 5 minuten. En dan nog even die melding op de N9 van Alkmaar richting Den Helder. Want tussen afrit Egmond en Schorrel zijn bergingswerkzaamheden. En de weg is in beide richtingen dicht. Als je richting Schorrel wil, moet je de route U80 volgen. En richting Alkmaar U79.

0: Princess met Say I'm Your Number One.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Nou, de spanning kan opgebouwd worden. We gaan eens even kijken of Sjoerd nog leeft op de Gooise Hei. Goedemorgen, Sjoerd.
3: Ja, Piet. Ja. Ik sta nu achter een boom. Ik ben aan het kijken. Ik heb nog niks gezien.
0: Oh, gelukkig.
3: Geen wolf gespot.
0: Mooi, ja, want een wolf, nee, daar maak je gelukkig.
3: Nou ja, goed, de wolf is hier. Ik ben nu in het Gooise Natuurreservaat. Prachtig natuurlijk. Gigantisch gebied trouwens ook. Maar hij is dus al een paar keer gespot hier. De wolf. En ik weet nog wat ik hier 4 jaar geleden stond. Toen ook met boswachter John Didderen. En toen zei ik tegen jou, John. Goedemorgen trouwens, John.
4: Goedemorgen.
3: En toen zei ik tegen jou van, denk jij dat hij hier ooit nog, dat we hem ooit gaan zien hier in het Gooise Natuurreservaat? Toen zei jij...
4: Nou, dat is een dubbele vraag. Gaan we hem zien?
3: Ja,
4: of is hij er?
3: Dat is waar. Ja.
4: Dat hij er ging komen, nog vaker, dat was wel zeker. Maar of je hem gaat zien, dat is dan de vraag.
3: Ja, heb je hem al gezien trouwens?
4: Ik heb hem zelf nog niet gezien.
3: Jij nog niet?
4: Nee.
3: Wie dan wel?
4: Nou, we krijgen filmpjes en meldingen en mensen die foto's insturen. En vooral naar het wolvenmeldpunt en Facebook berichtjes doorgestuurd en dat soort dingetjes.
3: Ja. Want jij bent zeg maar afgestudeerd op de wolf, toch? Jij hebt een...
4: Het is een opleiding voor wolven deskundigen.
3: Ja.
4: Dus ik mag me wel deskundig noemen, zou ik zeggen, maar dat is heel ingewikkeld.
3: En als je die filmpjes dan ziet, wat denk je dan?
4: Nou, dat is lastig hier in het Gooi, want we weten namelijk ook dat er mensen zijn met wolfachtige honden. Dus je moet gewoon heel goed kijken.
3: Ja.
4: En zekerheid hebben we pas als echt zo'n beeld goed geverifieerd is door allerlei deskundigen.
3: Ja.
4: Zit er een halsband op? Is de vorm goed? Is de kleur goed? Zitten zijn oren goed? Dat soort dingetjes.
3: Ja.
4: Maar dat is in het Gooi lastig, want we hebben hier toch ook wel regelmatig loslopende honden. Die lijken heel erg op wolf.
3: Ja.
4: Maar er zijn wel allerlei omstandigheden die maken dat we vermoeden dat het wel echt een wolf is geweest.
3: Ja, jij zegt tegen mij van, Sjoerd, ik ga je meenemen naar een plek. Daar wil ik wat over vertellen.
4: Ja.
3: Ja, want ik zie nou wel runderen om ons heen.
4: Nou, we staan op een mooie plek op onze heide. En hier heb je Schotse Hooglanders lopen.
3: Schotse Hooglanders,
4: en,
3: ja.
4: Afgelopen maandag werd ik gebeld door iemand die regelmatig foto's maakt. En die zegt wat ik nu toch zie. Die groepjes hooglanders die lopen meestal uit elkaar en te grazen, de kop aan de grond, te eten, herkauwen, slapen. En dan in 3 groepjes uiteen op 450 hectare.
3: Yeah.
4: Nu stonden ze aan groep 19 met de kop omhoog, 1,5 uur, niet eten, niet bewegen. 1 richting te kijken, in een soort gespannen toestand.
3: Dus die hebben iets gezien?
4: Die hebben iets gezien, gehoord, gevoeld. En hij ziet ook reeën voorbij komen. En hij zegt, die gedroegen zich ook anders, alsof ze op hun tenen liepen, bij wijze van spreken.
3: Dat moet haast dan de wolf zijn die in de buurt is, toch?
4: Nou, we hebben ervaring in het verleden. En dat weten we ook van andere momenten op andere plekken. Ook op de Veluwe en zo. Dat beesten gewoon gaan reageren op het moment dat
3: een
4: grote roofdier aanwezig is.
3: Ja, ik merk ook als er bij mij in de straat iemand aankomt rijden. En ik denk mezelf, wat doe jij hier? Dan ga ik ook, ga ik ook kijken.
4: Ja.
3: Doe ik altijd een beetje het gordijntje een klein beetje open en ga ik turen.
4: Ja, ga je aan.
3: En dat is wat de dieren eigenlijk ook doen.
4: Dat doen de dieren ook, ja. Dus je kan eigenlijk aan de dieren zonder de wolf te spotten gewoon toch zien dat er wat onrust is. Of,
3: dus op het moment dat jij dat ziet bij de dieren, dan weet je ook van hij zit ergens in de buurt.
4: We hebben de ervaring inmiddels dat als wij die koeien allemaal bij elkaar zien staan, ook al een aantal jaar geleden zagen we het ook gebeuren, dan wisten we eigenlijk wel dat die waarschijnlijk wel op de heide aanwezig is geweest.
3: En jij hebt natuurlijk groen aan, hè? Dus dat is beschut. Dat is om het idee is dan dat je dan minder snel gezien wordt. Ik heb nu een oranje jasje aan. Ziet hij mij?
4: Ja, dat is een grappige discussie. We merken het ook met beschermende netten voor schapen. Hè. Die zijn oranje.
3: Ja.
4: Om attentiewaarde voor ons en voor de schapen.
3: Ja.
4: Maar hondachtigen die zien oranje niet. Die lopen daar gewoon in.
3: Zijn die kleurenblind?
4: Nou ja, ze zien andere kleuren.
3: Oh.
4: Het is niet kleurenblind, geloof ik, maar ze zien andere kleuren.
3: Ja.
4: Net als de fabel dat een stier op rood afkomt. Want dat ziet hij
3: dat is niet. Dat is het wapperen, hè?
4: Precies, dat is het wapperen. Ja. Dat geldt voor hondachtigen ook. Die zien oranje niet of nauwelijks. Dus wil je schapen goed beschermen, moet je voor blauwe netten gaan met wit.
3: Sorry?
4: Blauw met wit.
3: Blauw met wit?
4: Ja, jouw plopkap.
3: Is dan denkt de wolf?
4: Nou, dan ziet hij hem.
3: Dat is echt waar?
4: Ja.
3: Oké, ik ga nu even in de lucht. Wacht even hoor. Ja. Misschien ziet hij hem, hè? Je weet het niet, John. Ja, het lijkt me zo gaaf om een kind echt te zien. Wat moet ik doen als ik hem tegenkom?
4: Nou, de meeste ontmoetingen zijn spontaan. En mogelijk is dit een zwerver die gewoon rondzwerft.
3: Het is er 1?
4: Dat weten we niet.
3: Oh.
4: Dat weten we niet. We zien af en toe filmpjes met 1.
3: Ja.
4: Maar het is altijd tijd dat wolven aan het rondzwerven zijn. Hè? Dat ze uit hun territorium gestoten worden.
3: Ja.
4: Dus dit zou een zwerver kunnen zijn. En waar die dan is en waar die blijft, hoe lang die blijft, dat weet gewoon niet.
3: Nee. Maar in ieder geval, hij komt dus, hij loopt hier dus af en toe een rondje. En dan zoekt hij wat. En dan zoekt hij misschien wat te eten uit. Wat moet je nou doen als je hem tegenkomt? Ik hoor dan weer van, je moet stil blijven staan. Wegrennen. Moet ik in een boom klimmen? Wat moet ik doen? Ik vind het een serieuze vraag. Want ik wil mijn kinderen, die vragen ernaar.
4: Het is een serieuze vraag. Ja. Dat geldt ook voor...
3: Ik ben niet van hem gewend, maar... Nee, ja.
4: Maar dat geldt ook voor onze runderen in onze natuurterreinen. Ja, gewoon afstand houden. Voor de runderen geldt 25 meter. Voor roofdieren en wolven wordt eigenlijk gezegd groter, hè, 100 meter.
3: Ja.
4: Maar mocht hij dan dichterbij zijn, oversteken of op je afkomen... Ja. Dan stil blijven staan, achteruit, groot maken.
3: Wat stel ik, loop je met Fifi, klein hondje, die ziet hij natuurlijk als een lekker happy.
4: Hondjes aan de lijn,

0: Maak een melding doen bij wolvenmeldpunt. Maak de afstand groter, loop achteruit, geniet vooral eventjes. Ja, dat is ons. Kijk, het gekke is, ik ben natuurlijk natuurbeschermer, boswachter. Natuurvossen noem ik het maar eventjes. Het is natuurlijk een soort eer dat zo'n beest in het terrein loopt. En tegelijkertijd snappen we ook wel dat het onrust oproept. En
1: het is toch een beetje alsof de koning even langskomt, toch?
0: Ja, vanuit ecologisch perspectief is dat wel een beetje zo. Ja.
1: Ja. En heb je dan geen behoefte om het te zien?
0: Ja, maar daar ga ik niet over.
1: Nee, dat is waar. Hij gaat daarover. Of zij?
0: Zij of hij gaat daarover.
1: Ja. Dus jij laat het ook op je afkomen. Ja. Jij hebt niet dat je s'avonds denkt van, nou, ik ga toch even kijken of ik hem kan vinden.
0: Maandag hebben we wel even een rondje gemaakt om te kijken of hem toevallig even...
2: Kansloos natuurlijk.
0: En ik heb nu ook al de camera klaar liggen op het moment dat ik een rondje over de hei draai. En op het moment dat je weet dat er wat is, ga je natuurlijk wel anders kijken.
1: Ja.
0: Maar we gaan hem niet opzoeken.
1: Nee. Wanneer denk je dat... wordt het er meer? Een gevalletje van...
0: wordt ons heel vaak gesteld. Hè? Hoe gaat het dan met die wolf? En komt die meer? En worden we een onderdeel van het territorium? Ja, dat weten wij niet. Daar kunnen we niet over beslissen. Dat verzint die wolf zelf.
1: Ja.
0: Ik zie het met andere beesten ook. Dassen en vossen horen in de natuur, zeggen mensen. Maar ik sta regelmatig bij mensen gewoon in een villa achtertuin. En dan gaan we discussiëren. Ja. En dan blijkt die vos daar al jaren te wonen gewoon.
1: Ja, moet je in Hilversum hè, als een wolf, zou je denken. Ja, of misschien is die wel mee. Media geniek, dat hij denkt, ik ga richting het mediapark of zo. Ja, ik weet het niet, hè? Je denkt erover na, hè?
0: Ja.
1: Goed, Pieter. De wolf, het is dus, als je dus, gevonden wil worden, moet je iets blauws aan met wit. Dan denkt hij dat je een schaap bent. En ik heb dus oranje aan, dat ziet hij niet, dat is veilig. En als je dus iets ziet, dan kan het of de wolf zijn, of een van jouw honden.
3: Ja, dat verschil is nog wel duidelijk te zien. Want die van mij zijn of wit of zwart met wit. En zo ziet de wolf er niet uit. Dat scheelt dan weer. Maar Sjoerd, ik vind het toch wel jammer dat ik je niet gillend daar door dat natuurreservaat hoor rennen op dit moment. Angst voor een wolf. Dus...
1: Nee, dat snap ik. Ja, ik
3: je
1: vind
3: moet
1: dat
3: er maar
1: ook
3: een keertje terug, denk ik, binnenkort.
1: Ja, ik zie wel een konijn.
3: Oké, zou ik ook voor rennen als ik jou was. Ja.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met jou.
2: Straks de gast, oud-nieuwslezer Philip Freriks. Over een nieuw televisieprogramma aanstaand weekend op de buis. Maar eerst hier bij ons in de studio.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
8: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
12: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
13: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
14: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
15: Ik ben Marianne uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Een gepland distributiecentrum in Uithoren is een nachtmerrie voor veel inwoners. Volgende week woensdag vaart de pont naar Amsterdam-Noord de hele dag niet vanwege een grote OV-staking. En Ajax nieuws, want vanavond staat er een spannende wedstrijd gepland voor de vrouwen in de Champions League. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
20: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
19: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
21: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
19: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: Een paar files. Allereerst die op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost sta je een kwartier vast. Komt door een ongeluk, er is daar één rijstrook open. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je een kwartier vertraging. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Oud-Zuid. Daar 5 minuten. Komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. En de melding op de N9 nog even van Alkmaar richting Den Helder. Want tussen afrit Egmond en Schorel zijn bergingswerkzaamheden. En de weg is in beide richtingen dicht. Als je richting Schorel wil, moet je de U80 nemen. En via Alkmaar de borden volgen U79.
0: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
25: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
26: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: Dire Straits met The Walk of Life. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 9 op nou toch best wel weer een redelijke woensdagochtend met een zonnetje. Maar dat zonnetje wordt wel een steeds minder aanwezig zonnetje. De pret niet drukken verder. Het is 2 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. En dan is onze eigen Rachel erbij voor het nieuws. Jeetje, Rachel.
1: Ja, leuk. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Anne, jij bent gisteren nog een klein beetje bezig geweest met de sjaals, hè? Stiekem.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zo, ik zit helemaal te denken. Ik dacht, ik heb niet gebreid niks, maar nee, klopt.
0: Nee, dat hoeft ook nog niet. Mocht je het gemist hebben, we zijn bezig met te kijken hoe lastig het is om van 1500 schapen 300 sjaals te maken. 1500 schapen, maar wij mochten er 30 van
1: gebruiken. Ja, dat vind ik nog wel verschil.
0: Is er verschil, ben ik met je eens. Een 50ste deel ervan. maar dat mogen we gebruiken om daar sjaals van te maken.
1: Ja.
0: En daar zitten we eigenlijk middenin. We hebben gisteren iemand gesproken. Was toch gisteren? Iemand gesproken die een kaarderij heeft.
1: Ja.
0: Dat blijkt je nodig te hebben als je wol wil maken wat je kunt gebruiken om te breien.
1: Ja, dat hoor ik hier en daar wel, hoor.
0: Ik heb dat verhaal inmiddels ook wel gehoord, ja.
1: Ja.
0: Maar er blijkt ook een gigantisch evenement in de Zaanstreek nog te zijn binnenkort.
1: Dat ook nog?
0: Ja.
1: Volgende week?
0: Ja, ik begin een beetje in paniek te raken. Ik heb het idee
1: dat
0: we weer iets te moeilijks bedacht hebben. Of ik.
1: En nu pas?
0: Ja, dat heeft even geduurd.
1: Prima, ja. Want we hebben eigenlijk alleen tot nu toe nog een wol van 30 schapen.
0: Ruwe vachten van 30 schapen. Dat
1: ik was al net echt al bang dat je er 1500 bij elkaar geluld had.
0: Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar kijk, we kunnen als het echt niet lekker loopt, kunnen we altijd gewoon, weet ik veel, een paar reepjes ervan knippen en om iemand zijn nek hangen. En dan weet je het er ook.
1: Ja, je maakt er schoenveters van, maar ik ben het uit. Ja.

0: Bente met 3, 2, 1.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, geen paniek, het is gewoon woensdag, maar ik mag hem wel even aan zijn staart trekken. Onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Ja, dat is niet voor niks natuurlijk. Het is namelijk vandaag deadline day in de voetballerij. Vanavond sluit die transfermarkt, daar hebben we het wel eens over gehad. En dat is dan om, hou je vast, 23:59 volgens mij, toch?
2: Ja, in Nederland, hè, voor de duidelijkheid. Want in grote Europese landen ging gisteren al de deur op slot, om het zo maar te zeggen. Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Spanje. Daar is het sinds gisteren klaar. Maar er zijn ook weer landen die later dan Nederland sluiten. België bijvoorbeeld morgen om 23:59. Qatar bijvoorbeeld morgen. Maar in landen als Portugal en Griekenland is het nog mogelijk om tot dinsdag 15 september zaken te doen.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, pot voor wat een gedoe allemaal. Hè. En dan is er dus best al wat spanning. Want ja, krijg je het als club voor elkaar om nog eventjes iemand binnen te slepen? Dat is de grote vraag, toch?
2: Ja, dat is de grote vraag. En nog even doorgaand op die verschillende deadlines. Waarom is dat niet gelijk getrokken? Voetbalbonden kunnen dat zelf bepalen. En wat is nou het nadeel als jij de eerste bent die de markt sluit? Dan kun je dus wel spelers nog naar andere competities zien vertrekken, maar kan je geen spelers meer halen. Dus dan zit Nederland bijvoorbeeld in een lastig pakket als een Engelse club een speler zou halen bij Ajax of Feyenoord of PSV of AZ. En dan kan je geen vervanger meer halen. Dus het is handig als de transfer deadline in jouw land wat later is. Ja, en het is inderdaad een komen en gaan van spelers. Het is echt bijna niet bij te houden.
0: Nou, ik ben dus wel benieuwd. Want is er iets opvallends al tussen? Dat je zegt, van ja, je moet het toch echt even over hebben.
2: Nou, nee. Kijk, de meest opvallende die me van deze transferwindow zal bijblijven is die van oud-AZ-speler Tijani Reinders, die naar Saudi-Arabië vertrok. Daar was ik echt heel erg verbaasd over. International, 28 jaar, speelt bij Manchester City. Maar de Saoedi's tellen daar even 60 miljoen euro voor neer. Ik geloof dat Reinders 100 miljoen gaat verdienen in 5 jaar tijd. Nou, dat verdienen wij met z'n allen niet bij elkaar. Dus dat zijn allemaal krankzinnige bedragen die natuurlijk genoemd worden, waarbij de sportieve ambities denk ik dan toch ook een beetje in de ijskast gaan. En verder, als het om de Noord-Hollandse clubs gaat, ja, ik zie heel veel nieuwe namen, ook van spelers die we echt gewoon nog moeten leren kennen. Hè, want noem de spits van Ajax, pardon, Tolu. Ja, die doet het heel erg goed. Maar speelde gewoon natuurlijk bij West Ham United, dat gedegradeerd is uit de Premier League, is gehuurd. Ajax heeft wel een optie tot koop. Maar ja, je gaat gewoon heel veel nieuwe spelers leren kennen de komende tijd. Want het zijn toch veel nieuwe namen.
0: Ja, en welke nieuwe namen ben je nog meer bij de Noord-Hollandse clubs tegengekomen dan?
2: Nou, bij AZ ben ik vooral benieuwd naar een Deense speler die ze hebben gehaald. Ik moet even kijken, ik ben even zijn naam nu, zal je net zien. Oh ja, Biskov, Valdemir Biskov van Midtjylland. Daar telt AZ best wel veel geld voor neer. 7 miljoen euro, dat is voor Alkmaars begrippen echt heel veel geld. Dus ik ben benieuwd wat die kan gaan brengen. Nou, Ajax heeft natuurlijk de portemonnee getrokken voor Marcos Leonardo, die overkwam van Al Hilal, maar vooralsnog niet kan imponeren en bijna 20 miljoen euro gekost. Het is leuk dat Wesley Hoed en Kelvin Stenks weer terug zijn in Alkmaar bij AZ. Opvallende transfer van enige tijd geleden, en we hebben nog een verhaal met hem op de site staan, is van Kane van Oefelen. Dat viel wel te verwachten. Dat was de doelman van FC Volendam. Zeer talentvol. Ja, die werd verkocht aan Ipswich Town voor een paar miljoen. Dus dat is voor Volendam echt heel veel geld. En is eigenlijk direct alweer doorverhuurd aan Valencia. Want dat valt me ook op. Dat zie je ook met enige regelmaat. Spelers vertrekken dan naar een andere club. En dan denk je, nou, dan gaan ze daar aan de bak. Maar dat is helemaal niet zo. Dan worden ze weer doorverhuurd. En dan is het toch wel een soort van ordinaire handel aan het worden.
0: Ja, ja, dat is. Maar dat is het ook echt wel. Ik heb natuurlijk die Henderson-keuring toevallig. Die staat mij nog altijd op het netvlies. Had ik het afgelopen maandag ook even met
2: Jordan Henderson over. Ajax bedoel je destijds?
0: Ja, precies. En dat de trainer even langs kwam lopen. En daadwerkelijk deze jongen gewoon even in zijn zij prikte om te kijken of hij niet te dik geworden was.
2: Ja. Het gaat om veel geld natuurlijk. En er hangt voor spelers en trainers en technisch directeuren hangt er allemaal heel erg veel vanaf. En het is, van boven gaat het echt met enorme bedragen. Want ik las bij Tottenham Hotspur, dat is volgens mij nu de hekkensluiter in de Champions League. 2 wedstrijden gespeeld, 0 punten. Daar is voor iets van een 500 miljoen aan verhandeld. En om dat in het perspectief te plaatsen, dat is alles wat in de Eredivisie in 2 seizoenen rondgaat aan geld. Dus dat zijn echt enorme bedragen.
0: En hoe zit het met de fax in dit hele verhaal? Want ik kan me herinneren.
2: De fax, daar komt hij weer. Ja, dat blijft wel een mooi verhaal, hè?
0: Nou ja, ik kan me herinneren, dat ging ging wel eens mis met die fax.
2: Jazeker, jazeker. Ik heb het nog even opgezocht, want ik wist dat deze vraag ging komen. Maar die fax is officieel afgeschaft bij voetbaltransfers, Pieter. Echt, dat is al lang geleden, op 1 oktober 2010. Okay. Sindsdien zijn ze wel digitaal gaan registreren. En is er nog een soort tussenweg geweest met gescande documenten en zo. Ja, er zijn allerlei storingen geweest. De bekendste is wel van David de Gea, de keeper die van Manchester United naar Real Madrid ging in 2015. Dat ging mis, omdat de faxmachine haperde. Dat was toen het verhaal. Maar zoals wel vaker met dat soort verhalen wordt dat een beetje geromantiseerd en heeft er gewoon iets niet gewerkt in het FIFA-systeem waarin je zo'n overschrijving moet regelen. En ook met Hakim Ziyech is het misgegaan op de valreep. Die ging in 2023, dacht hij, van Chelsea naar Paris Saint-Germain. Ging niet door. Documenten waren niet in orde. Dus ja, er moet ontzettend veel geregeld worden. En dan gaat er zeker als het op de laatste minuten aankomt van zo'n transfer deadline. En dat zal vanavond misschien ook wel weer ergens gebeuren. Kan er wel eens wat fout gaan? Want in jou en mijn administratie gaat ook wel eens wat fout, toch?
0: Ja, zeker. En als je dan nog maar 30 seconden op de klok hebt, dan word je toch een beetje zenuwachtig.
2: Ja. Ik heb dat al. Als je kaartjes moet regelen voor een concert of een voorstelling, dan zie ik die klok wegtikken. U heeft nog zoveel minuten, word ik nerveus van.
0: Is het ook nog een soort van gezamenlijk moment waarbij iedereen op een gong slaat en dat er dan nu
2: niet
0: is
2: dat ik
0: klaar.
2: Weet. Nee, want er zitten natuurlijk toch wel verschillende tijden. Net als ik zei, de grote Europese landen hebben dat gisteren gedaan. In Nederland is dat dan vanavond. En andere landen weer morgen of nog later. Dus het is gewoon op een gegeven moment, wordt het van 23:59, wordt het van woensdag, wordt het gewoon donderdag. En dan trekt de rook op. En dan gaan we eens kijken wie er allemaal verkast zijn. En ik zou de mensen die het willen weten voor AZ, Ajax, Volendam en Telstar zeker verwijzen naar ons transferblog op de site. Want het is echt een enorme lijst. We hebben het nog even samengevat voor wat er nu bekend is. Nou ja, gisteravond kwamen er nog weer wat deals bij Ajax weer bij. Dus wie weet dat er nog wat vandaag gebeurt. Ik zou Volendam nog wel bijvoorbeeld een goede speler voor de linkerkant gunnen. Want
0: zou leuk zijn,
2: Telstar een spits erbij zou ook niet slecht zijn. Ja. Want Volendam en Telstar hebben, denk ik toch wel, als ik naar de transfers kijk, een jasje uitgedaan. Ajax en AZ zijn er goed doorheen gekomen, vind ik.
0: Oké, goed. Deadline day vandaag dus. Het is ook een soort van D-day voor de vrouwen van Ajax. We hadden het hier al in het bulletin eventjes over. Die spelen vanavond tegen Real Madrid voor een ticket voor de Champions League.
2: Ja.
0: Heb jij enig idee van de kansen daar?
2: Nou, ik moet zeggen, het vrouwenvoetbal volg ik iets minder op de voet dan het mannenvoetbal. Excuus daarvoor, maar ik heb er wel even naar gekeken. Ik wist dat ze de eerste wedstrijd met 2-0 hebben verloren. Precies, Ajax van Real Madrid. Real Madrid is een opkomende club in het vrouwenvoetbal in Europa. Nog niet zo goed als Barcelona of Lyon bijvoorbeeld. Maar ik schat Real Madrid echt wel een stuk sterker in dan Ajax. Niet alleen omdat ze met 2-0 hebben gewonnen. Maar daar zijn ze echt wel aan de weg aan het timmeren. Die zitten vaker verder in het Champions League toernooi dan Ajax. Dus ik geef de vrouwen van Ajax niet zo heel veel kans. Ze spelen overigens niet in dat enorme stadion, hè, voor de duidelijkheid. Ze spelen in op het trainingscomplex van Alfredo Di Stefano, vernoemd naar de oud-voetballer van Real, uit de jaren 50, 60, zeg ik zo uit mijn hoofd. Ja, daar komen 1000, 2000, 3000 mensen kijken. Dus het is wel echt een andere orde dan het mannenvoetbal. Mogen niet altijd vergelijken, hoor ik dan. Maar ik zeg het toch maar eventjes. Maar ik vrees dat Real Madrid toch een maatje of 2-3 te groot gaat zijn voor dit Ajax.
0: We gaan dat meemaken en horen dan ongetwijfeld morgen weer meer van. Net zoals van Deadline Day, want het is nog tot vanavond 1 minuut voor 12. En wat daar allemaal nog uit gaat rollen, dat horen we later. En dan is dat ongetwijfeld ook bij ons via de site te volgen. Edward, ik dank jou en wij spreken elkaar gewoon vrijdag dan weer, hè?
2: Ja, dat doen we. Tot dan.
1: Hoi. De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
12: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9:30. In Bad Waai is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Na een explosie bij de voordeur van een woning aan de Hoofdweg in Amsterdam-West is vannacht korte tijd brand ontstaan. De explosie gebeurde rond 2:15 vannacht. Het incident vond plaats in de buurt van de kruising met de Postjesweg. En bij de explosie raakte niemand gewond. Volgens de politiewoordvoerder is er sprake van lichte schade aan de deur. De politie onderzoekt de zaak uiteraard en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De N9 is weer open. De weg was in beide richtingen korte tijd afgesloten tussen Bergen en Schoolrol vanwege een ongeluk. Verkeer werd omgeleid, maar omrijden hoeft dus nu niet meer. Bewoners aan de Tamerweg in Uithoorn die zijn boos over de plannen van de bouw voor een nieuw distributiecentrum achter hun woningen. Ontwikkelaar Delin Property heeft het terrein van ruim 13.000 vierkante meter gekocht. En volgens de bewoners gaat deze blokkendoos, zoals ze het noemen, hun uitzicht verpesten en ze maken zich dan ook enorme zorgen.
16: Nu nog vrij uitzicht en dan komt hij straks achter gewoon 15 meter een hoge muur. Daar zijn we niet blij mee.
17: Onze gezonde, fijne en veilige leef- en woonomgeving. Die staat direct onder druk. Nou, je kunt je voorstellen, 24 uur vrachtverkeer wat hier direct in onze tuinen komt gereden. Geluidsoverlast, piep, piep, dat soort geluiden. Ja, je wordt er helemaal gek van. Maar ook dieseldampen.
15: De bewoners ontdekten de plannen begin deze zomer bij toeval. Ze zeggen dat de ontwikkelaar ze niet vooraf heeft geïnformeerd. En de plannen passen dan wel binnen het huidige bestemmingsplan. Maar de gemeente zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen en heeft de ontwikkelaar gevraagd om het plan verder uit te werken, zodat er snel meer duidelijkheid komt. Het duurde zo'n 200 jaar, maar Wat Waai is nu eindelijk erkend als kern van Medemblik. Wat Waai, hoor ik je denken. Het is een klein buurtschap met zo'n 400 inwoners. En het is al sinds 1821 opgedeeld. Het valt namelijk in de gemeente Medemblik en in de gemeente Opmeer. Het ligt tussen Wognum en Spanbroek. En als je dus van Opmeer naar Medemblik reed, dan leek het alsof je Wat Waai uitging. Maar daar is nu een nieuw bord geplaatst, zodat duidelijk is dat je wel de gemeente uitgaat, maar in het dorp Wat Waai blijft. Klinkt ingewikkeld, maar de trotse Wat Waaiers zijn er uiteraard heel blij mee. Een spannende avond voor de Ajax-vrouwen. Ze spelen vanavond in Madrid tegen Real Madrid in de strijd om een plek in de Champions League. Ajax moet een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Dat is geen ideale uitgangspositie, maar trainer Anouk Bruil ziet toch wel kansen, vertelt ze aan ESPN.
18: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open. We gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
15: De wedstrijd is vanavond om 8:00. Steeds meer stellen van 60 plus gaan scheiden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Over het algemeen lopen juist steeds minder huwelijk op de klippen, maar dus steeds meer 60-plussers zijn wel op elkaar uitgekeken en kiezen voor een zogeheten grijze scheiding. Het gaat dan om stellen die al 40 of zelfs 50 jaar samen zijn. En die stijging is opvallend. Het aandeel van het totaal aantal scheidingen steeg van ruim 8 naar ruim 13% in de laatste 10 jaar.
14: Bijna twee keer zoveel.
15: Ja, en zo'n grijze scheiding komt vaak als de kinderen uit huis zijn of zelfs pas na het pensioen.
14: Ja, dat je op elkaar uitgekeken bent. Gewoon. Dat je elkaar aankijkt en dat je denkt, wat moet ik eigenlijk met die
15: meid? Moet ik nog 20 jaar naast deze persoon op de bank zitten?
14: Daar heb ik geen zin in.
15: Nee.
14: Ook wel triest. Het heeft iets snubbigs, toch? Of niet?
19: Oh ja?
14: Nou, vind je niet?
19: Of, uit elkaar gaan is nooit leuk, maar het is toch ook wel een sterke keuze die je dan maakt?
14: Ja, precies. Dat je zegt van, ik vind het prima om...
19: Die laatste paar, weet ik veel, hoeveel jaar.
14: Weken.
15: Kies ik voor mezelf. Ik heb 40 jaar naast die vent gezeten.
14: Ja, ik ben dat gesnurk nu echt wel zat.
15: Ja, per mij.
14: Ik heb het voor de kinderen nog een tijdje volgehouden. Maar nu is het echt wel mooi geweest.
15: Ja, ik vind het ook wel sterk, ja.
14: Ja. Ja, maar het is ook wel fijn om te kijken hoe je met elkaar kunt zorgen dat je er nog een geweldige herfst van de relatie van maakt.
15: Op hoeveel jaar zit jij nu getrouwd?
14: Goede vraag. 14 jaar getrouwd.
15: Oh, dus je hebt nog even.
14: Ja, precies. Maar ik begin al wel grijs te worden, dus ik weet niet of dat een goed teken is.
15: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Rachel, dankjewel. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
20: Vandaag laat de zon zich geregeld zien, maar er kan ook plaatselijk een bui vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 20 tot 21 graden. De wind draait van zuid tot zuidwest naar west en is matig van sterkte. Vanavond neemt de wind toe, langs de kust en op het IJsselmeer naar krachtig windkracht 6. Bovendien gaat het aan het einde van de avond en ook de komende nacht nu en dan regenen en motregenen. Morgenochtend eerst ook nog wat regen, later op de dag, later op de ochtend waarschijnlijk al, af en toe weer wat zon. Het zuiden van de provincie blijft het waarschijnlijk wat langer bewolkt en wat regenachtig. Het wordt morgen zo'n 20 tot 21 graden. De wind is zuidwest tot west en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. In de avond gaat de wind weer toenemen uit het zuidwesten.
14: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het nog druk op de weg in Noord-Holland?
19: Nou, twee files nog. Eentje op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. 10 minuten, komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En ook op de N249 van Schagen richting Annapalona, tussen Annapalona en de aansluiting met de N99, 10 minuten.

0: Big Mountain met Baby, I Love Your Way.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oh, hij is niet alleen gaaf, hij is ook gewoon prachtig, hè? Een juweel voor in je keukenla.
2: Bijvoorbeeld?
0: De ontbijttafel kaasgaaf. Met zijn gele handvat, met de gaatjes erin, waar je doorheen kunt kijken. Maar waar je ook bijvoorbeeld een haakje aan kunt doen en hem gezellig ergens ophangen, zodat iedereen kan zien dat jij hem gewonnen hebt. De ontbijttafel kaasgaaf.
2: Zouden mensen hem in een prikbord hebben? Hebben mensen nog een prikbord überhaupt?
0: Ik heb thuis wel een prikbord, maar het is een beetje zo'n whiteboard prikbord.
2: Oh, dat telt niet.
0: Magnetisch ook.
2: Een prikbord is niet magnetisch.
0: Nee, oké, prima, Anne. Maar dat is zo specifiek bij jou. De ontbijttafel kaasgaaf. Hoe win je hem? Dat is niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan is hij helemaal van jou. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks. Dus als je begint met, hoi, goedemorgen, met Peter, en dan drie keer kaasgaaf roepen, ja, dan heb je echt pech gehad. Ja, ik zag gisteren nog een appje binnenkomen van iemand die zei, moet je eigenlijk elke dag opnieuw aanmelden voor de lijst? Ja.
2: Ja.
0: Het is niet zo dat als jij je drie maanden geleden een keer op de lijst hebt laten plaatsen, dat je dan nu klaar bent.
2: Nee, dat zou wel gemeen zijn als we je dan een paar maanden later weer zouden bellen.
0: Ja, nou ja. Ja. Nee, nou ja, daar zouden we het moeilijker mee maken. En het is al moeilijk genoeg. 088-850-5152. Gewoon eventjes het woord kaasgaven appen. En wie weet is dat prachtig mooie ding dan zometeen bij jou.

0: ABBA met Knowing Me, Knowing June.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is niet alleen gaaf, hij is ook prachtig.
3: Ja?
0: Ja, hij is prachtig. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Van dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Anne, er is nog steeds veel animo.
3: Ja.
0: Zijn we eruit? Weet je wie we gaan bellen?
3: Inmiddels, ja.
0: Oké, laten we het erop wagen.

0: Ja! Is gewoon helemaal goed. Ja, echt.
1: Nou, ik ben helemaal even overdonderd.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Marijke Visser uit de Rijp.
0: Marijke Visser uit de Rijp. Ik ga je feliciteren. Hij is helemaal van jou, de ontbijttafel kaasschaaf.
1: Nou, ik vind dat zo leuk. Want ik denk, oh, ik hou zo van kaas. Maar ik weet ook nog wel een leuke anekdote over kaas.
0: Heel graag.
1: Weet je hoe het komt dat wij kaasschaven gebruiken?
0: Nee, zou je misschien heel even de radio ietsje zachter willen zetten? Want ik hoor mezelf en jou ook 6 keer achter elkaar.
1: Oh, sorry.
0: Straks moet je weer harder hoor, Marijke, dat wel, maar nu niet.
1: Nee, geeft niet. Nee hoor, maar wij hebben vaak jonge mensen uit het buitenland hier gehad voor stage en dat soort zaken.
0: Maar wat, stop, dat gaat allemaal veel te snel. Marijke, wat voor bedrijf heb je dan?

0: Corona ook. Mag best wel even reclame maken, want het is gewoon de beste kaas van Nederland.
1: Oké, okay, nou prima.
0: Die kaasfabriek, ja, die staat natuurlijk hier in de Beemster. En nou ja, daar hadden we dan ook altijd de melk heen gebracht. En, ja. Dus ja, dan heb je ook je kaas.
1: Had je wel eens een stukje kaas? Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, zo werkt dat dan. Hé, ja, wat heerlijk.
0: We hebben er veel van gehouden. Ja. We eten heel veel kaas. Dus,
1: ik heb het idee dat de kaasgaaf op een mooi plekje terecht gaat komen.
0: Ja, die komt zeker goed mooi terecht.
1: Zo. Waar komt hij te liggen bij jou, dat nog even als laatste?
0: Gewoon hier in de keuken laten.
1: Ja, precies. Want we blijven wel gewoon een beetje normaal doen.
0: Ja, zeker. Mooi zo. Ja, maar ik ben er wel heel blij mee, want ik vind het heel leuk.
1: Mooi zo. Hij komt jouw kant op. Ik wens je er veel plezier mee en een fijne dag.
0: Nou, dank

0: Shania Twain met That Don't Impress Me Much. En ja, wat mij wel erg impress is natuurlijk onze eigen Bart Slim Bart. Goedemorgen.
1: Een vervelend liedje voor Brad Pitt, vind ik dat.
0: Ja, ze doet heel naar tegen Brad Pitt.
1: Kom je Brad Pitt tegen ze? Je vindt je Brad Pitt gaat nou in?
0: Ja, dat vind ik onaardig. Heeft hij helemaal nergens aan verdiend?
1: Heeft hij niks aan verdiend. Ik ga eens een brief op hoge poten schrijven, denk ik, naar Shania.
0: Doe dat.
1: Eerst een uitzending doen. Teddy Swims komt langs met Mr. Know-It-All en Olivia Newton-John met A Little More Love. En ik doe vandaag een bakkie met Rick van den Burg, het loop wonder uit Weesp. Hij gaat aan die idioot zware wandel-hardloopwedstrijd in Griekenland meedoen. 246 kilometer. Nadert met rassen schreden. Ik ben benieuwd hoe het ervoor staat.
0: Goed, gaan we zo meteen horen bij Bart Slim en zijn goedemorgen. Nadoen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: Goedemorgen.
1: Met Bart Slim.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.

0: beetje een bedweteren. Teddy Swims. Ja, geef me zo ongelijk. Mr. Know-it-all, hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je er ook op het kantelpuntje van week 36 weer bij bent. Je bent waarschijnlijk in alle vroegte ingeschakeld bij dat station met de lekkerste muziek per strekkende meter, de beste nieuwsvoorziening in heel Noord-Holland en dan ook nog het meest accurate en volledige weerbericht van heel Nederland eigenlijk. En waar je ook nog eens de fijnste koffie van het westelijk halfrond kan krijgen. Nou, wie zijn dan die mensen die dat allemaal voor je bewerkstelligen? Even de neuzen tellen. Nou, laat ik eens even beginnen bij iemand die ik zojuist gewoon even oversloeg. Rachel Morsink.
1: Goedemorgen,
0: Mark. Goed, ik kan het allemaal wel uitleggen. Maar ik vergat je al heel even de kans te geven om de headlines van het nieuws te geven.
1: Doe
0: geef
1: je door.
0: Nee, dus zullen we die gewoon even zo uit losse polsje doen?
1: Zal ik ze even ingooien?
0: Ja, doe maar.
1: Waar we het straks over gaan hebben. De provincie Noord-Holland die denkt de schade die ganzen veroorzaken eindelijk onder controle te hebben gekregen.
0: Mooi.
1: Steeds meer zestigers gaan scheiden. Soms zelfs na 40 of 50 jaar huwelijk. Dat noemen we een zogeheten grijze scheiding.
0: Okay.
1: En een grote OV-staking maakt het volgende week woensdag moeilijk om Amsterdam-Noord per fiets te bereiken. Want de pont vaart de hele dag niet.
0: Nou, meer daarover dus straks. Hè?
1: Ja,
0: nieuws
1: zeker.
0: Gewoon, en dan doen we allemaal weer normaal. Hè? Ja, dat is allemaal van Rachel in het nieuws straks om 10:30. En dan horen we dus ook Jan Visser. En ik doe straks een bakkie met het loopwonder uit Weesp. Rick van der Burg. Ja, die onwaarschijnlijk zware hardloopwedstrijd waar hij aan meedoet, die komt dichterbij. Dus hoogste tijd voor een update. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè? Tussen nu en 12:00. Straks ACTA en de Munnik met een heel bijzonder weerfenomeen. Het regent zonnestralen. Eerst American Breed en Bend Me, Shape Me. En net als voor de inwoners van Wadwaai, dat na 200 jaar dan eindelijk erkend is als officiële kern van Medemblik, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Rick van der Burg uit Weesp. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een cappuccinootje of toch een theetje?
2: Nee, cappuccino. Ja. Ik heb er eentje in mijn hand. Lekker.
1: Oké. Okay. Oh, je hebt er eentje in je hand. Dan heb je jezelf al helemaal voorzien. Mm-hmm. Rick, wij bellen met enige regelmaat in aanloop naar hetgeen jij... 26 september gaat doen. Dan ga jij de Spartathlon lopen. Die krankzinnig zware race waar jij aan mee gaat doen. 246 kilometer hardlopen. Hoe sta je ervoor, Rick? Hoe is het met de zenuwen?
2: Nou, ja, de zenuwen beginnen toch wel echt op te lopen, eerlijk gezegd. Ja. En dat is nog niet eens vanwege het hardlopen, maar meer van, oh, wat moet ik allemaal meenemen? En waar moet ik allemaal aan denken? Dat is echt dat logistieke verhaal.
1: Ja.
2: Ja, daar word ik echt, ik krijg er nu al de rillingen van.
1: Ah ja, maar kun je eens opnoemen wat je dan zoal moet meenemen? Want ik denk, ja, je gaat hardlopen, is vooral je hardloopschoenen en misschien een warm jasje.
2: Was het maar zo makkelijk. Ja, nee, het is, kijk, ten eerste je voeding.
1: Ja.
2: Ik weet minimaal 36 uur, of maximaal 36 uur aan voeding.
1: Ja.
2: Sportvoeding hebben we het dan over. Mm-hmm. Je hebt dan ook je kleding. Maar goed, het wordt in de middag kan het 35 graden worden of 40 graden.
1: Ja.
2: In de nacht ga je naar plekken, ook bergen, waar het rond de 5 graden kan zijn.
1: Ja.
2: Dus verschillende soorten kledingstukken. Maar goed, je hebt ook je crew mee. En dan ook spullen in liggen. Maar ja, er kan ook iets gebeuren met je crew.
1: Ja.
2: Dus de auto waar ze in rijden kan een lekker band hebben.
1: Ja,
2: dus je moet ook niet afhankelijk zijn van je crew.
1: Want even voor mijn beeld, Rick, die crew voorziet jouw land tijdens die race van noodzakelijke dingen. Dus als jij aangeeft van ik wil straks een jelletje of een reep, dan zorgen zij dat zij een paar kilometer verderop dan langs het parcours staan.
2: Precies, ja. Je hebt gewoon verschillende punten die de organisatie aanwijst. En daar mag je crew dan staan.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, je wil dus ook niet afhankelijk zijn ervan. Dus dat kreeg ik ook als tip van, ja, zorg er ook voor dat je op andere punten wel ook voeding hebt liggen. Want straks gebeurt er dus wat met je crew.
1: Ja,
2: en
1: dan
2: ben je er, ja goed, dan ben je de sjaak.
1: En hoeveel mensen bestaat jouw crew dan? Hoeveel mensen gaan er straks met jou mee richting Griekenland?
2: Mijn vrouw is, die is daar de leiding in eigenlijk.
1: Ja.
2: En mijn zus. En kijk, mijn zus en mijn moeder gaan ook die kant op. En ik met mijn gezin die kant op.
1: Ja.
2: Dus superleuk.
1: Ja.
2: En ik denk dat hun vooral voor mij zorgen en mijn moeder voor de kids dan.
1: Ja. Oh, maar wat mooi dat het ook echt een soort familieding is. De hele familie van de Burg die gaat straks jou aanmoedigen en jou helpen.
2: Ja, we hebben er gewoon echt een vakantie van gemaakt.
1: Ja.
2: Dus dat, dus ik ga even anderhalve dag lopen. En daarna gaan we gewoon eromheen gaan we lekker vakantie vieren.
1: Ja, ik wou net zeggen, vakantie is voor heel veel mensen vooral uitrusten. Maar jij gaat toch even anderhalve dag volle bak rennen. Ik vind het wel, het is echt, als je erover nadenkt, zo bijzonder en bizar wat jij gaat doen. Ik zag ook, want jij zit natuurlijk nu al in een bijzondere fase van denk ik, de voorbereiding. Omdat die race dichterbij komt. Ik zag een fotootje voorbij komen op jouw Instagram van een training arbeid van jou. Jij had 110 kilometer gerend in iets meer dan 9 uur.
2: Klopt, ja. Ja, dat was eigenlijk de generale repetitie. Dat, ik heb het niet nodig om nog wat meer conditie te krijgen, maar ik wilde gewoon echt testen het mentale.
1: Ja.
2: Dus je krijgt onderweg krijg je dips, mentale dips, dat je het gewoon niet ziet zitten.
1: Mm-hmm.
2: En dat train je niet in een training van 3-4 uur.
1: Nee.
2: Dus ik wilde echt wat langer.
1: Ja.
2: Dat heb ik dus, wat is het, vorige week donderdag gedaan.
1: Ja.
2: En het ging supergoed.
1: Ja.
2: Dus dat,
1: En dan loop je dus eigenlijk 9 uur onafgebroken.
2: Ik had het dus zo aangepakt hoe het dan in de Spartathlon ook gaat. Dus ongeveer een marathon aan voeding mee.
1: Ja.
2: Dus dat ik een marathon, dus 42 kilometer, vol kan houden. En dan waren eigenlijk 2,5 rondjes. Dus dan na een marathon kwam ik weer thuis.
1: Ja.
2: Ging ik even aanvullen. Ging ik weer door. Dus dan had je even. En dan, dat 9,5 uur lang. Dus,
1: ongelooflijk, Rick.
2: Ja.
1: Niet te geloven.
2: Ja,
1: echt bizar. Maar je zei net, je krijgt dan af en toe dips. Hè? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Zowel lichamelijk als mentaal ook. Maar ik vraag me af, waar denk je dan aan als je aan het lopen bent? Of probeer je juist het denken uit te schakelen?
2: Ja, dat probeer je. En op het begin gaat het allemaal nog makkelijk, maar op een gegeven moment gaan je knieën, die gaan zeuren. Je voelt je knieën en je enkels voel je op een gegeven moment. En dat zeurige gevoel wordt steeds erger. En dat urenlang en dat gevoel, dat hele tijd dat zeurende gevoel in je hoofd, daar word je op een gegeven moment zo stontziek van.
1: Ja.
2: Dus dat, dat moet je maar. Je moet het niet te serieus nemen, maar het is, dat is een beetje dat mentale spel wat je gaat spelen met jezelf.
1: Ja, ik wou net zeggen, want je loopt natuurlijk, je bent ook letterlijk een strijd met jezelf aan het leveren natuurlijk. Tegen je eigen uitputting en je lichaam wat misschien wel zegt van nou Rick, het lijkt me een mooi moment om er even mee te stoppen. Want dan moet je tegen jezelf zeggen van nou nog even niet, want we zijn er nog niet.
2: Nee, dat is het echt exact. Gewoon, maar wat ik me altijd voorhoud van oké, het doet allemaal zo'n zeer. En dan ga ik lopen. Dan ga ik letterlijk even wandelen. En dan is de pijn weg. Okay. En dan denk ik van, nee, mijn hoofd neemt me in de maling.
1: Ik kan
2: dus gewoon doorgaan. Zo zeer doet het dus niet.
1: Nee, en dan
2: ga je weer lopen. En dan gaat het er wel weer een stuk. En dan begint het weer. die zeur die in je hoofd, dat zeurende gevoel, dat bouwt zich weer op. En dat is eigenlijk een beetje hoe het gaat eigenlijk.
1: Ja, en dat dan, wat is het, 246 kilometer? Nou ja, god, het zal niet meteen beginnen, maar op een zeker moment dan word je daar door overvallen, door dat gevoel. Je schreef ook ergens, en dat vond ik ook een interessante observatie van jouzelf. Je schreef, het is ongelooflijk wat het menselijk lichaam allemaal kan.
2: Ja, dat vind ik echt bizar. En dat is echt, dat vind ik zo vet. Gewoon, kijk, ik stop er heel veel tijd in, maar ik denk ook heel erg aan mijn herstel, slaap, wat ik eet. En als je dan ziet, als je dat allemaal goed doet, hoe ongelooflijk snel je herstelt, maar ook hoeveel stappen je kan maken. Want ik heb 110 kilometer donderdag gelopen. En eigenlijk op zaterdag, zondag dacht ik al van, holy moly, ik kan gewoon weer. Het is echt, dat geeft zo'n machtig gevoel. Ik krijg er nu weer kippenvel van. Het is echt, ik vind dat echt zo vet.
1: Ja, kan ik me goed voorstellen. De race moet nog plaatsvinden. Maar ik neem nu al mijn pet heel diep voor je af, Rick. Als het gaat om de voorbereiding en alle arbeid en tijd en energie die je er letterlijk in steekt. Nog even volhouden. Nou, we hebben denk ik nog wel even contact voordat de dag daar is. Heel veel succes, Rick, met je voorbereiding. En hou vol, hè.
2: Ja, dankjewel. Okay, dankjewel.
1: Ik spreek je heel snel weer. Oké, Rick, dankjewel.
2: Yo.
1: Rick van den Burg uit Weesp was dat. Het loopwonder. Knap hoor. Goed, ik ga een liedje draaien wat qua titel in ieder geval hopelijk toepasselijk is voor hetgeen hij gaat doen. Want laten we hopen dat die race goed begint en dat hij uiteindelijk ook een happy ending krijgt. Dit is Joe Jackson en Elaine Caswell.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: Ik ben Sandra en ik kom uit Slodorp.
9: Hoi, ik ben John en kom uit het mooie Heerhugowaard.
10: Ik ben Roy en ik kom uit Amsterdam Slotervaart.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10:30. In Rozenburg is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bart. Dat ganzen veel schade kunnen veroorzaken, dat weten we. Maar goed nieuws, want de provincie Noord-Holland denkt de schade die ganzen veroorzaken eindelijk een beetje onder controle te hebben gekregen. Noord-Holland betaalde vorig jaar ruim 35 miljoen aan zogeheten faunaschade. Dat is veel meer dan andere provincies. Boeren kunnen namelijk een vergoeding aanvragen als beschermde diersoorten, in dit geval dus de gans, schade aanbrengen aan hun gewas of vee. Maar deze schadepost begint nu na een aantal jaar van sterke groei eindelijk te stabiliseren, aldus de provincie. En dat is te danken aan het intensieve beheer waarmee dit voorjaar is gestart. Noord-Holland schiet nu namelijk veel meer ganzen af dan voorheen. In Andijk is vanochtend vroeg brand uitgebroken in een woning aan de Dr. Darnoutstraat. De bewoner wist op tijd naar buiten te komen en de brand is inmiddels geblust. De woning liep daarbij wel flinke schade op. Nog meer brandnieuws. Na een explosie bij de voordeur van een woning aan de Hoofdweg in Amsterdam-West ontstond vannacht korte tijd brand. De explosie gebeurde rond 14:15 in de buurt van de kruising met de Postjesweg. En bij de explosie raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de zaak nog. Bewoners van de Tamerweg in Uithoorn zijn boos over plannen voor de bouw van een distributiecentrum achter hun woningen. Ontwikkelaar Delin Property heeft het terrein van ruim 13.000 vierkante meter gekocht. En volgens bewoners gaat deze blokkendoos, zoals ze het zelf noemen, hun uitzicht verpesten. En ze maken zich daar dan ook flink zorgen over.
14: Nu nog vrij uitzicht en dan komt hij straks achter gewoon 15 meter een hoge muur. Daar zijn we niet blij mee.
15: Onze gezonde, fijne en veilige leef- en woonomgeving. Die staat direct onder druk. Nou, je kunt je voorstellen, 24 uur vrachtverkeer wat hier direct in onze tuinen komt gereden. Geluidsoverlast, piep, piep, dat soort geluiden. Ja, je wordt er helemaal gek van. Maar ook dieseldampen.
13: De plannen passen volgens de ontwikkelaar binnen het huidige bestemmingsplan. Maar de gemeente zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen en heeft de ontwikkelaar gevraagd om het plan verder uit te werken, zodat er meer duidelijkheid komt. Steeds meer stellen van 60 plus gaan scheiden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Over het algemeen lopen juist steeds minder huwelijken op de klippen, maar steeds meer 60'ers zijn elkaar dus juist wel zat en kiezen voor een zogeheten grijze scheiding. Het gaat dan om stellen die al 40 of zelfs 50 jaar samen zijn. De stijging is opvallend. Binnen het totaal aantal echtscheidingen steeg deze grijze scheidingscategorie van ruim 8% naar 13% in de laatste 10 jaar. En zo'n scheiding van ouderen komt vaak als kinderen de deur uit zijn of na het pensioen. Amsterdam-Noord gaat zo goed als op slot tijdens de landelijke OV-staking volgende week woensdag. Althans voor fietsers. Op 9 september leggen namelijk ook de schippers van de Pont het werk een dagje neer. En dat leidt tot wisselende reacties onder passagiers.
16: Waardeloos, echt waardeloos.
17: Wel fijn, want dan kunnen we niet naar school. Want we kunnen op geen andere manier eigenlijk naar school.
18: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
19: Groot gelijk. Iedereen zijn tijd om even een keer stil te staan.
20: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender. Aan de andere kant is het ook maar een dagje.
13: De Eitunnel gaat dit keer niet open voor fietsers, wat bij een eerdere staking in 2019 wel gebeurde. En voor wie niet een dagje thuis kan werken, is omfietsen via de Schellingwouderbrug het enige alternatief.
21: Ja, maar dat is in eentje. Potverdorie. Als je dan, okay.
13: Raakt het jou ook?
21: Nee, zeker niet. Nee, ik woon, nou ja, wel. Ja, ik ben gewoon met de auto, dus het zal hooguit wat druk op de weg zijn. Maar ik ben meestal vroeg op pad. En mijn kinderen nemen nog wel eens de tram, maar ja, dat is natuurlijk uitgesloten woensdag. Nou is het wel zo dat in Osdorp gaan alle trams een beetje op de schop. Dus het is sowieso onmogelijk om daar nog een tram te vinden.
13: Dat kan wel half jaar.
21: Het is een drama daar. Maar ik vind het lastig om... ik ben toch ook wel geneigd te zeggen van goed dat ze even voor zichzelf opkomen. En wat die ene mevrouw ook zei, het is maar een dagje toch.
13: Is zo, maar je merkt wel, die pont, het maakt je wel kwetsbaar zo'n pont.
21: Nou, juist. Kijk, die pont, daar zou ik dan van zeggen... doe dan één keer per uur of zo. Snap je? Dat je toch iets...
13: En dan wordt het proppen en persen.
21: Ja, dat is ook een oplossing van niks natuurlijk.
13: Het is wel grappig, want in de video van Nina Vermeulen, onze verslaggever... Mm-hmm. Zie je dat in het verleden wel eens een pontonbrug is aangelegd.
21: Oh, echt?
13: Op twee verschillende momenten in de tijd. En die discussie leidt dan nu weer een beetje op van... zouden we dat moeten doen?
21: Ja.
13: Toch een tijdelijke brug, maar dat gaat niet gebeuren. Maar dat is wel grappig dat je denkt, ja, dan ben je minder kwetsbaar.
21: Ja, het is wel waar. Ze doen het met SEAL, hebben ze altijd van die pontonbruggen. En volgens mij kan de Marissocee of het leger dat in een vloekende zucht neerleggen.
13: Nou, misschien kunnen we ze nog overtuigen.
21: Ja, ja, kom op jongens, ga wat doen. Je hebt nog een week.
13: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
22: Dankjewel, Rachel. Jan Visser.
21: Goedemorgen.
23: Bart, goedemorgen.
21: Gisteren was een heerlijk dagje. Hè? Het was al zonnig en droog en lekker weer. Dus wordt vandaag weer zo'n mooie dag?
23: Ja, wat minder. We hebben sowieso al wat meer bewolking nu. Vanochtend was de zon wel van de partij, maar de bewolking is nu aan het toenemen. Niet dat het nou de hele dag bewolkt blijft. Hè. Ik denk dat er van tijd tot tijd de zon er nog wel doorprikt. Er is een kleine kans op een bui. Niet al te groot. In het binnenland is die wat groter. Maar bij ons valt dat op zich allemaal mee. En het is wel een graadje of 20, hoor. Dus wel aangenaam al. En het wordt vanmiddag zo'n 21, misschien op een enkele plaats 22 graden. Dus wat minder zon, maar voor de rest is het eigenlijk prima weer overdag. Er staat ook niet meer dan een matige wind uit het zuidwesten, later uit het westen. Vanavond echter gaat de wind toenemen. Langs de kust en op het IJsselmeer naar krachtig, windkracht 6. In eerste instantie is het nog droog. Maar aan het einde van de avond, en niet in de laatste plaats ook de komende nacht, valt er van tijd tot tijd regen en motregen. Hangt samen met een front, een van de vele fronten van een omvangrijke oceaandepressie, die nog verder in betekenis toeneemt, maar wel op afstand blijft. Maar goed, die fronten trekken met de westelijke stroming dus over. Vandaar dus de regen de komende nacht, ook hoge temperaturen in de nacht. Want we zitten in vochtige subtropische lucht, 16 graden, 17, dat is de minimumtemperatuur. En dan morgen in eerste instantie ook nog wat regen. Maar later op de ochtend en in de middag komt de zon geleidelijk weer wat vaker aan te pas. Het zuiden van de provincie blijft misschien wat kwetsbaar in de middag voor regen. In de avond ook, omdat het front een beetje stagneert boven het zuiden. En later in de middag en avond langzamerhand weer naar het noorden trekt. Temperatuur morgen 21 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten tot westen. En is matig boven land aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Op vrijdag trekt er een actief koufront over ons gebied. En dan gaat het enige tijd wat intensiever regenen. Maar in het weekend, dan worden de regenkansen afgebouwd. We hebben dankzij hoge druk. Het is droog, dus op de meeste plaatsen nu en dan zon. Zaterdag 21 graden, zondag waarschijnlijk 23 graden. En dan maandag waarschijnlijk ook nog warm, kleine kans op een bui. Of een kans op een bui. En dan dinsdag en woensdag volgende week trekt een actieve storing naar de Noordzee. En nemen de regenkansen weer toe en komt er ook veel wind.
21: Oké, maar tot die tijd eigenlijk prima weer, toch?
23: Ja, zeker. Goed, vooral het weekend.
21: Ja. Ja, zeker. Nou, dat is sowieso goed nieuws. Oké, Jan, dankjewel voor nu.
23: Ja.
21: En tot over een uurtje.
23: Ja hoor.
21: Verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog één melding. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp. En als ik dan zeg de Schiphol-tunnel, nou, dan weet je wel hoe ver het is. Tot nu toe de bedraagt de vertraging daar 1 minuut. Er staat een te hoog voertuig. Dus er is een tunnelbuis dicht daar.

Hathaway hoorde je met What Is Love. Ja, weet ik veel. En dit was nog Ben E. King en Stand By Me. En die E in Ben E. King die stond voor Earl. Eigenlijk heette die Benjamin Earl Nelson. En onder die naam zong hij ook in The Drifters. En dat was dan weer de band waar zijn carrière begon. Weet je wel, Saturday Night at the Movie. Goed, de leden van de band die ik nu ga draaien... die begonnen hun carrière eerst als solozanger. Dat was dan Andrew Gold. En die ander was een van de oprichters van 10cc. En dit was een project van hun beiden. Andrew Gold en Graham Goldman. Thuis in waren met z'n tweeën Wax.

We gaan zo zoetjes aan. Oh nee, dat wilde ik nog even zeggen. Er kwam nog een appje binnen naar aanleiding van het verhaal over die staking. Hè. Volgende week woensdag, grote OV-staking. Een luisteraar die appt. Nou ja, ik rij in een Kanta. En ik kan daarmee sowieso, kon ik al niet naar Seel destijds. En eigenlijk ook niet naar mijn werk. Want ja, die pontjes daar over het ei, die zijn altijd helemaal volgepropt. En er kan gewoon geen Kanta meer bij. Je hebt natuurlijk ook nog meer van die bierootjes en dat soort andere voertuigen, hè? Elektrische karretjes. En heel veel fietsen, fatbikes en scooters en noem maar op. En nou zegt ze, ik heb afgesproken met mijn baas dat ik 9 september dan thuis werk. Want anders had ik met mijn Kanta, waarmee ik dus ook niet door de eitunnel mag en al helemaal niet op de snelweg mag, had ik via de Schellingwouderbrug moeten rijden. Ja, dat wordt dan aanbevolen. Maar ja, dan moet ik om 5 uur gaan rijden om op tijd om 8 uur in Oud-West te zijn, komende vanuit Noord via Oost. Enfin, en ze voegt eraan toe nog 3 jaar en dan kan ik lekker met pensioen en dan hoef ik niet meer die kant op. Ja, het zal een hoop mensen raken, die grote staking volgende week woensdag. Dus zorg dat je voorbereid bent. En de allerbeste oplossing is inderdaad een baas die zegt, joh, werk jij lekker thuis? Iedereen blij, ja toch? Op naar het nieuws van 11 uur en dat doen we met deze heerlijke plaat van de Stylistics. En dan doen we ook de deadlines dit keer, of de headlines dit keer, Rachel. Dat lijkt me wel zo fatsoenlijk. De Stylistics in Goedemorgen met Can't Give You Anything But My Love.

0: June tot 2. Oh June, verrast het
1: lunchje, doe ik met jou. Straks de gast, oud-nieuwslezer Philip Freriks. Over een nieuw televisieprogramma aanstaand weekend op de buis. Maar eerst hier bij ons in de studio. Oh June, verrast het lunchje, doe ik met
0: June tot 2. Oh June. June tot 2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurant.

0: www.blackolive.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Ik ben Wil uit Den Helder.
8: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
9: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Adrien uit Volendam.
11: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is bijna 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Steeds meer scheidingen onder zestigers. Deze zogeheten grijze scheiding komt vaak pas na het pensioen. Ganzenschade in Noord-Holland lijkt eindelijk beteugeld. Althans, een dalende trend is ingezet. En een groot distributiecentrum in Uithoren staat gepland. En dat zorgt voor boze en bezorgde reacties onder bewoners. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
16: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum... en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden... in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen... maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen... hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Goedemorgen.
7: Met Bart Slim.

0: Als ze er maar geen spijt van krijgt. Hè? Ella Langley hoorde je. Choose in Texas. 11:12. Ja, ja.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Dat bedoel ik, uurtje 2. En dat zijn we uitstekend begonnen, al zeg ik het zelf, met Les Humphries Singers en Mexico. Ja, je vraagt me af of die band niet overboden is door Trump, hè? Nou, goed heb je hoor, van Erik. Nice. Ja, dus Les Humphries Singers en Mexico. Verder nog dit uur muziek van VOF de Kunst. En ook de Bengals komen volgens mij ook nog langs. Zeg ik dat goed? Jazeker. En je moet me even helpen straks met het bepalen van de weekbreker van de week. Dat is altijd even een dingetje op die woensdag. Welke plaat draai ik als laatste van dit uur? En daarmee zet ik deze week, en dat is dan week 36, even op exact 50%. De weekbreker van de week, die bepaal jij en niemand anders. En ik heb de keuzes hier voor me staan. Nou, ze zijn allebei lekker. Dat is helemaal wat ik over beide liedjes kan zeggen. Dus dat wordt nog lastig kiezen. We gaan het allemaal meemaken. Komt natuurlijk ook weer een toeterplaat voorbij. Vaste prik, tweede uur. Dan zo'n beetje aan de kop van de show. Dan komt die voorbij. Hoor je een plaat met een toeter erop. En weet je welk woord er op die toeter had gemoeten? Bellen 088-850-5152. Afijn, dat is een beetje basiskennis, hè? Goedemorgen 1.0. Op nhnieuws.nl, we hebben het over deze woensdag 2 september... daar vind je nu het verhaal van Reinier Vos, stadsdichter van Zaanstad en spoken word kunstenaar. Ja, hij overleed, heel plotseling. En zijn dood komt als een schok voor veel Zaandammers... en in het bijzonder voor de Surinaamse gemeenschap daar.
2: De dood van Reinier Vos heeft eigenlijk de hele gemeenschap een beetje geraakt. En ik kreeg heel veel telefoontjes en heel veel vragen eromheen. Maar ik heb mijn beste maatje is heen gegaan.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
1: Wat moet er op de toeter?
0: Op de toeter.
2: Jazeker, die vraag die stel ik je elke dinsdag, woensdag en donderdag. Want dan spelen we hier Wat moet er op de toeter? Nou, jullie zijn scherp hoor. Want het woord dat weggetoeterd was in het liedje Suzanne van Vof. Veel uit de kunst. Het was heel kort, maar jullie zijn zo scherp als een mes. En ik neem mijn pet weer. Als ik een pet op had, zou ik hem diep voor jullie afnemen. Even een rijtje goede inzendingen. Rinette had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Gerrit. En John en Lucia, die hadden het allemaal goed. Dan komen er ook een hele zooitje appers nog voorbij. Te beginnen met Kees. Ze had het goed. Dat geldt ook voor Jolanda. En dit is... Andere Jolanda? Nee, twee Jolandas. Saïda heeft bij het rechte eind. Geldt voor Joyce, geldt voor Jos. Christian heeft het niet goed, helaas. Pindakaas. En dit is... Moet ik even de naam erbij zoeken voor de volledigheid. Rieneke heeft het ook allemaal bij het rechte eind. Ja, misschien zijn jullie allemaal liefhebbers van het onderhavige drankje. Ik ga het dus aan Joyce vragen. Joyce, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar bel je vandaan, Joyce?
3: Uit Dussen.
2: Oh, en oh, dan kunnen we elkaar zwaaien. Zwaai even terug dan.
3: Hallo. Ja, doei.
2: Ja, oké. Okay. Oh ja, nou zie ik je.
3: Ja.
2: Hey, hoe ligt Bussum erbij vandaag, Joyce?
3: Nou, lekker zonnig.
2: Ja, het is mooi weer, hè?
3: Ja.
2: Ja, nou, genieten geblazen. Hartstikke fijn. Jij zat lekker naar de radio te luisteren. Je hoorde dat hele bekende liedje van VOF de Kunst. En daarin was een woord weggetoeterd. En jij kreeg meteen trek misschien erin, of niet?
3: Nee, dat niet. Ik drink niet zo vaak cola.
2: Nee. Oh. Dat had het bijna verklapt. Nou, roep het maar even dan.
3: Oh, ja, cola.
2: Klopt als een bus. Ja, ze reageert zo gek. Ze vraagt of er nog cola is. En ik denk, nu is het mis. Nou, het is helemaal niet mis. Het is hartstikke goed.
3: Oké.
2: Nou, leuk. Je hebt gewonnen vandaag. Van harte gefeliciteerd, Joyce. Prijs komt zo snel mogelijk je kant op. Blijf even aan de lijn. Gaan we even gegevens uitwisselen. Maar je had helemaal gelijk. Dus van harte, you. En dank het antwoord van Joyce en al die andere mensen was cola. Niet te veel, hè. Met mate. En inderdaad.
0: Dat moet er op de toeter.
1: Dat moet er op de toeter.
0: En
1: NH.

0: June tot 2. Oh June, verrast het
1: lunchje, doe ik met jou. Straks de gast, oud-nieuwslezer Philip Freriks. Over een nieuw televisieprogramma aanstaand weekend op de buis. Maar eerst hier bij ons in de studio. Oh June, verrast het lunchje, doe ik met
0: June. Tot 2. Oh June. June tot 2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
7: Ik ben Els uit Hoofddorp.
8: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché, macho.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 11:30. In Rinnegom is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
11: Goedemorgen Bart. We beginnen met positief nieuws, want de provincie Noord-Holland denkt de schade die ganzen veroorzaken eindelijk onder controle te hebben gekregen. Hoe zit dat? Boeren kunnen een vergoeding aanvragen als beschermde diersoorten, in dit geval dus de gans, schade veroorzaken aan hun gewas of vee. Noord-Holland betaalde vorig jaar ruim 35 miljoen euro aan zogeheten faunaschade. En dat is veel meer dan andere provincies. Maar deze schadepost begint nu, na een aantal jaar van sterke groei, te stabiliseren, aldus de provincie. En dat is te danken aan het intensieve beheer waarmee dit voorjaar is gestart. Kort gezegd, Noord-Holland schiet nu veel meer ganzen af dan voorheen. Bij een verkeersongeluk op de Piet Heinkade in Amsterdam-Oost zijn gisteravond een voetganger en een bestuurder van een motorscooter zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde iets voor 11:30. Vervolgens werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd en de politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Na een explosie bij de voordeur van een woning aan de Hoofdweg in Amsterdam-West ontstond vannacht korte tijd brand. De explosie gebeurde rond kwart over twee in de buurt van de kruising met de Postjesweg. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar mensen die iets gezien hebben mogen zich melden bij de politie. Pas op als je volgende week woensdag van of naar Amsterdam-Noord moet, want het stadsdeel gaat zo goed als op slot, althans voor fietsers en voetgangers. Tijdens de landelijke OV-staking op 9 september... dan leggen namelijk ook de schippers van de Pont het werk een dagje neer. En dat leidt tot wisselende reacties onder passagiers, begrip, ergernis en ook blijdschap bij scholieren namelijk. En bij een eerdere staking ging de IJ-tunnel tijdelijk open voor fietsers, maar dat is dit keer niet het geval. Het advies is thuiswerken en voor wie dat niet kan is omfietsen via de Schellingwouderbrug, het enige alternatief. Een bijzonder moment in West-Friesland dan. Na meer dan 200 jaar is Wadwaai eindelijk erkend als officiële kern van de huidige gemeente Medemblik. Wadwaai, hoor ik je denken, wat is dat? Dat is een klein buurtschap met zo'n 400 inwoners en het is al sinds 1821 opgedeeld. We spraken Marco Vlaar, voorzitter van de stichting Volksvermaak Wadwaai, en die legt uit hoe het zit.
12: Vroeger is er dat is misschien al 17e eeuw, 18e eeuw, is er een herindeling geweest van de gemeente. En daarbij is eigenlijk de grens van Wadwaai, wat vroeger aparte republiek was, is eigenlijk verkeerd verdeeld onder de gemeentes. Eigenlijk is Wadwaai natuurlijk het centrum van West-Friesland, als je de lijnen kruis zet op de kaart.
11: Het valt dus tussen de gemeente, of het ligt zowel in de gemeente Medemblik als in de gemeente Opmeer, tussen Wognum en Spanbroek. En nu erkent dus ook Medemblik het buurtschap. En dat gebeurde met de onthulling van een nieuw plaatsnaambord door de burgemeesters van Medemblik en Opmeer. En Marco Vlaar legt uit wat er veranderd is aan dat bord.
12: Nou, wat is er veranderd? Voorheen stond hier een bord: Wadwaai rijden uit, einde Opmeer. En dan leek het dus net of je wat wij uitreed. En dan eigenlijk al bocht niet meer reed. Maar achter dit bord is ook een heel stuk wat wij. En dat is nu recht gedaan door een bord wat wij gemeente Medemblik.
11: Nou, dat is toch mooi. De trotse wat wijers zijn er uiteraard heel blij mee.
10: Maar dit is toch wel een van de meest bijzondere plaatsnamen van heel Nederland. Wat wij.
11: Wat wij. Ja, ik dacht, what way? Ik moest het Marco even horen zeggen.
10: Ja, het is wat... Wat wij. Ja, ik vind het ook, het klinkt als een planeet uit Star Wars of zo, weet je wel.
11: Ja.
10: Dat de planeet what why.
11: Het is nooit geweest.
10: 17 manen of zo. Nee, ik ben er nooit geweest. Maar ja, ik moet daar nu natuurlijk onmiddellijk heen.
11: Precies, allemaal selfies maken met dat nieuwe
10: bord. Ja, maar ik wou net zeggen, met dat bord en dan even gewoon alle 400 inwoners een hand geven. Want dat is ook te doen.
11: Gaan we doen,
10: maar
11: ja.
10: Maar het is echt een klein vlekje op de kaart. Maar die naam fascineert mij. Net zoals dat je de naam Ursem uitspreekt als Ursem.
11: Ja.
10: Dat vind ik ook.
11: Misschien heeft het toch iets te maken met het wat en met way, weg.
10: Ja, dat zou wel
11: wat
10: kunnen.
11: Ja,
10: de wat weg.
11: Zandbank of bank of zo. Dat
10: nou ja, misschien moet dat is aan de voorzitter van de Stichting Volksvermaak wat wij vragen. Wat hoe noem je dat? De
11: oorsprong van de
10: naam. De oorsprong, de etymologie van de plaatsnaam wat wij. Gaan we tot op de bodem uitzoeken.
11: Gaan we doen.
10: Zet we op de lijst.
11: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
10: Thanks, Rachel. Het weer dan. Jan. Hallo. Jan Deene. Nou, ik had gehoopt Jan te horen, maar er gebeurt niks. Wat kan gebeuren? Dan ga ik eens even kijken of dit het doet. Ja, dat is de verkeersinformatie. Nou, een rare ding aan de hand met de tafel. En de enige vertraging die er was, die is inmiddels verdwenen. Dus nou gaan we lekker door naar... wat zullen we eens doen? Naar dit.

0: De Small Faces. Over een park, ergens in de wereld. Ethico Park hoorde je. Mooi liedje is dat. En daarvoor de Bangles met Walk Like an Egyptian. Komt nog een appje binnen van Kees. Die zegt dat Wadwaai, die plaatsnaam waar we het net over hadden, dat Oud-Fries is. En Bart, die stuurt een appje waar ik helemaal mijn hart een sprongetje van maak. Die zegt, er is een LP ooit gemaakt door Nederlands Hoop, Bram Vermeulen en Freek de Jonge, live in Wadwaai. En toen belde Rinette om te zeggen dat er een klein kerkje is in Wadwaai waar regelmatig optredens worden gegeven. Dus daar zal Nederlands Hoop dan ook wel die plaat hebben opgenomen. Hé, jongens, krijgen we zin om lekker naar Wadwaai te gaan. Goed, dan heeft men excuses, want ik ben er niet bij met mijn hoofd. Ik ben namelijk iets heel essentieels vergeten op deze woensdag. Ga ik nu goed maken. Namelijk het volgende.
1: De Weekbreker.
0: Ja.
1: Van de week. De Weekbreker van de week.
0: Nee, helemaal. Normaal gesproken laat ik die altijd voor het nieuws van 11:30 horen. Dan heb je even het nieuwste tijd om even je keuze door te geven. Welke plaat mag ik straks als laatste draaien? Dat noemen we dan de Weekbreker van de week. Daarmee zetten we deze week, week 36, op exact 50%. Dat bepaal jij. Heb ik niks over te zeggen. Kan je hoger een klein beetje sturen. Het enige wat ik doe, is jou de beide keuzes voorleggen. En daar heb jij dan maar uit te kiezen. Ik zei het al, twee heerlijke liedjes zijn het. En dit is de eerste. Dus Weekbreker keuze A is... dit.

Tom Jones en She's a Lady is weekbreker keuze A. Wil je die als laatste horen van dit uur, dan heb je A. Of Tom, of Lady, zie maar. Als voor mij maar duidelijk is, dat is dus keuze A. En dit is keuze B. De Steve Miller Band. En Abracadabra. You make me hot, you make me sigh. You make me laugh, you make me cry. Dat zijn dus de liedjes waar je uit kan kiezen op deze woensdag. Wil je She's a Lady horen van Tom Jones, dan heb je A of Lady of Tom. Of gaat jouw voorkeur terug uit naar nummer B? Nummer B. Keuze B. Keuze 2. De Steve Miller Band en Abracadabra. Nou, dat Abracadabra hoef je niet helemaal te appen. Doe dan gewoon B of Steve Miller. Dat zijn de liedjes waar je uit kan kiezen. Eén van die twee wordt dan de weekbreker van de week. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is 088 850 51 2.

Mooi hè, als er zo'n uitroepteken achter een liedje staat. Last Dance hoor je van Donna Summer. Ik geef jou nog een last chance om je stem uit te brengen op de weekbreker van de week. Twee liedjes had ik je voorgelegd. De ene is She's a Lady van Tom Jones. Keuze A en keuze B is Abracadabra van de Steve Miller Band. Nou, jullie stemmen volop en hartstochtelijk. Dank daarvoor. Tekent zich ook al wel een winnaar af, hoor. Maar goed, het is nog niet gedaan. Het kan gek lopen. De bal is rond. En het ain't over till the fat lady sings. Komt ook nog een appje binnen van Hans. Over dat kerkje in Wadwaai. Die zegt, dat klopt inderdaad. Nederlands Hoop heeft daar een album opgenomen. Des te grappiger als je bedenkt dat de vader van Vreemde Jongen dominee was. En hij reageert ook nog even op. Donna Summer, ooit opgetreden bij Dolly Parton, met Dolly Parton. En dan zie je ook Tom Jones zingend. En ondertussen druppelen er ook allemaal nog stemmen binnen. Goed, breng nog heel even je stem uit dus op ofwel She's a Lady van Tom Jones of Abracadabra van de Steve Miller Band. En straks de winnaar in de weekbreker van deze week. Straks ook June, eerst James en Bobby Purify. Wat een achternaam, hè? Dit is I'm Your Puppet.

0: Goed geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jong, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, grote vriend. Ja, ik zat even onder de tafel.
2: Ja, ik dacht, waar is het nou?
0: Ik zocht hem op telefoon, maar dat maakt niet uit. Nou, weet je, ik vind het zo leuk dat hij weer komt. Hij was hier 2 maanden geleden. Toen had hij een serie gemaakt voor Max over de oorlog.
2: Oh ja.
0: Over de Tweede Wereldoorlog. En nu komt hij weer langs. En dan gaat het over een heel ander programma. Philip Freriks schuift hier straks aan. Ja, ik heb echt heel veel bewondering voor deze man. Dus ik heb ook een extra leuk nieuw blouseje aangedaan.
2: Nou, heel goed.
0: En voor de rest hebben we een heel intrigerend verhaal. Dat heeft te maken met een ring. Er is een ring gevonden op de stoep bij een juwelier. Oh. En we zoeken daarvoor de rechtmatige eigenaar. Oh. En Sjoerd is op pad. En dat heeft te maken met de Hartstichting. Okay. Nou, kortom, ik heb alle onderwerpen al genoemd.
2: Ja, nou, maar dat doen we alle reden om te luisteren. Maar leuk, Philip Freriks. Maar even vragen we nog een klein...
0: Mooi, hè?
2: Klein stukje Frans.
0: Ja, mooi man.
2: Ja, bijzondere man. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier erbij. Rest mij nog 1 belangrijke administratieve handeling.
3: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
2: Ja, ik zei het al. Er tekende zich al heel snel een winnaar af. Met een overweldigende straatlengte voorsprong kozen jullie allemaal voor deze van meneer Sir Tom Jones. Dit is She's a Lady. Toedeloe!

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de

0: hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
2: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
3: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
4: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
5: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Bijna 12 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Noord-Holland ziet een positief resultaat van de harde aanpak van ganzenplaag in onze regio. De schade die ganzen veroorzaken is nu dus veel minder dan afgelopen tijd. Een groot distributiecentrum dat in Uithoren moet komen zorgt voor veel woede en bezorgdheid bij bewoners. En er zijn steeds meer scheidingen onder 60'ers. De zogenoemde grijze scheiding komt vaak pas na het pensioen.
7: Je verslikt je er bijna in, hè?
8: Ja. Jeetje, na al die jaren gaan die mensen nog uit elkaar. Nou goed, meer daarover straks. Nu eerst het nationale.
7: Hou je in, Barbara.
8: En het internationale nieuws, oh, okay. Zeker.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: June top 2.

0: Een hele goede middag op deze woensdag 2 september. Ik heb een nieuw kleurtje aan, dat is niet voor niks. Het is een beetje voor Philip Frerichs, maar het is vooral omdat ik gisteren iets gekregen heb dat zoiets moois is. En daar komt deze kleur in voor. Drie keer raden wat het is. Goedemiddag Maarten Faber.
1: Goedemiddag.
0: En dag Barbara Mulder.
2: Goedemiddag.
0: Barbara heeft hetzelfde gekregen als ik.
2: Oh ja, ik weet het.
0: En met ons nog een aantal andere mensen hier in het pand. Maarten.
1: Ja.
0: Ongelooflijk wat jij gemaakt hebt samen met Jeroen.
1: Ja,
0: het is
1: leuk, hè?
0: Niet normaal. Het is zo'n mooie kaart. Met in verschillende delen, met kleuren. Ook met een QR-code waardoor je terechtkomt op mijn website. Heeft alles te maken met jouw bruiloft.
1: Ja.
0: Volgend jaar.
1: Ja. Nou, het is bloed, zweet en tranen heeft het gekost. En ik vond het heel moeilijk om een kaart te verzinnen voor je bruiloft. Want het idee is, je gaat maar één keer trouwen, toch?
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk, ik vind fuchsia leuk. Ik vind een beetje olijfgroen leuk. Ik vind zacht roze leuk. En dat wilde ik allemaal in één kaart. Ja, dat kon niet. Dus ik heb keuzes moeten maken. En nou, dit is het geworden, ja.
0: Ja, ja, het is een prachtige combinatie van inderdaad oud roze samen met olijfgroen.
1: Ja.
0: Maar het begon al bij de envelop. Oké, de envelop stond heel klein, mooi geschreven, mijn naam. Maar ik deed die envelop open. Ik wist niet wat ik meemaakte. Want die hele binnenkant van die envelop is gewoon beplakt.
1: Ja, een soort bloemen.
0: Heb je hem bij je?
1: Ik heb hem niet bij me, nee. Oh, jawel, wacht, wel.
0: Ja,
1: wacht.
0: Ik wil, ja, denk het wel, kun je hem even laten zien?
2: Ja, ik moest bijna ook denken een beetje aan een soort geboortekaartje. Nou ja, dat er zoveel aandacht is.
0: Nou, steeds. Het is echt. En toch? Maarten had ruim 2,5 week vakantie. Volgens mij zijn al zijn vakantiedagen opgegaan aan dit prachtige product. De achterkant is ook verzegeld. En liep er ook allemaal. Kun je even laten zien?
1: Ja,
0: draadjes.
1: Ja.
0: Draadjes. Ja,
1: kijk, je kan
0: deze. Kan je deze openmaken?
1: Ja,
0: pak
1: die is voor
0: mijn
1: collega, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, oké. Dus mensen die meekijken op televisie, kijk even mee. Het is niet normaal. De binnenkant van de envelop, prachtig beplakt.
1: Mooi, hè?
0: Met waterlelies in het wit en het oud roze. En de achtergrond groen.
1: Ja. En dan hebben we hier het
0: kaartje. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest?
1: Nou, heel lang. Want er zit ook een strikje op wat ik zelf moest strikken. Die binnenkant van die envelop, die moest ik er zelf in plakken. En het was heel veel werk, maar dit is de kaart. Zo.
0: De initialen.
1: Kijk,
0: hier is jouw webcam. De initialen. Hier, Maarten. Ja? De initialen JM.
1: Ja.
0: Jeroen Maarten. Ik bedoel Jeroen Maarten.
1: Ja. Ja, als hij toch niet met me wil trouwen, dan maken wij er gewoon een feestje van met z'n tweeën.
0: Ja, maar dan haal je dat strikje eraf met de voorkant en dan komt er een ander kaartje tevoorschijn. Hoe heb je dat dan weer van bedacht? Want dat is dan oud roze met een heel mooi gipskruid erop, denk ik.
1: Ja, klopt. En daar staat de tekst op Unless It's With You. En dat is een liedje van Christina Aguilera waarin Jeroen mij ten huwelijk heeft gevraagd.
0: Oh.
1: Dus, en dat betekent alleen als jij ook komt, natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat gaat dan ook over de gasten.
0: Heel
1: en dan is dit een kaartje met onze namen. Hartstikke leuk.
0: Jeroen en Maarten, QR-code. En als je komt ook terecht op een website.
1: Ja.
0: Want je hebt het zo compleet aangepakt. Je hoeft als gast nergens over na te denken.
1: Nee.
0: Want als je gaat naar die website, wat zien we dan?
1: Ja, foto's. Foto's. Ja, dan moet je zo'n RSVP, dan moet je zeggen of je komt. Maar daar hebben we ook een leuk aangekleed met foto's van ons tweeën. En daar hebben we een fotoshoot voor gedaan in de Hilversumse Heide. En dan moesten we elkaar zo vastpakken en helemaal verliefd doen met een bosje bloemen.
0: Bosje bloemen, het is een heel bruidsboeket.
1: Heel bruidsboeket. En Jeroen die wilde dat eigenlijk niet. En dan kwamen steeds mensen voor mij met een hond. En toen zei hij, nu laat ik je weer los, dit wil ik niet. Ja, heel zielig. Maar hij heeft het allemaal gedaan.
0: Nou, dus, het is echt beeldschoon. Ik kan niet anders zeggen. En voor de rest is er ook een heel moodboard gemaakt. En alle kleuren die je eventueel kunt dragen als gast.
1: Ja.
0: Ik zag olijfgroen en oud roze.
1: Ja, wat jij een beetje aan hebt. Nou, dat zou prima passen.
0: Ik denk dat dit gewoon al prima aan kan.
1: Ja.
0: Hey, maar mijn complimenten. Prachtig gedaan. Als mensen een foto willen van je kaartje, kan dat dan? Of ben je dan bang dat ze allemaal komen?
1: Vind ik alleen maar leuk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
0: Oké. Okay. Willen jullie het kaartje zien van Jeroen en Maarten? Stuur ons dan even een appje 088-850-51-52. Met hierbij de vraag aan iedereen die luistert. Ik moet er zelf nog iets langer over nadenken. Heb jij wel eens iets heel erg moois gemaakt? Zo'n werkstuk, je dacht, oh, ik heb iets gebreid, of ik heb iets gehaakt, of macramé, of een schilderij. Dat je denkt, hier ben ik trots op. Want als je dit resultaat ziet, je hele vakantie is er dan opgegaan.
1: Ja, dat wel.
0: Bij dit kaartje is er voor eeuwig. En de bruiloft is over 10 maanden. Nou, ik ben heel benieuwd waar andere luisteraars mee komen. Wat heb jij gemaakt? En hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ik ben echt heel erg

0: Friso merkt altijd fijn om naar te luisteren. As long as you follow. We gaan even kijken bij luisteraars. Wat heb jij gemaakt? Is er iets heel bijzonders dat je ooit gewoon in elkaar gezet hebt? Zelfstandig gemaakt hebt? Els Erends, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joen.
0: Dag. Wat heb jij wel zelf gemaakt?
1: Ja, dat is een heel verhaal. Wij zijn in 1970 getrouwd. Toen kregen we daar bij ons huwelijk een oranje wandklokje. Ja. Nou, oranje, bruin, groen, je kent de kleuren wel.
0: Ja, 70 jaar.
1: Dat heeft een aantal jaren gelopen. En ze tikten het, dus dat ding verdwijnt naar zolder. Wat doet je? Nee. Gewoon laten liggen. Toen dacht ik, laten verdraaid. Ik zag hem in een klokkenzakenwinkel. Van die mooie wandklokken met van die bamboestokken en gewichten. En echt een fantastisch groot ding.
0: Ja.
1: Dat kan ik zelf. Dus toen ben ik aan de gang gegaan. Toen heb ik zo'n ding in elkaar gedraaid. Van bamboestokken, prachtig uurwerk in. Ik denk, nou moet er nog een uurwerk in. Ik naar zolder, dat oranje ding van zolder gehaald.
0: Ja.
1: En erin gezet.
0: Ja,
1: ja hoor. En hij liep. En hij liep. En die klok heeft zo, ik denk wel 20, 25 jaar in de muur gehad. En iedereen dacht, waar heeft hij die gekocht? Nee, die heeft Els gemaakt. Oh, echt? Het zag er zo perfect uit. Maar het is toch leuk dat oranje ding toch nog weer naar beneden kwam.
0: Precies.
1: En die klok die liep.
0: En dan heb je toch hartstikke eer van je werk?
1: Jazeker, want het was bij mijn zus thuis en we hadden allemaal een stuk Sinterklaas surprise. En toen kwam die gigantische doos kwam natuurlijk tevoorschijn.
0: Ja, wat erg.
1: Maar die wist ook niet wat. Oh, wat een leuke klok. Die
0: wat heerlijk.
1: Nee, gemaakt.
0: Ja, wat heerlijk.
1: Ah, hey, dankjewel.
0: Prachtig verhaal. Dankjewel, Els.
1: Ja, graag gedaan, Joen.
0: Goed zo.
1: Dag,
0: dag.
1: Dag.
0: Dag, dan gaan we naar Gerda. Dag, Gerda, goedemiddag.
2: Hé, hey, goedemiddag.
0: Dag, en jij, wat heb jij wel eens gemaakt?
2: Ik heb een mozaïek gemaakt van 75 bij 85.
0: Nou, wat groot.
2: Voor vrienden, ja. Ik maakte altijd wat kleine. Ik gaf ook workshops erin.
0: Ja.
2: En zeiden vrienden van, oh, wil je dat voor mij maken?
0: Ja.
2: Nou, eigenlijk had het met een paar weken af kunnen zijn.
3: Ja.
2: Maar het heeft geloof ik een jaar geduurd. En het was echt, was het een, weet je, het was een opdracht. Dus het moest gewoon, in mijn ideeën moest het perfect.
0: Oh.
2: Dus ik heb een plaatje erbij gedaan voor
0: wat
2: je.
0: Wat leuk, ik ga zo even kijken.
2: En ik heb uiteindelijk heb ik mijn bevindingen voor mijn vrienden, mijn gevoelsleven tijdens dat ding, heb ik achterop geschreven.
0: Oh, maar dat is helemaal leuk, want dat maakt het compleet.
2: En gezonken.
0: Ja, wat heerlijk. Ja. Hey, dankjewel Gerda. En over perfect gesproken, dat kaartje van Maarten en Jeroen is werkelijk.
2: Ik ben zo nieuwsgierig.
0: Ik heb echt, we kunnen je even een afbeelding sturen.
2: Ja, want ik heb er ook om gevraagd.
0: Oh, nou, dat gaat hij zeker sturen. Als je er maar niet naartoe gaat, hè, want dan krijgt hij straks een paar honderd gasten extra.
2: Nee, zeker niet. Nee,
0: maar ik heb in mijn hele leven nog nooit zo'n trouwkaart gezien. Hé, maar de foto komt eraan.
2: Ja.
0: Goed zo.
2: Oké, doei.
0: En dan gaan we nog even naar Gea. Daar, Gea.
4: Hé, hey, goedemiddag, Joen. Hallo.
0: Hallo daar.
4: Ja, nou, ik heb een hondenjasje gemaakt. En ik had een pleat waar een beetje, nou, dit was niet meer zo mooi. Want ik wil het al niet te veel geld aan uitgeven eigenlijk. Ik denk, nou, dat is wel een leuk stukje stof ervoor. En ik had er eentje gekocht, die was te klein, want je verkijkt je daarop.
0: Ja, precies.
4: En dus had ik eigenlijk wel een soort maten voor. Dus heb ik het eerst van een krant wat groter gemaakt. Ja, een soort malletje gemaakt. En nou, het is hartstikke handig. Want ik heb een niet zo'n hele grote hond, maar wel met veel haar. En dat is als het regent, dan gaat dat ding aan.
0: Och,
4: en
0: wat heerlijk.
4: Oh,
0: wat leuk.
4: Het is wel een koddig ding geworden, ja.
0: Ja, wat leuk.
4: Dus dat was mijn bijdrage.
0: Nou, en als je dan de kaart van Maarten ziet, die is niet koddig, maar die is werkelijk heel perfectionistisch in elkaar gezet.
4: Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Daarom werd ik wel een beetje nieuwsgierig daarnaar.
0: Nou,
4: ja.
0: Je krijgt vast een foto.
4: Oké, dankjewel.
0: Dag.
4: Fijne dag verder. Doeg.
0: Maarten, echt werkelijk. Heel veel appjes van luisteraars die jouw kaart willen zien.
5: Ja, ik ben helemaal onder de indruk dat mensen het allemaal willen zien. Nou, ik ga iedereen een foto sturen.
0: Ja,
5: heel leuk, heel lief.
0: Maar het is
5: echt
0: heel mooi.
5: Ja, want er kwamen veel appjes binnen. Zelfs al van Anneke Bakt bijvoorbeeld. Die kennen wij natuurlijk. Die stelt al voor. Ik kan wel samen met Rutger van den Broek jouw bruidstaart maken.
0: Dat is leuk.
5: Nou, hou ik in gedachten. Goeie.
0: Nou, hou ik in gedachten. Dat moet je gewoon, als ze dat willen doen.
5: Ja, maar ik denk dat zij dat zijn echte professionals, hè?
0: Ja?
5: Daar hangt ook een prijskaartje
0: aan. Nou, misschien doen ze het wel uit liefde.
5: Nee joh, natuurlijk niet. Daar krijgen ze geld voor. Nee, maar ik vind het wel een heel leuk idee. Dankjewel daarvoor. Tina...
0: Ik kan wel een cake bakken of zo.
5: Een
0: appeltaart.
5: Oh ja, nee, dat is meer voor als ik dood ga. Dan mag je cake bakken.
0: Nou, jeet.
5: Dat is toch cake en koffie en cake. Ja, appjes van mensen die ook mooie dingen maken is onder andere Tina. Die doet aan diamond painting. Sean stuurt allemaal foto's van dieren die hij geschilderd heeft. En die dieren hebben allemaal sieraden, oorbellen, kettingen. Zo ziet hij heel mooi uit. Ja, heel knap gemaakt.
0: Even kijken naar
5: echt mooie foto's. Gerrit, die heeft ooit een speciale cd gemaakt voor zijn moeder als cadeau. Rianne versiert hoesjes van telefoons. Ze heeft er al een stuk of 25 gemaakt. Hans, die zegt, met een artistieke moeder is er heel wat afgeschilderd in mijn jeugd. En hij wil het weer binnenkort oppakken. En Marjolein tenslotte, die maakt mooie boeketten van één draad. En dan gaat ze daarmee bloemen maken. En ze heeft er al 6 in de woonkamer.
0: Maar wacht even, is dat dan een soort dun ijzerdraad of zo?
5: Ja, een gekleurd draad, zegt ze. En het is dan zo lang. En dan raakt ze helemaal bloemen en vormen van. En dan gaat maar aan één draad door en door en door.
0: Oh, dat is wel leuk voor jouw bruidsboeket.
5: Ja, nou, heb ik al taart en een bruidsboeket. Ja.
0: En ik wil nog even zeggen, weet je wat ik gemaakt heb? Toen was ik denk ik een jaar of 15. Ik heb er gewoon een heel vest gebreid. Oh. Van allemaal restjes wol.
5: Zo.
0: Met dus allemaal verschillende kleurtjes.
5: Wat leuk.
0: Komt toch leuk.
5: Trek morgen aan.
0: Het valt natuurlijk in het niet bij jouw kaart.
5: Nee hoor.
0: Ik weet niet. Ik denk niet dat ik hem pas.
5: Nee?
0: Denk ik.
5: Kropt op.
0: Ja. Moet ik een half jaar niet eten, denk ik, of zo.

0: de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
10: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
11: Frans Kuil uit Volendam. Thuis in heel
12: Noord-Holland. 1 minuut over 12:30 in IJmuiden is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbelasting die ze moeten betalen. Dat schrijft het Parool. Het gaat dit jaar om ruim 62 miljoen. In 2031 zelfs om meer dan 200 miljoen. De corporaties zeggen dat er door de belasting veel minder geld overblijft voor nieuwe sociale huurwoningen. En ook voor onderhoud en verduurzaming. Als die belasting geschrapt wordt, kunnen ze 20.000 extra woningen bouwen. Noord-Holland ziet een positief resultaat van de harde aanpak van ganzenplagen in onze regio. De afgelopen tijd zijn er veel meer ganzen afgeschoten dan voorheen. En ganzen brengen veel schade toe aan gewassen of vee. Boeren kunnen een vergoeding aanvragen als de gans schade veroorzaakt. Noord-Holland betaalde vorig jaar ruim 35 miljoen euro aan deze faunaschade. Dat is veel meer dan andere provincies. Deze schadepost begint nu dus te stabiliseren. Opnieuw een explosie vannacht in Noord-Holland. Dit keer bij een huis aan de Hoofdweg in Amsterdam-West. Na die explosie ontstond ook brand. Het gebeurde rond 14:15 in de buurt van de Posjesweg. Er raakte niemand gewond, de schade is wel aanzienlijk. En de politie hoopt nog dat getuigen zich melden. En bij een verkeersongeluk op de Piet Heinkade in Amsterdam-Oost zijn gisteravond een voetganger en een motorscooterbestuurder zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 11:30. Veel hulpdiensten werden gealarmeerd. Politie heeft een onderzoek ingesteld. Hoe het nu met de gewonden gaat, dat is niet bekend. Laatste berichtje. Fans van Gooise Vrouwen hoeven niet lang meer te wachten op
14: gelukkig
13: een nieuw seizoen. De eerste beelden zijn inmiddels te zien, meldt RTL. Ja, Cheryl, Claire, Anouk en Roelien zijn weer terug. Ook Martin en Tante Cor natuurlijk.
14: Martin Morero.
13: Cheryl krijgt te maken met een kind dat niet van haar is. Claire moet haar verleden onder ogen komen en Anouk kijkt juist naar de toekomst. En de vriendschap, ja, die blijft natuurlijk overeind tussen die vrouwen.
14: Fantastisch.
13: Ik verheug me erop.
14: Ja, maar weten we wanneer de eerste aflevering te zien is? Ergens?
13: Ergens binnenkort, maar niet precies wanneer.
14: En binnenkort vind ik altijd zo moeilijk.
13: Ja, ik hoop dat binnenkort in dit geval is snel.
14: Ja, maar volgens mij is het pas in oktober.
13: Ja, maar vind je dat niet binnenkort?
14: Nee, dat vind ik heel ver weg.
13: Oh, ja, dat is heel persoonlijk. Nou goed, dit jaar nog, hopen we dan maar.
14: Zo lust ik er nog wel een paar.
13: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we eens even kijken bij Jan Visser, want die is er binnenkort namelijk nu. Dag Jan, goedemiddag.
15: Dag Jung.
14: Ik vind het hartstikke lekker weer, joh.
9: Ja, dat is zo. Het is prima weer. Temperatuur op dit moment op de meeste plaatsen zo'n 20 tot 21 graden. We hebben wat wolkenvelden, maar zo af en toe prikt ook de zon erdoor. En het is nagenoeg overal droog. Er zijn wel wat buien in ons land, op dit moment in Zuid-Holland en in het noorden van het land. Misschien dat er ook bij ons nog een enkele bui ontstaat. Het accent ligt een beetje op het noorden. Daar is de bovenlucht wat kouder. Dus je komt ook bij de Groningse kust, de Waddenkust op dit moment ook tot onweer. Maar dat is bij ons niet aan de orde. Kortom, een middag met op de meeste plaatsen op een enkele bui, dus na droog weer, geregeld zon, soms wat meer bewolking, sluierbewolking ook. En soms wat andersoortige bewolking en 20 tot 21, mogelijk hier en daar 22 graden. En de wind is meest matig waaiend uit het westen. Vanavond zijn er in eerste instantie nog opklaringen en is het droog. Maar later op de avond, misschien al iets eerder, neemt de bewolking toe. En aan het eind van de avond en de komende nacht valt er af en toe regen en motregen. Hangt samen met fronten van de diepe oceaandepressie. Die komt zelf niet echt richting ons land, maar de fronten die komen wel dichterbij. En die trekken dus de komende nacht over ons land. En morgen eveneens is dat het geval. Ja. In de ochtend kan er ook nog wat regen vallen. Later op de ochtend en in de middag komt af en toe de zon erdoor. Vooral in het noorden van de provincie. Het zuiden van de provincie is wat meer gevoelig voor bewolking. Misschien ook nog wat regen. Maar in ieder geval in de loop van de dag al met al toch ietsje fleuriger. 21 tot 22 graden. Blijft dus nog steeds aangenaam qua temperatuur. En de wind vanavond zuidwest, komende nacht trouwens ook. En aan de kust krachtig, windkracht 6, boven land matig. Die is morgen ietsje minder, maar nog altijd vrij krachtig aan de kust en boven land matig. Dan vrijdag de passage van een actief koufront. Er zit flink wat regen op gedurende enige tijd. En ook behoorlijk wat wind soms. En dan zaterdag en zondag, dankzij hoge druk weer, meest droog weer, geregeld zon en zo'n 21 graden op zaterdag. En zondag 23 tot 24 graden.
14: Oké, jeetje, de temperatuur gaat weer omhoog.
9: Ja.
14: De luchtdruk, gaat die omhoog of omlaag?
9: Die staat vrij hoog nog. 1019 tot 1020 zit weinig verandering in van dag tot dag momenteel. Okay. We hebben wat lagere luchtdruk gehad afgelopen dagen, met name het weekend en maandag. Maar ja, dat lage drukgebied is weg en sindsdien is de barometer wel wat gestegen.
14: Oké, en dan de weerspreuk?
9: Kruipt de zon in een nest, dan regent het sanderendaags op zijn best.
14: Ja, nest, best. Hartstikke goed. Dankjewel, tot over een uur.
9: Ja hoor.
14: Goed zo. Dag.
9: Dag, Joen.
14: Lieve Barbie, ik heb even gekeken.
15: En
14: de eerste aflevering van de nieuwe serie Gooise Vrouwen, Videoland, 11 oktober.
15: 11 oktober, serieus?
14: SBS 6, 1 november.
15: Jij weet gewoon meer dan ik.
14: Ik vind 1 november niet binnenkort.
15: Nou,
14: tijd vliegt.
15: Zo is het. Zeker als jouwe wordt, hè?
14: Maar wij zijn hartstikke jong, dat
15: daarom.
14: Zometeen hebben we Pimpampet met ook vandaag weer actuele vragen. En straks na 1 uur te gast hier Philip Frerichs. En voor dit alles ook veel muziek. Bijvoorbeeld deze Dusty Springfield in Private.

0: Dusty Springfield en In Private.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
3: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: 10:50 en wij komen met de selectievraag voor Pim Pam Pet. En als je wordt ingelood, krijg je 5 vragen voorgeschoteld. Heb je de meeste vragen goed beantwoord, dan krijg je een hele mooie prijs. Althans, je mag kiezen. Of de bon ter waarde van €50 te besteden bij Plutosport.nl. Of een schort met koken voor een prikkie. We hebben boeken, we hebben het spelletje Pim Pam Pet. De keuze is groot.
5: De keuze is reuze. Ja, dat klopt wel. Dat zijn mooie prijzen, ja, toch? Boeken hebben we ook nog wel.
0: Ja, heel veel boeken. Doe jij de selectievraag?
5: Ja.
0: Of zal ik hem doen?
5: Zal ik hem doen? Want dit vond jij moeilijker naar hem uit te spreken, toch? Lionel Richie, daar hadden we het vorige week over.
0: Ja.
5: Nou, hij dus maakt het goed nadat hij afgelopen weekend werd opgenomen in het ziekenhuis. De ziekenhuisopname volgde na een optreden in een theater in Amerika. Ja, waar denk je aan bij een ziekenhuis? Het gaat dus inmiddels weer goed met Lionel Richie.
0: Ja. Lionel Richie.
5: Hartstikke goed.
0: Lionel Richie. Oké, waar denk je aan bij een ziekenhuis? Dat is de vraag. Het is de P van Pieter. 088-850-5152. Waar denk je aan bij een ziekenhuis met de P van Pieter? Oké, ik weet wat.
5: Ik niet?
0: Nee?
5: Nee, ik kom er niet zo vaak.
0: Ik wel geweest natuurlijk. Maar hier heb ik niet opgezeten.

0: Benny Nijman en ik weet niet hoe.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten, terwijl er een grootheid hier is aangeschoven. Philip Freriks, om het zo meteen te hebben over jouw nieuwe programma samen met Maarten van Rossum. Alles goed met je?
2: Ja hoor, prima.
0: Ja, even genieten van de koffie.
2: Die is best te drinken.
0: Ja?
2: Ja,
0: ja, want anders dan lopen we naar boven, hè? Voor de allerbeste koffie.
2: Die moet je niet. Nee,
0: oké.
2: Prima.
0: Goed. Wij gaan even pimpam petten. Want Maarten, we hebben een aantal vragen natuurlijk gesteld.
3: Ja.
0: Maar voorlopig nog maar één, de selectievraag. Die deed jij.
3: Ja, en dat was, wat kom je tegen bij het ziekenhuis of op het ziekenhuis? Met de P van plasma, een plaspotje, placenta, pijnstillers, een pacemaker, psychiatrie, een polykliniek, de parkeergarage en bloedprikken.
0: En bloedprikken.
3: Ja.
0: Oké, goed. Mooi.
2: Pies kom je ook tegen.
0: Pies kom je ook tegen.
3: Kom je ook tegen,
0: ja. Hoe vaak kom jij in een ziekenhuis, Philippe?
2: Zelden.
0: Oké, laten we dat zo houden.
2: Ja, dat wou ik...
0: We kloppen het af. Ja. En wie hebben we ingeloopt, Maarten?
3: Twee leuke mensen, Jolanda en Jan.
0: Nou, daar zijn ze. Jolanda en Jan, goedemiddag. De twee J's met mij, de beide drie J's. Jolanda, wat was jouw antwoord?
4: Sorry?
0: Ja, wat was je antwoord op de selectievraag?
4: Patiënt.
0: Een patiënt, tuurlijk.
3: Ja. Goeie.
0: De P van patiënt. En Jan, wat had jij bedacht?
5: Ik had een plaspotje.
0: Een plaspotje, oké. Okay.
4: Ja.
0: Goed, gebruik je niet dagelijks, denk ik.
5: Nee. Nou, dat regelmatig, maar niet dagelijks.
0: Nee, oké, gelukkig maar. We gaan beginnen. 5 vragen worden er gesteld. Degene die het eerste meeste punten heeft, die krijgt de hoofdprijs. Kunnen we?
4: Ja hoor.
0: Is de voorzitter er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar
0: we
3: voor.
0: We hebben nu eigenlijk 2 voorzitters, hè?
3: Eigenlijk wel.
0: Ja, want Philippe, kun jij ook voorzitter zijn? Dat je gewoon ook even meeluistert of je het antwoord goed vindt?
2: Ik luister wel mee. Ja, oh ja. Of ik daarover kan
0: Ja.
2: Dat vraagt me wel heel veel.
0: En hebben we nog niet eens het interview gehad straks. Goed, 5 vragen. De eerste is de volgende. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat... neemt opvallend veel toe. Want het zijn vooral mensen die 40 of 50 jaar bij elkaar zijn. Oftewel, de grijze scheiding is in. Hoe zit het met jou, Filip?
2: Ik was niet van plan.
0: Nee, goed zo. Oké, waar denk je aan bij, niet bij de scheiding, maar bij meubelstukken? Want als je gaat scheiden, dan gaan natuurlijk al die meubels, die worden natuurlijk verdeeld.
2: Ja.
0: Dus Jolanda en Jan, waar denk je aan bij een meubelstuk met de weer de P van Pieter?
5: Piano.
3: Een piano. Ja, chic hoor, Jan.
0: Filip,
3: een
0: goed antwoord. Ja, Philippe knikt.
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Zeker.
0: Ja, bij televisie zie je dat natuurlijk. Maar...
3: Dat is die gewend natuurlijk. Ja,
0: ja, precies. Vraag nummer 2.
3: Ja, je hoorde net al een beetje in het nieuws. Hè. De eerste beelden van Gooise Vrouwen, het nieuwe seizoen, die zijn gepubliceerd. Duurt nog wel even voordat we het kunnen gaan bekijken. Maar waar denk je aan bij het Gooi?
0: Oh, bij het Gooi. Oh, oké. Okay. Daar woon jij niet, hè, Philippe?
2: Nee.
0: Heb je dat nooit gewild, het Gooi?
2: Ik heb nooit in het Gooi, nee, het lijkt me zo saai.
0: Ja, oh, zo leuk in het Gooi. Oké, waar denk je aan bij het Gooi met de M van Marie?
4: Matras.
0: Ja, het Gooise matras.
3: Oh, wat een goeie.
0: Ik zeg ja, en Philippe, ik denk dat je het er mee eens bent.
2: Natuurlijk, ik dacht de Gooise matras.
0: Had je daar wel eens last van, Gooise matras?
2: Nee hoor.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee, oké, goed.
2: Nee, ik heb een hele goede matras thuis.
0: Ja? Waar nog steeds dezelfde partner op ligt.
2: Ook dat.
0: Oké, we gaan naar vraag nummer 3. Zal ik die doen?
3: Ja.
0: Oké, de benzineprijs die gaat naar recordhoogte van €2,67 per liter... met ingang van vandaag. Noem een auto-onderdeel, Jolanda en Jan. Een auto-onderdeel. Met de volgende letter. Het is de K van Karel.
5: Kabel.
3: Een kabel hoorde ik Jan zeggen. En wat zei jij, Jolanda?
4: Ik wou ook een kabel zeggen.
0: Oh, 2 kabels bij elkaar. Wat vindt Philippe ervan?
2: Ja, dat is...
0: Jij vindt het niet goed, hè?
2: Is dat een onderdeel?
4: Krik.
0: De krik.
3: De krik.
0: Vind je dat beter?
2: Ja. Ja, we hebben, hoe heet zo'n ding nog? Je hebt ook nog een...
0: Een koppeling.
2: Ja, je hebt... Ja. Het lijkt me een stuk beter.
0: Okay. Een
2: kabel.
0: Maar, dus nu, okay, nu gaat het punt dus naar de krik dan?
2: Ja, wat mij betreft wel. Ja, moet je horen. Maarten
0: nee.
2: is... Die
0: nee, we zijn echt...
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Je hebt toch gewoon een autokabel? Dat is toch gewoon iets?
2: Oh, dat is die autokabel.
0: Oh, autokabel.
4: Ja,
0: okay.
4: Ja,
2: ik weet niks van auto's.
3: Nee, ik eigenlijk ook.
0: Heb jij geen auto dan?
2: Wel, maar ik weet, een auto is mij...

0: ik gun het hem van harte.
1: Oké, okay, goed.
0: Het is nou wel eens genoeg geweest, hè?
1: Ja vind ik ook. Die man die moet ook gewoon weer wat doen voor zijn centen. Die wil geld verdienen. Ze eten de hele tijd droog brood. Wat is de vraag?
2: Een tv-programma.
1: Een tv-programma. Goed, wordt het de M van Maarten en Philippe op het spoor? Nieuw programma vanaf dit weekend. Het is de P van Pieter. Het is wel de derde keer die P.
3: Penosa.
2: Ja hoor.
1: Penosa. Ja, dat is goed.
2: Met Carmen, hè?
1: Ja.
2: De drugsbaron.
1: Hou jij van soaps eigenlijk, Philippe?
0: Nee.
1: Kijk je niet BNB Vol Liefde?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, maar ja, ik woon in Frankrijk, hè, dus...
1: Oh ja.
0: Dan moet ik speciaal inschakelen en zo.
1: Oké, dus Gooise Vrouw ga je ook niet kijken?
0: Nee.
2: Kijk je dan wel naar jezelf? Dan ben ik zo benieuwd.
0: Nee hoor.
2: Nee, ook niet?
0: Nee, jawel. Mezelf, dat is helemaal erg.
2: Ja?
0: Oh. Nou, ik kijk even of het niet al te erg is. Als het meevalt, dan...
1: Ik weet wel wat jij doet, hoor. Zaterdagavond om 9:50.
0: Ja, dan ga ik
1: dan
0: wel
1: zit
0: even
1: je
0: kijken.
1: Met een bakje popcorn op de bank te kijken
0: even
1: naar jezelf.
0: Even kijken. Okay. Ja.
1: Laatste vraag, hè?
2: Ja.
1: Vraag nummer 5. Dat heeft een beetje te maken met Frankrijk, Philippe. Want er was een hele bezorgde Belgische toerist. En die heeft maandagavond de Franse politie gebeld. Heb je het gelezen? Ja, en die dacht, oh god, wat is er aan de hand? Vreselijke geluiden. Oh, alle hulpdiensten, iedereen ingeschakeld. Waren vreselijke noodkreten. En uiteindelijk bleek het om een lokale boer te gaan. En die had een soort nepkoe had hij neergezet. En die was aan het loeien. Dat was dat geluid.
0: Oh, ik had begrepen dat hij zijn koeien riep.
1: Ja, maar dat deed hij dan op een heel aparte wijze.
0: Oh, dat daar zo ver
1: was. Dat geluid van een soort nepkoe.
0: Ik dacht dat hij gewoon riep. Hoe?
1: Wat vind je op de boerderij? Woon jij op een boerderij in Frankrijk?
0: Nee, hoor.
1: Verbouwde boerderij? Dat heb ik veel vragen al voordat we überhaupt begonnen zijn. Wat vind je op de boerderij met de B van Bernard?
3: Boer.
2: Een beer op de boerderij?
1: Nou,
2: dat weet ik niet. Maar boer is hartstikke goed.
3: Een bordje.
2: Ja, het maakt het toch niet uit, want Jan heeft dik gewonnen met 4-1. Ja.
3: Maar beer was ook goed geweest, hoor. Want je hebt natuurlijk de varkensbeer.
2: Ja.
3: Het mannetje vark is een beer.
2: Je hebt gelijk.
4: Nou, Jan heeft toch wel gewonnen.
2: Toch wel. Ja. Maar dan heeft Jolanda gewonnen.
1: Ik denk dat het leuk is dat jullie elkaars nummer krijgen. Want jullie praten zo leuk met elkaar. Ja. Nou, hartstikke goed. Jan heeft gewonnen. Jan, je mag naar de prijzenkast.
3: Dankjewel.
1: En Jolanda, we spreken jou ook een volgende keer. Hetzelfde geldt voor Jan trouwens.
4: Zeker.
1: Fijne middag.
4: Dankjewel.
1: Goed zo.
4: Dankjewel, jullie ook.
1: En dat zal niemand ontgaan zijn. Hier te gast Philippe Frerix.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
10: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
11: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
13: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Peter uit Stompetoren.
15: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Een minuut over één. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbetaling, die belasting die ze moeten betalen. Ja, dit jaar gaat het om ruim 62 miljoen. Als die belasting geschrapt wordt, kunnen er 20.000 extra woningen gebouwd worden, zeggen ze. Noord-Holland ziet een positief resultaat van de harde aanpak van ganzenplagen. De afgelopen tijd zijn veel meer ganzen afgeschoten dan voorheen, en dus is er veel minder schade aan de gewassen. En een groot distributiecentrum dat in Uithoren moet komen zorgt voor veel bezorgdheid bij bewoners. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: June tot 2.

0: hebt van die dagen en daar staat een gast in het draaiboek en dan kijk je dan rijkhalzender uit, zoals ook vandaag. Het iconische duo Philip Frerichs en Maarten van Jossum zijn dan misschien klaar
1: van
0: met...
1: Jossum?
0: Van Rossum. Zijn dan misschien...
1: Je lijkt Philip Frerichs wel.
0: Ja, nou ja, zo mist je. Die zijn dan misschien klaar met de slimste mens, maar ze hangen hun televisieavontuur nog niet volledig aan de wilgen. Ik ga nu volledig articuleren. Samen zijn ze te zien vanaf aanstaande zaterdag in een heel nieuw televisieprogramma en reisprogramma. Maarten van Rossum en Philip Frerichs op het spoor. Oftewel Maarten en Philip op het spoor. Philip Frerichs, wat fijn dat je er bent. Hè?
1: Ja, goeiedag. Ja, gezellig.
0: Ja, heel leuk.
1: Pistoletje hou ik nog te goed, hè?
0: Ja, zeker. Maar ik heb je al voorzien van een heerlijke tosti.
1: Ja.
0: Maar je maakt dus een treinreis door Europa met vriend Maarten. Hm. Waarmee jij de slimste mens gedaan hebt. Maar hoe is hij als reisgenoot?
1: Buitengewoon aangenaam.
0: Ja?
1: Ja, Maarten weet heel veel zoals we
0: zeker
1: allemaal weten. Dus, sorry, dat is die tosti. Buiten de camera hebben we dus ook nog wat leuke dingen gedaan. Dus hij neemt je mee naar musea waar hij erg van houdt. En daar weet hij ook heel erg van. Dus dat is heel plezierig.
0: Ja, en is die, want hij weet inderdaad heel veel. Hè? Dat hebben we natuurlijk volop kunnen zien en kunnen horen bij de slimste mens. Maar is hij ook aangenaam en sociaal als reispartner?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Wij kunnen het heel goed met elkaar vinden. Dus wij zitten onderweg. Af en toe doen we ook nog eens even een tukje. En dan...
0: Zien we dat ook?
1: Nee. Oh. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb niet alles teruggezien. Maar...
0: Ja, want jullie hebben een prachtige...
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Ja, oh, dat hoop ik wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Want bij BNB Liefde, Vol Liefde zien we natuurlijk ook alles. Maar
1: nee, maar ze hebben kennelijk wel ons af en toe gefilmd als we het niet in de gaten hadden. Dus er zal wel het een en ander in zitten, ja.
0: Ja, jullie maken een prachtige reis per trein door Europa. Welke route, welke plaatsen zien wij onder?
1: Nou, we zijn begonnen in Parijs. Toen zijn we naar Zaragoza gereisd.
0: Ja?
1: Van Zaragoza naar Marseille.
0: Ja?
1: Van Marseille naar Lyon. Van Lyon naar München.
0: Zo.
1: Wenen. Belgrado. En vervolgens naar Gdansk.
0: Ja, Gdansk.
1: In Polen.
0: Ja?
1: Gdansk. In Polen. En vandaar via Białystok naar Vilnius. In Litouwen.
0: Nee, wat een enorme reis. Maar er zitten denk ik ook plaatsen bij waar jij nog nooit geweest bent.
1: Nou, Białystok bijvoorbeeld, maar daar hoef ik ook niet terug te komen.
0: Nee, want? Nee.
1: Nou ja, het maakte niet op mij de indruk dat ik daar nou eens een paar dagen een leuk stedentripje zou gaan maken.
0: Nee, en hoe zat er bij Maarten?
1: Ik denk ongeveer hetzelfde.
0: Oh, ja.
1: Gdansk daarentegen, maar goed, het is natuurlijk wel bekend. Het is zeer toeristisch. Maar dat is een prachtige plaats. Heel interessant. En daar hebben we Lech Walesa, de oud-vakbondsleider en oud-president, hebben we daar ontmoet. Dat was wel bijzonder.
0: Ja, wat mooi. Want ik hoor nu een aantal plaatsen aan. Begonnen in Parijs, hè,
1: ja.
0: Jouw wel toevertrouwd natuurlijk. Dan stappen jullie uit op de plaats, op de plaatsen waar jij, die jij nu net genoemd hebt, bij de stations. En daar ontmoet je dan mensen. Hoe gaat het?
1: Ja, nou ja, we zitten een beetje met elkaar in die trein ook te filosoferen. En vervolgens gaan
0: waarover
1: we naar plekken.
0: Dan? Filosoferend waarover?
1: Nou ja, over Europa en over het reizen met de trein. En, maar vooral over Europa, hè, wat dat voorstelt. En, nou ja, de overeenkomsten, de verschillen. En in Zaragoza, ja, daar zijn we door de stad gewandeld. Het heeft een heel mooi centrum. En dat blijkt dan eigenlijk een opeenstapeling van verschillende culturen te zijn. Hè, dus, en het begint al met de Romeinen. Er is een... Noord-Afrikaanse, Arabische invloed.
0: Ja.
1: En dat zit allemaal in één gebouw. En dat is heel mooi om te zien. Nou, daar staan we dan een tijdje bij te kijken en uit te leggen en te vertellen hoe bijzonder dat is.
0: Ja.
1: En hoe Europees dat tegelijkertijd is. Want Europa is een opeenstapeling van culturen.
0: Van verschillende culturen.
1: Ja.
0: Voel jij je een Europeaan?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En ben je anders gaan voelen doordat je deze hele treinreis hebt afgelegd?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar dat gevoel had ik al lang. Kijk, ik woon natuurlijk ook voor een groot deel van de tijd in Frankrijk. Dus een beetje Europees ben ik eigenlijk per definitie. En je merkt heel snel als je zo tussen verschillende landen op en neer hopt... dat Europa echt iets voorstelt. Omdat wij hebben het vaak over verschillen. Hè? Dan hoor je ik wel eens van Nederlanders. Ja, om 11 uur krijg je niet eens een kopje koffie aangeboden in Frankrijk. Maar de overeenkomsten zijn veel groter.
0: Ja, wat zie je als overeenkomst?
1: Ga maar na waar het over gaat. Als je ziet waar het over gaat, bijvoorbeeld in
0: gespreksonderwerpen.
1: Gaat het over de pensioenen, over de zorg, over, over immigratie natuurlijk. Uh-huh. Nou, dat zijn allemaal thema's. Ik geloof dat we het hier nergens anders over hebben, bij wijze van spreken. En als je naar Italië gaat, dan hoor je ook datzelfde terug. Nou ja, zo zijn.
0: Maar de mensen zijn wel heel anders.
1: Nou, is dat werkelijk zo? Ik vind de mensen helemaal niet zo anders. Mensen zijn mensen. En met hun goede en hun slechte kanten. En of je nou op Corsica bent, waar ik ook nog wel eens zit. Of ik noem maar ergens in een plaatsje dichtbij Den Bosch. Ik weet het niet. Waar ik dan een voorkeur aan geef.
0: Nou ja, goed. Misschien dat je dan een beetje de stereotype beelden voor ogen hebt. Dat de Fransen toch wat afstandelijk zijn en wat arroganter. Maar goed, dat kun je hier in Nederland ook tegenkomen.
1: Ja, en kijk, als je daar een tijdje woont, dan heb je in de gaten dat beeld weer helemaal niet klopt. Nee. Of maar deels klopt. Het klopt voor bepaalde mensen, maar dat is in Nederland precies hetzelfde.
0: Nee, we moeten ook niet generaliseren wat dat betreft.
1: Nee, precies. Nee. Dus, en je merkt als je rondreist. Dat is echt een gezamenlijke cultuur. He, Europa is wat dan maar. We hebben het altijd over cultuurverschillen, maar het is juist het tegenovergestelde.
0: Ja, maar ik wil daar zometeen nog wat meer van weten. Fijn dat je hier bent, Philip Frerichs. Aanstaande zaterdag op televisie, en dan gaat het om de eerste aflevering van 5 stuks, toch, Philip?
1: 5 stuks, ja, zeker.
0: Maarten Philippe op het spoor. Bij Max natuurlijk op NPO 2 om 10 voor 9:30. Je hebt wat te drinken?
1: Ja,

0: Westlife, If I Let You Go. Aanstaande zaterdag op televisie, nieuw programma. Philip Frerik samen met Maarten Verrossen. En het heet Op het Spoor, te zien bij Max NPO 2 om 9:30. Even kijken, ben je eigenlijk een treinreiziger, Philip?
1: Wat heet ik? Ik kom uit een spoorwegdynastie.
0: Dus oh, vertel.
1: Mijn overgrootvader van moederszijde was bij het spoor. Mijn beide grootvaders van moeders- en vaderszijde waren bij het spoor. Mijn vader was bij het spoor, mijn oom was bij het spoor.
0: Nee.
1: En ik heb zelf nog op de nachttreinen gewerkt.
0: Nee, dat is
1: dus
0: niet waar.
1: Dus ik ben eigenlijk een vleesgeworden spoor.
0: Je bent een soort Biels, maar dan anders.
1: Ja,
0: maar
1: ik zeg ook dat ik eigenlijk tussen de rails ben geboren.
0: Ja, wat fantastisch.
1: Een beetje op neer.
0: Ik neem aan dat je deze verhalen ook vertelt in de serie.
1: Met mate. Maar zo af en toe komt dat langs, ja.
0: Ja. Nou, maak je de serie samen met Maarten Verros. Ja, jullie waren ook een ijzersterk duo in De Slimste Mens natuurlijk. Is het dan heel fijn om op deze manier weer bij elkaar te komen?
1: Ja, wij vinden het fijn om of prettig om met elkaar dingen te doen. Dat is duidelijk, ja. En wij hebben ook wel een soort plezierige manier van met elkaar omgaan. En ja. En ieder die heeft zo'n beetje zo'n rol. Maarten weet nooit de uitgang, bijvoorbeeld. Hè? Dan moet ik de uitgang wijzen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is al een soort van getut. En hij moet dan die trein uit. Dat vindt hij zo'n stapje.
0: Wordt hij dan weer zo knorrig?
1: Nou, een beetje knorrig is hij dan wel, ja. En hij vindt Spaanse treinen heel smerig. Die zijn helemaal niet zo smerig. Maar hij is toevallig een keer naar het toilet gegaan. En dat toilet was smerig, ja. Dan zijn alle Spaanse treinen zijn smerig.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja. Maar zo gaat dat. En nou ja, dus we zijn een beetje onhandige treinreizigers. Hij is dan nog wat onhandiger dan ik. Dus dan moet ik het weer, zeg maar, een beetje herstellen. Nou ja, zo gaat dat dan. Ja. Dus we tutten een beetje aan. Ja. Maar we hebben ook serieuze gesprekken. Dus het is een beetje.
0: Want het is ook echt informatief.
1: Oh nee, ja. Dat
0: is, en vermakelijk.
1: Ja, dat is een goede combinatie.
0: Is Maarten een vriend van jou geworden?
1: Nou, vriend, we hebben een vriendschappelijke relatie. We mogen elkaar graag.
0: Ja.
1: Dat wil niet zeggen dat we bij elkaar over de vloer komen. Maar we hebben een hele goede relatie, ja.
0: Ja. Ja, ik vind het bijzonder. Ik vind het heel fijn dat jullie nu dus weer samenkomen in deze serie.
1: Vonden wij ook.
0: Ja. Maar smaakt het naar meer? Want dit zijn 5 afleveringen.
1: Ja, wat ons betreft smaakt het naar meer. Maar wij gaan er niet over. Dus dat zijn
0: jullie
1: de hoge,
0: op gewoon
1: hoge dames en heren die daarover gaan.
0: Ja, en hele goede cijfers, hè?
1: Nou ja, die baseren zich dan weer op de cijfers. En als dat goede cijfers zijn, dan zeggen ze, nou, zullen we ze nog iets gunnen? Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik zie het wel.
0: Wat zien we in de eerste aflevering? Kun je dat alvast zeggen?
1: Ja, dan beginnen we dus in Parijs. En dan nemen we de trein naar Barcelona. Daar moeten we overstappen. En dan gaan we naar Zaragoza. Dat gaat aan Zaragoza, moet je zeggen. En dan komen we in een heel groot leeg station. Waarvan we ons afvragen waarom ze daar zo'n groot leeg station hebben gebouwd. Nou ja, en zo gaan we lekker verder.
0: Ja. Kun je nog even iets zeggen over de stations zoals we die hebben in Europa? Want ik denk natuurlijk aan Amsterdam Centraal. Ik vind Parijs trouwens ook een prachtig station.
1: Ja.
0: New York, maar goed, het is geen Europa.
1: Ja.
0: Hoe staat het met de stations in Europa?
1: Nou ja, je hebt weer stations. Vooral die oudere 19e eeuwse stations van het begin van de vorige eeuw. Die zijn fantastisch. En dat was een Franse schrijver. Die omschreef ze als de kathedralen van de nieuwe mensheid.
0: Oh.
1: Ja, dat zijn ze wel een beetje.
0: Ja. Ja,
1: als je die gigantische Waterloo Station is ook zo'n krankzinnig station.
0: Ja, in Londen. Ja.
1: Zo heb je natuurlijk overal in Europa van die prachtige stations. In Polen ook. Mooie
0: stations. Ja,
1: die zijn nog. Ja, Gdansk. En in Wroclaw, het vroegere Breslau.
0: Oh ja.
1: Nog gebouwd door de Duitsers. Hè, want ja, dat was een Duitse stad. Dat zijn schitterende stations. Die hebben dat oude, die hebben een patina, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat soort stations die worden niet meer gebouwd, zal ik maar zeggen.
0: Helaas. Maar dat kan ook bijna niet meer. Wat is je het meest bijgebleven van deze serie?
1: Oh, dat zijn altijd van die moeilijke vragen. Wat is mij het meest bijgebleven? Ik denk dat mij het meest bijgebleven is dat we ons zo ontzettend senang voelden.
0: Oh,
1: op die
0: mooi.
1: Reis.
0: Ja.
1: Overal waar we waren, dachten we, zijn thuis.
0: Oh, dat doen jullie goed dan. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat jullie samen waren.
1: Nou, misschien omdat we samen waren, maar ook omdat we het gevoel hebben dat je toch gewoon thuis bent.
0: Ja.
1: Ook al ben je niet in Nederland of in Frankrijk.
0: Maar overal liep je met je koffertje.
1: Ja, liepen wel.
0: Lagen jullie samen in één bed?
1: Nee, dat niet. Nee, daar zou ik ook niet aan moeten denken.
0: Nee, dat dan weer niet. Nou, ik ben heel blij dat je hier bent.
1: We hadden iedereen een eigen kamer. Als je...
0: Gelukkig maar.
1: Zelfs geen luzemo, weet je.
0: Nee, oké, maar wel gemeenschappelijk ontbijt, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Nou zijn die 5 afleveringen zijn opgenomen. Dat hebben jullie gedaan in het voorjaar. Ja. Hoe lang zijn jullie weg geweest eigenlijk in totaal?
1: Nou, niet zo heel lang hoor, want het budget was buitengewoon beperkt. Dus het moest allemaal vlug. En hoe lang zijn we onderweg geweest? Een week of 3 of zo?
0: Oh, nou. Ja, maar goed, het is hard werken.
1: Dat is pittig, ja. Nou, vooral voor de mensen die al dat materiaal moeten sjouwen.
0: Ja. Je bent trots op de serie?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, we gaan kijken zaterdagavond. Kijk je ook naar jezelf?
1: Ja, ik kijk zaterdagavond, ga ik wel even kijken.
0: Samen met Maarten?
1: Nee, ik ben dan alweer op Corsica.
0: Oké, en appen jullie elkaar?
1: Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Fijn dat je hier was. De slimste mensen altijd beneden opgenomen. Mis je dat?
1: Nee hoor.
0: Nee? Ja. Dit is een goed alternatief?
1: Dit is veel korter natuurlijk. Maar nee, kijk, als je besloten hebt dat het afgelopen is... is het wat mij betreft ook afgelopen.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat het niet helemaal afgelopen is... want je maakt gewoon prachtige televisie.
1: Dank je wel.
0: Fijn dat je er was, Philip Freriks. Mooi. We gaan kijken zaterdagavond. Ja. Philip Freriks en ik roep het nog één keer. Maarten en Philippe op het spoor bij Max NPO 2. Aanstaande zaterdag dus om 9:50. We maken nog even een fotootje. Vind je dat goed?
1: Ja, ik denk dat ik geen keus heb.
0: Niet voor naast mijn bed.
1: Nee, mag niet.
0: Heel graag. Nou, we doen het toch.

U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
8: Ik ben Floris en ik kom uit de

0: Drie minuten over 1:30 in Bergen is het 21 graden nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbelasting die ze moeten betalen. Dit jaar gaat het om ruim 62 miljoen. In 2031 waarschijnlijk om meer dan 200 miljoen. Ja, door die belasting blijft er minder geld over voor nieuwe sociale huurwoningen. Als de belasting geschrapt wordt, kunnen ze 20.000 extra woningen bouwen, zeggen ze. Opnieuw een explosie vannacht in Noord-Holland. Dit keer aan de Hoofdweg in Amsterdam-West. Na de explosie ontstond ook brand. Het gebeurde rond 14:15 in de buurt van de Posjesweg. Er raakte niemand gewond, maar de schade is wel aanzienlijk. De politie hoopt nog op getuigen. En bij een verkeersongeluk op de Piet Heinkade in Amsterdam-Oost zijn gisteravond een voetganger en een bestuurder van een motorscooter zwaar gewond geraakt. Veel hulpdiensten werden gealarmeerd. Politie onderzoekt nog hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hoe het met de gewonden gaat, dat is niet duidelijk. En een spannende avond voor de Ajax-vrouwen. Ja, ze spelen vanavond in Madrid tegen Real Madrid in de strijd om een plek in de Champions League. Ajax moet een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Natuurlijk geen ideale uitgangspositie. Maar Ajax-trainer Anouk Bruyl ziet toch wel kansen, vertelt ze.
2: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
1: Nou, toch wel een optimistische coach van het vrouwenvoetbal, Anouk Bruyl. Vanavond dus om 20:00 die wedstrijd tussen de Ajax-vrouwen tegen Real Madrid in Madrid. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Gaan we even kijken wat het weer doet. Hier is Jan Visser.
3: Op een enkele lokale bui na is het vanmiddag droog. Verder een flitsschijnende zon, soms iets meer zon. En de temperatuur loopt op naar maximaal 22 graden op veel plaatsen. Het doet best vrij warm aan nog. De wind waait meest matig en aan de kust af en toe vrij krachtig uit westelijke richtingen. Vanavond neemt de wind aan zee en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Windkracht 6 en aan het eind van de avond en de komende nacht gaat het overal af en toe regenen en motregenen. Morgen nog af en toe wat regen in de ochtend. Later ook af en toe zon. Het wordt 21 tot 22 graden en de westen tot zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.
0: Helemaal goed. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Een melding. En het gaat om de A7. Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever. Een vertraging van 7 minuten.

0: Maywood en Late at Night.
1: NH helpt.
0: We gaan even kijken. We gaan, ja, het is een hele belangrijke helpactie op nhhelp.nl. Daar staan alle advertenties. We gaan praten met in ieder geval Dani. Want Dani is eigenaar van een bruidswinkel. Dag Dani, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo. Je spreekt met Linda van Dani van Pol Bruidsmode.
0: Ja, Linda Snijders. En je hebt Dani dichtbij je staan.
2: Zeker, ja.
0: Ja. Want we gaan aandacht besteden nu in de rubriek NH Helpt voor een hele bijzondere vondst. Daarom heb ik jou aan de lijn en zometeen ook Dani. Want jij hebt dus die bruidswinkel, althans daar ben je medewerker, begrijp ik?
2: Zeker.
0: Ja. Want wat is er precies gebeurd?
2: Nou, ik was onderweg naar mijn werk. En ik sta voor onze bruidsmodewinkel. En ik vind daar een gouden trouwring.
0: Op de grond?
2: Op de grond, ja. En dat vonden wij eigenlijk wel heel toepasselijk bij onze bruidswinkel.
0: Ja, dat snap ik.
2: Maar we waren eigenlijk ook wel verbaasd. En toen hebben we een zoekactie uitgezet.
0: Ja.
2: Om hopelijk de bruid zelf nog te vinden.
0: Ja.
2: En anders familie die misschien op zoek is naar de ring.
0: Ach, jemig. En wat staat er in die ring?
2: Ik heb een datum in de ring staan en een naam.
0: Ja, maar die gaan we maar niet noemen.
2: Nee, inderdaad. Nee.
0: En is het een gladde ring of zit er een steentje op?
2: Het is een gladde ring van goud.
0: Ja.
2: En het is een kleine ring. Dus ik verwacht dat het van een kleine dame afkomstig is.
0: Kleine dame. En wel van de bruid, denk jij?
2: Dat vermoed ik wel, ja.
0: En wanneer heb je de ring gevonden?
2: Vorige week, vrijdag, is hij gevonden voor de winkel.
0: Voor de winkel. Oké, heel spannend is dit. En dan hebben we Dani. Dani is eigenaar van de winkel?
2: Ja, zeker.
0: Ja, die staat naast jou?
2: Die staat naast mij. Ja.
0: Mag ik haar een tel?
2: Zeker.
0: Ja. Want Dani, goedemiddag.
3: Met Dani.
0: Hi, was jij in de winkel aanwezig afgelopen vrijdag?
3: Ik was er in de ochtend, was ik er zelf niet aanwezig. Maar ik heb natuurlijk wel meteen het nieuws doorgekregen van hun fonds.
0: Ja.
3: En ja, ik arriveerde later, 's middags pas.
0: Ja, want dit vind je niet vaak natuurlijk voor zo'n bruidwinkel.
3: Nee, we bestaan nu, wat is het, meer dan 10 jaar. En in al die tijd heb ik echt nog nooit een trouwring gevonden.
0: Nee, meestal komen mensen natuurlijk kijken naar de jurk en dan zijn ze nog niet getrouwd, toch?
3: Klopt, dus ik denk in dit geval dat, of misschien is ze zelfs al mee geweest met een van onze bruiden. Of ze heeft in de etalage staan kijken. Ik denk dat het een beetje zo'n geval is geweest en dat ze toen de ring verloren is.
0: Ja, en komen mensen op afspraak bij jullie?
3: Klopt, ja, eigenlijk 90% komt op afspraak. We hebben af en toe wel eens een keer dat iemand gewoon binnenkomt gelopen die dan wat eerder nog in een voorbereidingsfase zit voor informatie of dat soort dingen.
0: Ja.
3: Maar ja, ook eigenlijk onder onze bruiden die zijn geweest die week hebben we niet de eigenaar nog kunnen vinden.
0: Nee, ja, en we zeggen maar niet te veel over wat er in die ring staat, hè, die inscriptie. Dat moeten we denk ik maar misschien even geheim houden, of niet?
3: Ja, alleen het jaar hebben we gedeeld. De bruiloft die heeft plaatsgevonden in het jaar 1969.
0: 1969, dus die bruid is wel pak een beet 57 jaar getrouwd.
3: Ja, klopt.
0: Ja,
3: eind dit jaar vieren ze hun 57ste jubileum. Tenminste, dat hopen we natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar we vermoeden dus dat onze bruid in kwestie die we zoeken een jaar of 80 zal zijn.
0: Ja, en waarschijnlijk is diegene nu heel erg verdrietig, omdat die trouwring dus weg is. En we gaan in ieder geval even kijken naar de website nhhelp.nl, want daar staat een foto op van de trouwring. Dus nu is eigenlijk de vraag van jou en van Linda natuurlijk. Wie is deze eigenaar van de trouwring?
3: Precies, we hopen er snel natuurlijk te kunnen vinden, want we zijn al eventjes op zoek nu.
0: Ja, en de bruidswinkel is in Horen, hè?
3: Klopt, ja, we zitten op breed 4 tegenover de parkeerplaats de Valenhem.
0: Dus wie is daar geweest vorige week vrijdag en is de trouwring verloren? Of wie kent dit verhaal? Voor hetzelfde geld, er zit iemand anders en die heeft dat verhaal gehoord. En die kan in ieder geval denken, oké, wacht even, dat is die bruidswinkel van Dani van Tol. Hey, hartstikke goed. We kijken ook nog even naar de website en naar help.nl, want daar staat alles op. En ook de foto van de ring.
3: Klopt.
0: Hartstikke goed. Dank jullie wel, hè?
3: Yes, jullie ook bedankt.
0: Goed zo, dag.
3: Dag.
0: Linda Snijder spraken we er net en Dani van Tol als laatste. Het gaat om de bruidswinkel in Horen. En daar is dus vorige week vrijdag een trouwring gevonden. 088 850 51 52. Hier ben ik.

0: Daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, een house am zee.
2: Is er nog iets te doen?
1: Zeker. Nou, laten we even gaan kijken waar Sjoerd Hilarius is. Want die is ergens op een plek hier niet zo ver vandaan. En volgens mij heeft het ook nog een beetje te maken met een goed doel. Sjoerd!
3: Tjoen, een hele goede middag. Nou,
1: hi, hi.
3: Ik sta weer op een locatie.
1: Nou
3: ik kijk
1: weer?
3: Mijn ogen uit. Ik ben in Naarden en ik kijk op de haven uit. Allemaal schitterende bootjes. En ik sta in de tuin van Lydia. Nou, hier, ik moet eerlijk zeggen, ik zou hier de hele dag staan.
4: Nou, gezellig. Ja.
3: Nee, morgen moet jij aan de bak.
4: Morgen ga ik aan de bak. Maar jij bent natuurlijk van harte welkom hier in mijn tuin te staan.
3: Ja, ja, maar dan ben je er niet.
4: Nee, maar dan ben ik
3: er niet. Wat ga je morgen doen?
4: Ik ga morgen van Hoek van Holland naar Den Helder kitesurfen.
3: Sorry?
4: Van Hoek van Holland naar Den Helder kitesurfen.
3: Dat is heel veel kilometers.
4: Ja, dat is hemelsbreed 130 kilometer.
3: Ja, Hoek tot Helder.
4: Ja, dat hebben ze Hoek tot Helder genoemd. Ja. En volgens mij gaat het nu voor de 8e keer gebeuren. Nee, dit is de 10e keer.
3: Ja, en jij gaat voor de 2e keer meedoen.
4: Ik ga voor de 2e keer meedoen.
3: Jij dacht na de eerste keer van dit is prima.
4: Nou, de eerste keer had ik mezelf een klein beetje overschat. Ik dacht, dit doe ik wel eventjes. Ja. Het viel vies tegen. Met als resultaat dat ik mijn knie een beetje geblesseerd had.
3: Oh.
4: En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik beter iets beter oefenen voordat ik dit weer ga doen.
3: Ja, het is voor het goede doel, hè?
4: Zeker.
3: Dat sowieso. Voor de Hartstichting.
4: Ja.
3: Onder andere. En het is de bedoeling dus, June, dat je gaat kitesurfen van Hoek van Holland. En dan uiteindelijk via de Noordzee terechtkomt in Den Helder. Weer terug in eigenlijk Noord-Holland, hè?
4: Klopt.
3: Ja.
4: Ja.
3: En hoe lang hoop jij daarover te doen?
4: Nou, ik hoop dat ik het morgen wel in 8 uur doe.
3: Oh, Lydia.
4: Ja.
3: Op het water. Dan kom je er toch helemaal gerimpeld uit, of niet?
4: Ja, maakt niet uit.
3: Nee. Maar dus zoals jij de vorige keer hebt ervaren, is dit dan de hel?
4: De eerste keer vond ik het redelijk de hel. Want toen heb ik er 10,5 uur over gedaan.
3: Oh.
4: En toen was ik echt helemaal kapot.
3: Ja.
4: Maar super euforisch. Ik stond te stuiteren toen ik...
3: Ja, maar dan zie je opeens Den Helder natuurlijk. En dan denk je, ja, ik ben er.
4: Het laatste stukje voor Den Helder, toen was het opeens, ging de wind iets liggen. Het werd iets minder.
3: Ja.
4: En de zon begon al een beetje te zakken. En het was magisch.
3: Ja.
4: Ja.
3: En je hebt te horen gekregen dat je dus morgen allemaal gaat starten.
4: Ja, en met ook zoveel? Iets vroeger.
3: Ja, ook iets voor. Hoe laat moet je?
4: 5:30.
3: Oh, vanaf
4: het
3: wel
4: 5:30 moet op strand zijn.
3: Ja.
4: Ik denk dat we om 5:45 het water opgaan.
3: Ja.
4: Dat is ruim voordat het licht wordt eigenlijk.
3: Ja.
4: Dus dat is best wel spannend.
3: Ja.
4: Maar met 350 deelnemers gaan we starten. Dus ik hoop ook dat ze het allemaal gaan halen natuurlijk.
3: Ja, en heb je nou onderweg nog ergens een stopje? Want je moet nog wel even ergens even een kleine lunch pakken natuurlijk. Hè? Want anders dan hou je die vol.
4: Nou, in principe probeer je niet zo heel veel te eten.
3: Oh.
4: Want eten verwerken kost natuurlijk ook weer energie.
3: Ja.
4: Net zoals mensen die een marathon lopen, ga je dat op gels doen. Tenminste, ik wel. Er zijn ook heel veel mensen die eten croissantje en die vinden dat prima.
3: Ja.
4: Maar goed.
3: Dat zou ik doen. Maar...
4: We stoppen in... De eerste stop is in Scheveningen. Dan
3: maar is niet dat je daar even een haringje gaat halen?
4: Dat kan, als je dat heel graag wil.
3: Ja, maar dat is niet de bedoeling.
4: Ik ga dat niet doen.
3: Nee, okay. Gaat in één keer door.
4: Nee, we stoppen even. Dan moet je stempelen. En dan drink je even wat en eet je een jelletje of iets dergelijks. En dan ga je naar IJmuiden. Daar gaan we het strand op. Dus de kite wordt leeg laten lopen, of moet je leeg laten lopen. En dan ga je in Wijk aan Zee weer het water op.
3: Ah.
4: Want we kunnen niet om de zeehaven heen. En dan hebben we een volgende stop op Kamperduin. Dat is de laatste stop voor Den Helder.
3: Ja.
4: Nou,
3: kunnen we je nog steunen?
4: Zeker, ja.
3: Want hoe kunnen we dat doen?
4: Nou, je kan natuurlijk even naar de website gaan van Hoek tot Helder. En als je mij dan opzoekt, Lydia Kielstra, dan zou ik het wel heel leuk vinden als je mij nog even wil steunen.
3: Ja.
4: En een kleine donatie wil geven, want het gaat allemaal naar de Hartstichting.
3: Hey, heel veel succes. Ik denk dat jij praktisch naar bed moet. En dan blijf ik hier in de tuin zitten. En dan wacht ik rustig op Lydia tot ze morgen weer terug is uit Den Helder. Doei, Lydia.
1: Ach ja, wat ben je toch wel grapje als Sjoerd Hilarius. Dank je wel voor dit verslag.

0: Linda Ronstedt en It's So Easy. En jongen, wat heb jij toch druk, Maarten? Je rent van hot naar her.
1: Och joh, het lijkt wel op werk hier.
0: Weet je, eindelijk. Weet je wie er morgen te gast is?
1: Zeker, dat is Mieke Kosters met een hele leuke podcast.
0: Ja, hoe je van de kilo's afkomt.
1: Ja.
0: Na de zomer. Veel plezier bij Francis.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Addams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen. We are family. Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
3: Jammer, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk.

0: Kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
3: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
4: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
5: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
6: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 2:00.
9: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbelasting die ze moeten betalen. Dit jaar gaat het om ruim 62 miljoen. Als die belasting geschrapt wordt, kunnen er 20.000 extra huizen gebouwd worden. Noord-Holland ziet een positief resultaat van de harde aanpak van ganzenplagen in onze regio. De afgelopen tijd zijn veel meer ganzen afgeschoten dan voorheen, dus is er veel minder schade aan gewassen. En een groot distributiecentrum dat in Uithoren moet komen zorgt voor veel bezorgdheid bij bewoners. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, heb ik voor jou nog even de toestand op de weg in Noord-Holland. Met dank aan de ANWB. Ik zie 3 meldingen. Dat is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum-Noord. 11 minuten vertraging komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op diezelfde A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Hilversum-Noord is een ongeluk dus nog steeds gebeurd. Die linker rijstrook is daar dicht. Die linkere dus. En als laatste de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam. Hemhavens staat 2 kilometer. Dat is 5 minuten vertraging.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
14: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee.
2: Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
18: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
17: En voor Harold met een sta-opstoel.
19: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
17: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Sam Fender en Olivia Dean bij NH en Rain Me In. En daarvoor even dat lekkere zonnige vakantiegevoel vasthouden met de Four Tops en Loco in El Capulco.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Francis Broekhuizen.
0: Ja, dit is gewoon niet El Capulco hoor. Nee, dit is gewoon Noord-Holland. En ik wens je een hele bijzondere goedemiddag. Prachtige voorvrindsje natuurlijk hier. Het is de woensdagmiddag van NH. Frans is hier en ik ga zorgen dat ik samen met jou opgewekt verder door je woensdagmiddag ga bewegen. Bart Slim heeft de week al vakkundig doormidden gebroken. En natuurlijk net 2 uur lang gezelligheid met onze eigen June en onze eigen Maarten. En alleen maar fijne muziek heb ik voor je. Nou ja, weet je wat het is? Ik kwam iets heel aparts tegen via de social media. Jonge mannen die doen iets tegenwoordig waarvan ik echt denk, dat is apart. Zij slaan namelijk het gebruik van deodorant en het douchen over voordat ze op date gaan. Nee, ja, echt. Nee, Barbara Ziekert, kijk, wat? Nee, dat schijnt goed te zijn voor het uitwasemen van feromonen of zo. Ja, sommigen gaan zelfs zover dat ze hun kleren weken niet wassen en dan aandoen en dan op date gaan. Ja, de dame in kwestie zal er waarschijnlijk helemaal het hoofd op hol gaan van het mannelijk zweet, ik weet het niet. Althans, dat denken deze jonge mannen. Het heet feromoonmaxing. Is het fris? Dacht het niet. Want ik zou zeggen, lekker douchen en fris ruiken op een date. Maar niet deze jonge mannen, nee. Daarom zat ik te denken, laten we ze even een hart onder de riem steken met een mooi liedje. Een fris nummer. Denk aan douchen, wassen, wash, frish, fresh. Kortom, ik weet zeker dat jij een goed idee hebt. Een fijn nummer om onze jonge mannen aan te sporen. Lekker fris voor de dag te laten komen. Kan me laten weten, hè, via 088-850-51 uit WF50. Dus een lekker liedje. Om eerlijk fris van te worden, ik laat het helemaal aan jou. 088-850-51-52. 2 platen de tijd. Lola Young komt eraan. Maar eerst Nick Kershaw. And I won't let the sun go down on me. Nu bij NH.

0: Ik vind dit zo goed. Zo ontroerend, zo knap. Een jonge artiest die zij is en dan schrijft openhartig over haar onzekerheden. En dat verpakt in een heel fijn liedje waarbij je stiekem ook een beetje denkt aan Fleetwood Mac. Zo gaat dat. Lola Young bijna. En Messi.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, deze zou dus ook perfect hebben gepast voor het liedje dat ik zocht. Want met jouw hulp zocht ik dus naar aanleiding van het onderwerp wat ik net aanhaalde. Een nummer. Wat ging namelijk over het volgende. Jonge mannen schijnen zich nu minder te wassen voor een date om zo lekker mannelijk te ruiken. Pheromone maxing heet dat. Dus het maximaliseren van je feromonen. Niet douchen, geen deo en zelfs je kleren weken niet wassen. En dat dan dragen om zo de dames of heren, dat wil ik daar verder van wegblijven, helemaal te omarmen met hun mannelijke geuren. Dus ik zocht met jouw hulp een fijn nummer om onze jonge mannen aan te sporen, lekker fris voor de dag te laten komen. Je kon denken aan douchen, aan wassen, aan wash, aan frish, aan fresh. Dankjewel hoor. Voor het doorgeven van alle liedjes op 088-850-5152. Want Gerrit en René dachten allebei aan Fresh van Kool & The Gang. Ja, dat vind ik een goeie. Diederik die kwam binnen, als ik het goed heb gezien, met Wash van Pearl Jam. Zowel Frank als Lieve kwamen met Travassi. Wasmachine. Ja, dat is ook even helemaal in de wasmachine en helemaal schoon. Maar deze kwam dus overweldigend binnen. En ik vind dat zo goed bedacht. Get Fresh. At the weekend.

0: at the Weekend. Nou, dat mag wat mij betreft elke dag gewoon even lekker fris douchen. Voor onze jonge mannen. Pheromone maxing. Maar ja, goed, je kan ook zo'n deo-bus gebruiken. En dan je hele lijf zo... En zo stinkt ook als een tierlier. Nou goed, het is bijna 2:30 hoogste tijd voor het nieuws met Barbara Mulder. En dat krijg je dadelijk. En natuurlijk ook Jan Visser. En ik heb zo een muzikale ode aan een van de eerste openlijke homoseksuele publieke figuren uit Groot-Brittannië. Maar dan in New York. Welke dat is, dat hoor je zo.
1: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
13: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
14: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 in Beverwijk, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Noord-Holland ziet een positief resultaat van de harde aanpak van ganzenplagen in de regio. De afgelopen tijd zijn veel meer ganzen afgeschoten dan voorheen. Ze brengen veel schade toe aan gewassen. Boeren die kunnen een vergoeding aanvragen als de gans schade veroorzaakt. En Noord-Holland betaalde vorig jaar maar liefst 35 miljoen euro aan die faunaschade. Die schadepost begint nu dus te stabiliseren, zoals dat heet. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbelasting die ze moeten betalen. Dit jaar betalen ze ruim 62 miljoen en over een aantal jaar is het meer dan 200 miljoen. Corporaties zeggen dat door deze belasting er veel minder geld overblijft voor sociale huurwoningen die nog gebouwd moeten worden of bijvoorbeeld voor onderhoud. Als de belasting geschrapt wordt, kunnen ze 20.000 extra woningen bouwen. Een nieuwe club voor voetballer Myron Boadu. De 25-jarige Amsterdammer speelt komend seizoen voor het Engelse Watford. Dat betekent weer een nieuwe werkgever voor de oud-AZ'er. In de zomer van 2021 verliet hij Alkmaar voor Monaco. En daarna verhuurde de club hem weer aan FC Twente, Bochum. En vorig seizoen speelde hij voor 1 jaar bij PSV. Daar speelde hij niet zoveel vanwege blessures. En opnieuw een explosie vannacht in Noord-Holland. Dit keer bij een woning aan de Hoofdweg in Amsterdam-West. Na die explosie ontstond ook brand. Dat gebeurde allemaal rond 14:15. Ja, niemand raakte gewond, maar de schade is wel fors. En de politie hoopt nog dat getuigen zich zullen melden. Wordt een spannend avondje voor de Ajax-vrouwen. Ze spelen vanavond in Madrid tegen Real Madrid in de strijd om een plek in de Champions League. Ajax moet een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Geen ideale uitgangspositie, maar Ajax-trainer Anouk Bruil ziet toch wel kansen.
17: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan de volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
16: Een optimistische Ajax-trainster, Anouk Bruil. En vanavond gaat dat dus gebeuren.
0: Ja, te gek. Frisse benen. Frisse benen sowieso. Ken je de serie Ted Lasso?
16: Nee.
0: Oh, dat raad ik je echt aan. Je houdt van voetbal. Dat is een fantastische serie op Apple TV. Dat gaat over een Amerikaanse coach die naar Groot-Brittannië komt om daar eerst een mannenteam te coachen. En hij weet niets van voetbal. Maar hij weet alles van American voetbal. Dus dat is al hilarisch. En het tweede seizoen, en daar kom ik op, gaat hij het vrouwenteam coachen. En dat is natuurlijk weer te gek, want hij weet inmiddels al iets meer van voetbal. Maar deze dames en al het gedoe in zo'n team, het is echt gek. Ted Lasso.
16: Dus, wat een goede tip.
0: Frisse benen.
16: Frisse
0: ook.
16: Tip en frisse benen.
0: Zo is het.
16: Fris nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Barbara, dankjewel. En voor het weer ga ik eens even kijken bij Jan Visser. Jan, hoe staat het vanmiddag?
18: Op een enkele lokale bui na is het vanmiddag droog.
0: Mooi.
18: Verder een flitsschijnende zon, soms iets meer zon. En de temperatuur loopt op naar maximaal 22 graden op veel plaatsen. Het doet best vrij warm aan nog. De wind waait meest matig en aan de kust af en toe vrij krachtig uit westelijke richtingen. Vanavond neemt de wind aan zee en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Windkracht 6 en aan het eind van de avond en de komende nacht gaat het overal af en toe regenen en motregenen. Morgen nog af en toe wat regen in de ochtend, dan later ook af en toe zon. Het wordt 21 tot 22 graden en de westen tot zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.
0: Superfijn Jan, dankjewel. We spreken straks weer.

0: Ik zag laatst een foto van Adele, echt onherkenbaar. Ik moest echt twee keer kijken. Al haar kilo's kwijt, staat er goed hoor, daar niet van. Maar ik dacht echt, wie is dit? Maar het was Adele. Gelukkig herken ik haar wel aan haar prachtige stem. En muziek, je hoorde Adele en Send My Love. En daarvoor de man die maar niet ouder lijkt te worden, maar dat komt omdat hij aan tantrische meditatie doet. En dat gebeurt vooral in de slaapkamer. Sting, en Englishman in New York.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Het moment om mee te stemmen in het Rondje van het huis. Twee liedjes heb ik voor je gevonden hier om het huis. En jij mag kiezen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is welke wil je liever horen. En ik zou het dus heel gezellig vinden als je heel even met me meedenkt. Want de keuze is reuze en heel moeilijk. 088-850-51-52. Ik heb voor keuze A de Backstreet Boys en hun Quit Playing Games With My Heart.

Dat is dus keuze A. Quit playing games with my heart van de Backstreet Boys. Of ga je toch liever voor keuze B? En dan kies je voor Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Hey, I just met you. Ja, dat is echt niet te doen. Zo spannend. Nou ja, een duivels muzikaal dilemma waar jij uit moet gaan kiezen. 5 heren of 1 dame. Wat wil je liever horen? Wordt het jouw keuze voor plaat A, de 5 mannen van de Backstreet Boys en hun Quit Playing Games? Of kies je toch liever voor plaat B? Die ene dame staat daar solo. Ze heeft jouw hulp nodig. Carly Rae Jepsen. Of Jepsen moet ik zeggen. En Call Me Maybe. Wat wil je horen? Laat me maar weten. 088-850-51-52. Een simpel appje mag. Je mag ook even bellen of even inspreken via de app. Krijgen we mij nu een dame die als zij optreedt, en dat doet ze op haar 74ste nog steeds, hele nummers zingt terwijl ze aan het hula hoepen is. Ah, deze vrouw is zo sterk, zo geweldig, zo mooi, zo knap, zo... Oh. Het is Grace Jones en Pull Up to the Bumper nu bij NH.

0: Wat een heerlijk nummer. Titel is afgeleid van het boek van Hunter S. Thompson, een journalist en schrijver over rebellie tegen autoriteit. Kingdom of Fear, Loathsome Secrets of a Star-Crossed Child in the Final Days of the American Century. Ah, hele mond vol. Nou goed, Cameron Whitcomb die kortte dat af tot alleen maar King of Fear.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dankjewel hoor voor het meestemmen. Voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes waar je uit mocht kiezen. Een duivels muzikaal dilemma tussen vijf heren en één dame. Keuze A, de vijf mannen van de Backstreet Boys en hun Quit Playing Games. Of had je toch liever keuze B, die ene dame. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Nou, het was een nek aan nek race waarbij luisteraar Gerrit belde. En hij bepaalde toch echt dat het deze ging worden.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 56% voor B. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Gerrit, goed gedaan, man.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van
0: nummer 79.
2: Nummer 29.
0: Nummer 300.
1: Duizend van deze at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal.

0: 7000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
3: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ranzer.
4: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
5: Noord-Holland. 1:03, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag, Barbara.
6: Goedemiddag. Een Amsterdammer van 34 wordt verdacht van het heen en weer schudden van zijn baby, waardoor het kindje overleed. Vanochtend stond hij voor het eerst voor de rechter. Een nieuwe club voor voetballer Myron Boadu, de 25-jarige Amsterdammer, speelt komend seizoen voor het Engelse Watford. Dat betekent weer een nieuwe werkgever voor de oud-AZ'er. En André van Duin en Jannie van der Heijden die gaan een 8e seizoen maken van het programma Denkend aan Holland. Waar ze dit keer allemaal naartoe gaan varen, dat weten ze nog niet. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemord als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, dan krijg je van mij de verkeersinformatie van de ANWB. Ik geef je de langste, dat is de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer, maar wel 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een staalopstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
19: Nee, Attents met ds.nl.
20: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: dat is een prachtig nummer van Leona Lewis en Bleeding Love. En het was zo lief, mevrouw Paulsma belde net. Die wilde even haar dochter Jeannette laten weten dat ze haar een toppertje vindt. Want zij werkt hard, werkt met demente mensen. Ze is de hele dag in touw en dat vind ik dan ook heel mooi. Dus deze Leona Lewis met veel liefde ook even aan Jeannette. En voor jou, of voor u moet ik zeggen, mevrouw Paulsma.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Goedemiddag, Noord-Holland. Francis hier, het is jouw woensdagmiddag bijna. Tweede uur van Goedemiddag. Nick heeft een welverdiende vakantie, maar het recept blijft precies hetzelfde. Ook dit tweede uur, ook als hij er niet is. Ik zorg ervoor. Gewoon heerlijk werken, klussen in huis, rondje met je hondje, oortjes in, boodschappen doen en genieten van de lekkerste muziek die ik voor je heb hier bij NH. Straks neem ik je mee naar 19 toen, maar nu eerst...
2: Goedemiddag.
3: De verjaardagskalender.
0: Ja, dat is inderdaad tijd voor de verjaardagskalender. En daarom kies ik hier even voor. Komt-ie!
3: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Want dat is het juiste bedje wat ik ervoor nodig heb. Dankjewel voor het doorgeven van je verjaardagskalender. Je verjaardag dus even, het is 2 september vandaag. We zitten al ruim in sterrenbeeld maagd. En jarig vandaag, en ik pak even mijn fluitje van de centen bij van Bart Slim, Manon, en zij ziet Sarah vandaag met maar liefst 50 lentes jong. En dan doe ik het even zo. Inderdaad, een toetertje voor jou. En even kijken, Frank, die blaast om precies te zijn... hoeveel blaast hij uit? 42 kaarsjes? Nou, deze is voor jou. Winnie Ravensbergen uit Amsterdam is jarig. En ook voor u... een toetertje en onze eigen Jolanda Baaiens. Ook zij viert een nieuw levensjaar. En ook voor jou, Jolanda. Ik hoop je snel weer te zien. En zo is het. Nou, ik zeg maar zo, van harte gefeliciteerd.
3: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: En zet jezelf nou ook even bij ons op die kalender. App even via 088-850-5152. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Dan zeg ik nog één keer gefeliciteerd.
2: Van harte
3: gefeliciteerd.
0: Met nu een speciaal muzikaal cadeautje voor jou. Een belangrijke boodschap van Talk Talk. Want wat je ook doet in het nieuwe levensjaar... doe het met overtuiging. It's my life. En zo is het.

0: Zelden breken buitenlandse artiesten door in Nashville. Dus het is extra knap als dat lukt. En dat lukte de zangeres van eigen bodem. Ze bouwde een indrukwekkende internationale carrière op in de countrymuziek. En ze is nog aardig bovendien. Het is onze eigen Ilse de Lange. En Something Good hoorde je van haar hand hier bij NH.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik ga even mee terug met jou in de tijd naar het jaar 2006. Dat is 20 jaar geleden. Dat lijkt heel dichtbij en ook zo ver weg. We keken namelijk in die tijd toen massaal, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, naar die wereldwijd bekende Australische natuurbeschermer en tv-maker Steve Irwin. Die leerde ons meer over de natuur. En om dat te doen, probeerde hij heel dicht bij dieren te komen. Nou ja, je zou maar een slang zijn ergens in de woestijn. En dan staat er opeens die Australië voor je. Die begint heel hard tegen je te schreeuwen. Je vast te pakken, moet je maar eens luisteren.
3: A highly venomous species. Most deadly family of snake in the world. But they have been known to cause a fatal bite. Very cobra-like. And when they get excited, they puff out their throat. Snakes are best. Loved from a distance. Enjoy them from a distance.
0: Ja, dat had hij goed. Had hij maar ook naar zijn eigen advies geluisterd. Snakes are best enjoyed from a distance. Dus blijf een beetje uit de buurt van slangen. Dat had hij ook moeten doen in 2006. Tijdens een duik in het Great Barrier Reef. Want toen was hij daar aan het filmen en werd hij in zijn borst gestoken door een pijlstaartrog. En zo overleed hij op 44-jarige leeftijd aan een dodelijke steek. Maar ja, hij was wel echt een inspirator. Want ik weet zeker dat deze Steve Irwin onze eigen Freek Vonk geïnspireerd heeft. Nou goed, mocht je net de radio hebben aangezet, ik nam je even mee naar 2006. En luister je toen op deze datum naar de radio, dan was dit een hele grote hit. Het was namelijk de wereldberoemde Braziliaanse bossa nova klassieker uit 1963. Die werd nieuw leven ingeblazen door de Black Eyed Peas en Sergio Mendes. Terug in de muzikale teletijdmachine naar 2006. Mashkenada.

0: weet niet hoe het met jou zit. Maar ik zit een beetje los in mijn heupjes, Barbara ook. We zijn lekker met z'n tweeën al een beetje aan het dansen. Tjaka, tjaka. En doe lekker mee. Maakt niet uit hoe oud je bent, maakt niet uit hoe jong je bent. Kijk naar mij, hoe oud ik ben. Grijs haar, maakt niet uit. Zo is het, la la la la la la. Maskinade, Black Eyed Peas en Sergio Mendes. Ondertussen bijna 3:30 zometeen het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. En dan hoor je ook zo dadelijk van mij een roep van een artiest naar een wereld vol broederschap en liefde. Dat is waar hij voor pleit. Je hoort het zo.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Sarah uit Bergen.
8: Hallo mensen van de radio. Dit is Mireille uit Bussum.
9: Thuis in heel
10: Twee minuten over half vier in Assen-Delft is het 21 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gratis strandbus naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort stopt voorlopig. De bus reed deze zomer als proef vanuit onder meer Hoofddorp, Vijfhuizen en Haarlem. Het doel was om de parkeerdruk in de badplaatsen te verlichten. De komende tijd wordt het experiment geëvalueerd. Mogelijk gaat het volgend jaar ook weer door. Noord-Holland ziet een positief resultaat van de harde aanpak van ganzenplagen in onze regio. De afgelopen tijd zijn veel meer ganzen afgeschoten dan voorheen. En ze brengen veel schade toe aan gewassen of vee. Ja, boeren kunnen een vergoeding aanvragen als de gans schade veroorzaakt. Noord-Holland betaalde vorig jaar ruim 35 miljoen euro aan deze faunaschade. Dat bedrag wordt nu dus minder. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbelasting die ze moeten betalen. Dit jaar gaat het om ruim 62 miljoen, maar de komende jaren kan het wel oplopen tot meer dan 200 miljoen. De corporaties zeggen dat er door deze belasting minder geld overblijft voor nieuwe sociale huurwoningen en bijvoorbeeld verduurzaming. Als die belasting geschrapt zou worden, kunnen ze 20.000 extra woningen bouwen. Een nieuwe club voor voetballer Myron Boadou. De 25-jarige Amsterdammer speelt komend seizoen voor het Engelse Watford. Dat betekent weer een nieuwe werkgever voor de oud-AZ'er. In de zomer van 2021 verliet hij Alkmaar voor Monaco. Daarna ging het snel. De Franse club verhuurde hem aan Twente, Bochum en vorig seizoen tekende hij voor een jaar bij PSV. Daar speelde hij niet zoveel vanwege blessures. Laatste berichtje, het iconische duo Philip Freriks en Maarten van Rossum. Ja, die zijn natuurlijk klaar met de slimste mens, maar ze hangen hun tv-avontuur nog niet aan de wilgen. Samen zijn ze namelijk zaterdag te zien in het gloednieuwe reisprogramma Maarten en Philip op het spoor. Oh. Nou, Philip Freriks was hier vanmiddag bij June om daarover te vertellen. En het is echt een serie op zijn lijf geschreven. Luister maar.
12: Ik kom uit een spoorwegdynastie. Dus
11: oh, vertel.
12: Mijn overgrootvader van moederszijde was bij het spoor. Mijn beide grootvaders van moeders- en vaderszijde waren bij het spoor. Mijn vader was bij het spoor. Mijn oom was bij het spoor. Nee. En ik heb zelf nog op de nachttreinen gewerkt.
11: Nee, dat is
12: dus
11: niet waar.
12: Dus ik ben eigenlijk een vleesgeworden spoor.
11: Goed, leuk verteld, toch?
10: Ja, maar dat kan die man zo verschrikkelijk goed.
11: Ja.
10: En het is ongelooflijk. En wat ik heel mooi vind aan Philip Freriks is dat hij zichzelf helemaal heeft getransformeerd, zeg maar. Van journaal, dus nieuwslezer, dat is het NOS-journaal, dat is belangrijk. Naar een hele aimabele, vriendelijke, ja, ik wil niet eens zeggen grootvader. Want hij is piepjong en hartstikke leuk. Samen met Maarten van Rossum.
11: Hoe oud denk je dat hij is?
10: Ik zou geen idee hebben. Ik denk een jaartje of 65 zou niet kunnen, hè?
11: Ik heb net opgezocht namelijk. Oh. Hij is 82.
10: Niet?
11: Jawel.
10: Nee.
11: Serieus?
10: Oh, maar zo wil ik wel 82 worden,
11: ja?
10: Zeg.
11: Nou, dat gaat ook wel gebeuren, denk ik.
10: Oké, met een beetje geluk.
11: Ja.
10: Maar een mooi programma dus. Hoe heet het? Maarten en Philip op het spoor. Gaan ze dan ook echt op het spoor?
11: Ja, dat denk ik wel.
10: Omdat hij vanuit die spoordynastie komt.
11: Ja.
10: Oké.
11: Ze gaan gewoon allerlei spooravonturen beleven.
10: En gaat Maarten van Rossum dan de kaartjes knippen? Ik doe nog één keer mijn hele slechte Maarten van Rossum. Maar die kwam niet bij je binnen. Anyways, bedankt.
11: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Ik snap hem nu.
10: Dankjewel. Dankjewel, Barbara. En dan ga ik nu even kijken bij Jan Visser. Jan, ik ben heel benieuwd hoe het weer wordt vanmiddag.
13: Op een enkele lokale bui na is het vanmiddag droog. Ah. Verder een flitsschijnende zon. Soms iets meer zon.
10: Oh.
13: En de temperatuur loopt op naar maximaal 22 graden op veel plaatsen. Het doet best vrij warm aan nog. De wind waait meest matig en aan de kust af en toe vrij krachtig uit westelijke richtingen. Vanavond neemt de wind aan zee en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Windkracht 6. En aan het eind van de avond en de komende nacht gaat het overal af en toe regenen en motregenen. Morgen nog af en toe wat regen in de ochtend. Dan later ook af en toe zon. Het wordt 21 tot 22 graden. En de westen tot zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.
10: Jan, dankjewel. Dan kijk ik even voor jou naar de situatie op de weg, verzorgd door de ANWB. Ik zie de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol. Er staat 4 minuten vertraging. Dat komt door een te hoog voertuig. De weg is daar dicht. En de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat is de andere kant op. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 6 minuten vertraging. Dat komt dan weer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En als laatste de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 17 minuten vertraging. Dat komt door berging. 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: Ja, ik vind dat zo leuk. Want soms komt er een verzoekje binnen en dan probeer ik daar dan een plekje voor te vinden. Nou ja, mevrouw Paulusma, hè, dat had ik al gezegd, die wilde haar dochter Jeannette even laten weten dat ze haar een toppertje vindt. Want die werkt heel hard, werkt met demente mensen en zo. Maar Ron kwam ook nog even tussen neus en lippen door, omdat hij gisteren door zijn vriendin de film van Romeo en Juliet moest kijken. Hij schreef, ja joh Frans, ik had eerst helemaal geen zin, maar ik vond het uiteindelijk toch wel mooi. Ja, natuurlijk, Shakespeare man, wat wil je? Daarom wilde hij deze aanvragen voor zijn liefste. Nou, heel graag gedaan, Ron de Cardigans en Love Fool bij NH. Nou, wil jij ook mee bepalen wat ik zo voor je ga draaien?
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Want het is weer tijd voor het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Het is nu het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Nou, ik ben even rond het gebouw gelopen. Uit een muzikaal bedje heb ik twee liedjes gekozen. Keuze A, keuze B. En mijn vraag aan jou is heel simpel. Welke wil jij liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je meedemt. Stem dus, hè. En dat kan door een berichtje te sturen via 088-850-51-52. Dus jij mag kiezen. Ik heb voor keuze A George Michael en Careless Whisper.

Dat is dus echt romantiek ten top. Dat is jouw keuze A, George Michael, Careless Whisper. Of zeg je toch liever keuze B? Dan kies je voor Spargo and Just For You.

Ja, dat is nogal een dilemma, hè? Jij moet bepalen. Ik zie dat Gerrit al binnen aan het komen is, die hem meteen aan het bellen is. Jij mag dus kiezen. 088 850 51 52. Keuze A, George Michael, Careless Whisper. Of toch liever keuze B, Spargo, Just For You. Laat het mij maar even horen. Een berichtje. 088 850 51 52. Geef ik jou twee platen de tijd met deze om goed na te denken. Het is de Balls, Bruce Springsteen. I'm on fire.

0: ze zijn een beetje de hofleverancier hier bijna. Ze hadden in 2015 het nummer Feels en brachten heel slim in april van dit jaar het antwoord hierop uit. Want je hoorde Somje en Feels Part 2.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes waar je uit mocht kiezen. Keuze A was George Michael en Careless Whisper. Of had je toch liever keuze B, Spargo en Just For You.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, het was ontzettend spannend. Maar toch, 77%, de computer heeft het uitgerekend, koos voor. Inderdaad, die beroemde saxofoonsolo die hij in zijn hoofd kreeg toen hij 17 jaar oud was, duurde jaren voordat hij goed op de plaat kwam. En met dank aan jou, nu George Michael en Careless Whisper. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Tijd voor de Vandaag de Dag met de immer fijne Dennis Hoebe en natuurlijk onze eigen immer fijne Koen Buchter. En wij spreken elkaar morgen weer om 2 uur. Fijne dag!

0: zaterdag.
1: Helemaal in
2: haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal in haar.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal in haar. Het grootste percentage Noord-Holland.

0: 7 op de radio bij NH.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.

0: Hans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
4: Thuis in heel
5: Het is 4 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een Amsterdammer van 34 wordt verdacht van het heen en weer schudden van zijn baby, waardoor het kindje overleed. Vanochtend stond hij voor het eerst voor de rechter. Een nieuwe club voor voetballer Mayron Boadu. De 25-jarige Amsterdammer speelt aankomend seizoen voor het Engelse Watford. Dat betekent weer een nieuwe werkgever voor de oud-AZ'er. En André van Duin en Jannie van der Heijden gaan een 8e seizoen maken van het programma Denkend aan Holland. Waar ze dit keer allemaal naartoe varen, dat is nog niet bekend. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ANWB verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 6 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en Schiphol. Daar is een te hoog voertuig die de boel een beetje op heeft gehouden. Daardoor is er nu 6 minuten vertraging. A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht en doe je er 22 minuten langer over. En de laatste, de A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Rijnsweerd. Door een kapotte auto is daar de rechte rijstrook dicht en doe je er 6 minuten langer over.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

we kunnen er geen genoeg van krijgen. Sinds haar overlijden vorige week is ze steeds vaker en weer heel veel eigenlijk op de radio. En dat is goed nieuws, lijkt mij. Dolly Parton hoorde je en 9 to 5.

0: mij. Jelmer is nog steeds ziek. Aan de andere kant zit Bar naast mij. En ja, het is woensdag. Dus ik moet je eerlijk zeggen, de vermoeidheid begint een klein beetje toe te slaan bij mij. Ik kan wel een kleine vakantie gebruiken. En die gaan we ook organiseren straks, hè?
1: Ja.
0: We gaan naar een mooi Europees land. En daar gaan we wat leuke dingen bij zoeken. En natuurlijk wat muziek bij draaien. Ja, en verder hebben we natuurlijk ook vandaag weer een stelling. We gaan de sport bespreken. En ja, 2 september. Wat is het eigenlijk voor een dag? Nou, het is de dag vandaag dat ze precies 40 jaar geleden, op 2 september 1986... de Nederlandse Rochère Ballon Dutch Viking in het Korenveld in Almere landde. De ballon was in een recordtempo van 51 uur en 14 minuten van de Atlantische Oceaan overgevlogen vanuit Canada. En aan boord zat Evelien Brink-Slusser, die hiermee de eerste vrouw ter wereld werd die per luchtballon de oceaan overstak.
1: Wauw, wat mooi, hè? Ik zie het ook voor me hoe ze dan in die ballon zat en maar vliegen. Ja. Genieten van het uitzicht.
0: Maar moet je voorstellen, 51 uur en 14 minuten. Het was een record. Het is iets wat snel ging. Maar ja, moet je voorstellen dat je zo lang in zo'n mandje zit. Nou is het niet helemaal zo'n normale ballon met zo'n mandje. Het heeft een ballon met meerdere lagen en zo. Nou goed, dat is allemaal een technisch verhaal. Maar in ieder geval wel een prestatie van formaat. En dat is precies 40 jaar geleden vandaag. In 1998 vandaag waren er 2 mannen die dachten, wij hebben een idee voor het internet. We gaan iets nieuws verzinnen. Ze hebben de papieren, registratiepapieren ingevuld voor een zoekmachine genaamd Google.
1: Oh ja,
0: en 2 dagen later was het een feit en werd de zoekmachine officieel opgericht. Grappig detail is wel dat 20 jaar later, 10 jaar later moet ik zeggen, de geboorte van de eigen webbrowser werd geïntroduceerd. Echt precies op de dag af 10 jaar later, namelijk de Google Chrome. In 2008 was dat. Voor de rest vandaag in 1969 werd de allereerste geldautomaat in de Verenigde Staten in gebruik genomen. De ATM-machine stond bij een filiaal van een bank. En dan kon je gewoon, zonder dat je naar binnen hoefde, kon je geld uithalen.
1: Nou,
0: tegenwoordig doen we dat met ons mobieltje. Maar dat was al heel bijzonder destijds. Ja. En daar hebben we jarenlang gebruik van gemaakt. Het is vandaag Wereldkokosnooddag. Ook wel even leuk om te melden. Ik zat nog te kijken bij de automaat hier verderop of ik zo'n lekker reepje met kokos kon krijgen. Maar de automaat deed het niet vandaag.
1: Ellende, ja.
0: Precies op deze dag. En Michael Jackson die schreef vandaag in 1995 geschiedenis. Want de King of Pop behaalde namelijk zijn eerste, als deze allerlaatste nummer 1 hit. Maar het was de eerste keer dat er een nummer vanuit het niets op nummer 1 in de Billboard Hot 100 terecht kwam. Dat was met het nummer You Are Not Alone.
1: Wauw, die King of Pop.
0: Ja, de King of Pop, Michael Jackson. Hij is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn muziek leeft natuurlijk voort. Keanu Reeves, vandaag jarig. De acteur, bekend van The Matrix onder andere, die werd geboren in Beirut, Libanon.
1: Oh, wist je
0: maar niet. Is eigenlijk een Canadese acteur. Is vandaag 62 geworden.
1: Gefeliciteerd.
0: En Ruud Jacot is ook jarig. Nederlandse zangeres, bekend van het liedje Vrede onder andere. Zij mag 66 kaarsjes uitblazen. En wij gaan vandaag op zoek naar het antwoord op de vraag, welke leeftijd voelde voor jou als de leukste tijd in je leven? En dat is denk ik voor iedereen een ander moment.
1: Zeker, dat denk ik ook. Ik ben ook heel erg benieuwd met wat voor voorbeelden mensen dan komen, waarom dat dan de leukste tijd was.
0: Ja, wat maakte jou nou gelukkig? Was er iets bijzonders wat je meemaakte? Kijk je met de ogen van nu met warme gevoelens op een bepaalde tijd terug? Wanneer was je het gelukkigst? Wat is de mooiste tijd uit jouw leven tot nu toe? Daar kun je over meepraten. 088-850-51-52. Ik wil het er heel graag met je over hebben. Ik ben super benieuwd wat je allemaal mee hebt gemaakt en waarvan jij zegt dat is de moeite waard van het delen.

0: Alex Warren. Zijn nieuwe album is een paar dagen uit. Nog geen week. Ik heb het inmiddels aangeschaft. Ik heb er vanmorgen met veel plezier naar zitten luisteren. Ja, het is echt een van de grote sterren van dit moment. Je hoorde zijn hit Passenger.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is inmiddels 4:15 geweest. En we gaan het hebben over ganzen. Want jarenlang liep de schade die ganzen veroorzaken aan landbouwgrond in Noord-Holland flink op. De provincie moest vorig jaar bijna 19 miljoen uitkeren voor de schade door alleen al de grauwe gans. Maar nu lijkt er voor het eerst een omslag te zijn. De schade is het afgelopen jaar licht gedaald. En daar ga ik over praten met gedeputeerde Jelle Beemsterboer. Goedemiddag, meneer Beemsterboer.
3: Goedemiddag.
0: Is dat goed nieuws eigenlijk?
3: Ja, dat is heel goed nieuws.
0: Ja.
3: Dat is om verschillende redenen heel goed nieuws zelfs.
0: En wat zijn die redenen?
3: De schade voor de landbouw wordt lager. Dus er is meer productie van voedsel. En wij hoeven minder schade uit te keren. Want wij financieren die schade als boeren daar niks tegen kunnen doen. De schade aan natuurgebieden door ganzen was echt heel groot de afgelopen jaren. Denk aan het wegeten van rietkragen bijvoorbeeld. En het risico voor de vliegveiligheid van Schiphol is ook aanwezig. Als ganzen in de motor vliegen, kan dat schade veroorzaken. Dus om verschillende redenen is het heel positief.
0: Wat een onbeest eigenlijk.
3: Nou ja, het zijn hele mooie beesten. Alleen er waren de laatste tijd zoveel ganzen in Noord-Holland. Dat we met al het beheer dat we deden ervoor zorgden dat de populatie, dus de hoeveelheid ganzen in Noord-Holland, op een stabiel hoog niveau was. We hebben met de gemeenteraad een programma Provinciale Staten een programma afgesproken om op een stabiel laag niveau te komen.
0: Ja.
3: En daar gaan we deze 3 jaar mee aan de slag. En het eerste half jaar is dus heel succesvol geweest.
0: Ja, ik zie ook wel echt grote verschillen als het gaat om wat er bijvoorbeeld is uitgekeerd. Hè. Tussen november 25 en juli 26 is dat 8,2 miljoen euro geweest. Dat is ongeveer 97.000 euro minder dan diezelfde periode vorig jaar. Dus het lijkt te werken. Ja. Wat voor plan hebben jullie bedacht om die getallen naar beneden te krijgen?
3: Ja, het plan wat nu uitgevoerd wordt door jagers onder andere, maar ook in samenwerking met natuurbewegingen, met Schiphol, met heel veel partijen, is dat wij eigenlijk de inzet om ganzen te doden, want dat is toch wat er gebeurt, is heel vervelend, maar dat is wel wat gebeurt, verdubbelen. Dus we proberen ongeveer met inzet van jagers ongeveer 2 keer zoveel ganzen te schieten als in de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk nooit leuk om te doen. Maar daarmee willen we in 3 jaar tijd naar een situatie waarmee we veel minder dieren hoeven te doden, omdat het op een stabiel laag niveau gehouden kan worden. Dus dan kan het weer veel minder dan de helft zijn van wat we deze 3 jaren moeten doen.
0: Ja, wat u eigenlijk zegt is, het zijn er nu echt veel te veel. We moeten eerst terug naar een bepaald getal waarmee we kunnen werken, waardoor het hanteerbaar wordt. En dan hoeven we vervolgens dit soort aantallen niet meer uit te voeren als het gaat om het doden van die dieren. Want er zijn natuurlijk ook wel mensen, en dat zijn vaak mensen die de dieren een heel erg warm hart toedragen, die zeggen van ja, maar ja, dit kan toch nooit de bedoeling zijn. Het zijn 97% meer ganzen zijn er geschoten in dezelfde periode dan in 2024. Dus dat is wel een flink aantal natuurlijk. Wat zegt u tegen die mensen?
3: Ja, wat ik tegen die mensen zeg is, wat wij deden de afgelopen jaren was ongeveer 60.000 ganzen per jaar doden om de populatie op zo'n 150.000 ganzen stabiel te houden. En waar we naartoe willen is naar een populatie van 20.000... wat al heel lang onze doelpopulatie is, maar waar we de afgelopen 10, 15 jaar niet bijgekomen zijn. Zodat we met veel minder doden van dieren een stabiele populatie op een natuurlijke situatie in Nederland kunnen houden. Of in Noord-Holland kunnen houden. En daarmee is het dus een aantal jaren veel meer nodig om daarna veel minder te kunnen doen. En dat is uiteindelijk op lange termijn ook voor de diervriendelijkheid veel beter.
0: En dat is echt nodig, dat zegt u ook tegen die mensen. Is daar begrip voor eigenlijk? Vinden zij dat?
3: Ja, dat is best breed begrip voor. Er zijn ook mensen die dat niet fijn vinden of die sowieso principieel tegen het doden van dieren zijn.
0: Ja.
3: Maar ja, daar zeg ik dan ook tegen. Al die dieren die bijvoorbeeld die rietkragen nodig hebben in onze natuurgebieden, of de weidevogels, worden ook wel echt serieus bedreigd door de grote hoeveelheden ganzen die Noord-Holland gewoon niet aankan.
4: Maar meneer Beemsterboer, de wilde gans is in Nederland toch in principe ook gewoon beschermd?
3: Jazeker. En wat je eigenlijk ziet is, dus ook niet alle ganzen worden geschoten trouwens. Het gaat vooral om grauwe ganzen, koolganzen en brandganzen. En dan nog verreweg het grootste aantal gaat om grauwe ganzen. En die, de ganzen zijn trekvogels, dus die overwinteren hier over het algemeen. Er zijn een groot aantal ganzen nu, die 150.000 die ik net noemde, die hier in de zomer dan ook zijn. In de winter zijn er nog veel meer, dan schieten we niet. Maar in de zomer, als ze hier zijn, dan de ganzen die blijven, die niet meer het natuurlijke gedrag van trekken vertonen, daar zijn er uiteindelijk veel meer van gekomen, omdat die populatie steeds verder door kon groeien. En dat is wat we nu in halt roepen.
0: Ja, het lijkt in ieder geval te werken voor nu. Hoe blij zijn de boeren met deze resultaten?
3: Nou, zowel boeren als natuurorganisaties als ook Schiphol zijn hier heel erg blij mee. En ook de belastingbetalers in Noord-Holland kunnen er heel, heel blij mee zijn. Want de totale faunaschade in Noord-Holland is de grootste van heel Nederland. Die was dus afgelopen jaar 42.000 euro over het hele jaar. De getallen die jij net noemde vallen daarbinnen.
0: Ja.
3: En dat is voor het eerst niet doorgestegen. En wij vreesden zelfs dat het door zou kunnen stijgen naar 70 miljoen. Dat is echt een enorm bedrag. En dat gaat nu dus de komende jaren dalen. En dat is voor alle belastingbetalers in Noord-Holland ook goed nieuws.
0: Ja, dat is sowieso voor belastingbetalers überhaupt. Burgers houden er wel van als de belasting naar beneden kan. Hè? Dat is sowieso denk ik een goed argument. In ieder geval een succes voor de boeren en voor Schiphol. En dus ook voor veel belastingbetalers. En laten we hopen dat dit blijft werken en dat het op deze manier in toom gehouden kan worden. En dat het vervolgens ook wel weer de ruimte komt voor de beesten zelf, zodat ze ook nog weer vrij kunnen leven en zo. En op die manier toch ook een mooi leven hebben.
3: Daar gaan we mee aan de slag. We gaan dit beleid nog 2 jaar doorzetten, samen met de jagers in de provincie. En dan is onze verwachting dat het daarna weer veel minder kan zijn.
0: Jelle Beemseboer, hartelijk dank voor deze uitleg.
3: Dank u wel. Graag gedaan.

Nou, ik denk als je het aan Rod Stewart zou vragen... wat was voor jou de leukste tijd? Dan denk ik dat hij gaat zeggen de jaren 70 en 80. Want toen was hij namelijk op zijn succesvolst. Ja, en hoe zit het met jou? Wat was voor jou de leukste tijd tot nu toe in je leven? Was het moment dat je kinderen kreeg? Was het moment dat je studeerde? Was het moment dat je voor het eerst aan het werk ging? Was het misschien wel gewoon een hele lange vakantie? Ja, je kunt erover meepraten. Je bent bij deze uitgenodigd om te bellen met 088 850 51 52.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
8: Ik ben Jan Willem van der Goot. Ik woon op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel. Thuis in heel
9: Noord-Holland. Het is al 5 geweest. In Weidewormer is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De gratis strandbus naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort die stopt voorlopig. De bus reed deze zomer als een proef vanuit onder meer Hoofddorp, Vijfhuizen en Haarlem. Het doel van die proef was om de parkeerdruk in de badplaatsen te verlichten. Nou, de komende tijd wordt het experiment geëvalueerd en mogelijk gaat er dus komende zomer weer zo'n gratis strandbus rijden. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbelasting die ze moeten betalen. Dit jaar gaat het om ruim 62 miljoen. Maar in 2031 kan het bedrag wel oplopen tot meer dan 200 miljoen. De corporaties zeggen dat er door de belasting minder geld overblijft voor nieuwe sociale huurwoningen en bijvoorbeeld onderhoud. Als de belasting geschrapt wordt, kunnen ze 20.000 extra woningen bouwen, naar eigen zeggen. Een Amsterdammer, die wordt verdacht van doodslag op zijn dochtertje van 5 maanden oud. Hij ontkent de beschuldigingen, dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting. De 34-jarige man zou de baby door elkaar hebben geschud en ernstig geweld hebben uitgeoefend. Het meisje overleed. Ja, de man gaat komende tijd naar het Pieter Baan Centrum en de volgende zitting is in november. Een nieuwe club voor voetballer Myron Boadu, de 25-jarige Amsterdammer, speelt komend seizoen voor het Engelse Watford. Dat betekent weer een nieuwe werkgever voor de oud-AZ'er. In 2021 verliet hij Alkmaar voor Monaco en daarna ging hij weer naar FC Twente, naar Bochum. En vorig seizoen tekende hij voor een jaar bij PSV. Daar speelde hij niet zoveel vanwege blessures. En het iconische duo Philip Freriks en Maarten van Rossum, ja, die hebben weer een nieuw televisieavontuur. Vanaf zaterdag zijn ze samen te zien in een gloednieuw reisprogramma Maarten en Philip op het spoor. Nou, Philip Freriks is dit programma op het lijf geschreven. Weet je waarom? Nou, luister maar.
11: Ik kom uit een spoorwegdynastie. Dus
10: oh, vertel.
11: Mijn overgrootvader van moederszijde was bij het spoor. Mijn beide grootvaders van moeders- en vaderszijde waren bij het spoor. Mijn vader was bij het spoor. Mijn oom was bij het spoor. Nee. En ik heb zelf nog op nachttreinen gewerkt.
10: Nee, dat is
11: dus
10: niet waar.
11: Dus ik ben eigenlijk een vleesgeworden spoor.
10: Hij is een vleesgeworden spoor. Leuk verteld, toch?
9: Ja, leuk. Maar ik kijk ook enorm naar dit programma uit. En ik ben, zoals je misschien weet, een enorm groot fan ook van Maarten van Rossum. Ik volg zijn podcast al jaren. En hij heeft het natuurlijk echt al, want de opnames zijn al een tijdje geleden geweest. Hij heeft het echt continu over dit programma. Maar hij heeft er zin in om samen met Philip weer op pad te gaan.
10: Ja.
9: En ja, de trein is natuurlijk een vreselijke plek om te zijn voor een bejaarde. Dus daar gaat hij natuurlijk over praten. Dus daar, ja, ik heb er heel veel zin in.
10: Ja, hij komt dan ook op een gegeven moment ergens in Spanje op een station. En dan vindt hij zo vies. Of tenminste in de Spaanse trein. Dat valt eigenlijk wel mee. Maar natuurlijk, het moppergehalte is er ook.
9: Ja, en ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze hebben natuurlijk jarenlang de slimste gedaan met z'n tweeën. Ja, deze mensen weten wel hoe ze een programma moeten maken. Dus heel erg veel zin in dit programma. En superleuk dat Philip vanmiddag bij June was.
10: Ja, absoluut. Dat gesprek kun je natuurlijk nog terugluisteren. En sowieso meer nieuws vind je in onze app en op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Bar. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor vijven. Wat voor weer is het eigenlijk vandaag? Dat antwoord kan maar van één man komen. En dat is van onze vaste weerman Jan Visser.
12: Op een enkele lokale bui na is het vanmiddag droog. Verder een flitsschijnende zon, soms iets meer zon. En de temperatuur loopt op naar maximaal 22 graden op veel plaatsen. Het doet best vrij warm aan nog. De wind waait meest matig en aan de kust af en toe vrij krachtig uit westelijke richtingen. Vanavond neemt de wind aan zee en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Windkracht 6. En aan het eind van de avond en de komende nacht gaat het overal af en toe regenen en motregenen. Morgen nog af en toe wat regen in de ochtend. Later ook af en toe zon. Het wordt 21 tot 22 graden. En de westen tot zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.
9: Dan nog de ANWB verkeersinformatie. 1 vertraging wordt er gemeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Er is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook is daar dicht en je doet er bijna een half uur langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Ja, het is vaak een droom van jongens die met elkaar in de klas zitten of ergens op de sportclub en denken, weet je wat, we gaan een bandje beginnen. En dan hebben ze wat liedjes bedacht en uiteindelijk moet er dan een naam komen. En dan zijn er heel veel namen al bezet. En zo kan het zijn dat je je bandje ineens de Fine Young Cannibals hebt genoemd. Good Thing hoorde je hier zo bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Het is inmiddels bijna 5:10. En vandaag aan jou de vraag. Welke leeftijd voelde eigenlijk als jouw leukste tijd? Daar wil ik het met je over hebben. Kun je over bellen 088-850-51-52. Appjes kun je ook sturen via datzelfde nummer. En ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd naar Barbara. Jij bent natuurlijk op dit moment, volgens mij is dit jouw leukste tijd al. Maar er zijn ook vast andere leuke tijden geweest in jouw leven. Wat is nou voor jou, als jij deze vraag zou moeten beantwoorden, het antwoord?
2: Denken. Ik denk wel, mijn middelbare schooltijd was ontzettend leuk. Mm-hmm. Echt op dag 1 ontmoet ik iemand die ook Barbara heette.
0: Okay.
2: Ja, dat was meteen dikke vette vriendschap. We hebben gewoon 6 jaar lang zo hard gelachen. Dat was heel zorgeloos en heel, heel grappig dus. En ja, een hele fijne tijd. Studietijd vond ik ook heel goed. Veel gereisd. Avonturen aangegaan. In Bolivia een tijd gewoond en daar ook gewerkt.
0: Wauw.
2: Dus ja, dat is al best veel.
0: Nou ja, dat wou ik zeggen. Ja. In Bolivia, daar, dat is nogal een plek om naartoe te gaan. Hoe ben je daar zo opgekomen eigenlijk?
2: Nou, toen studeerde ik dus culturele antropologie. Dat is een soort combinatie van sociologie en geschiedenis. Dat was uiteindelijk met het doel om journalistiek te gaan doen. En mijn grote droom was al van om ooit bij de radio te gaan werken. Maar ik denk, doe een academische studie en dan ga ik in de praktijk heel veel radioervaring opdoen.
0: Ja.
2: Dus toen heb ik een radiostation gezocht midden in het Amazonegebied.
0: Wauw.
2: Je moet je voorstellen, daar is dus verder helemaal niks. Mensen hadden ook niks, alleen maar die radio. Ze hadden bijvoorbeeld ook geen fysieke dokter in de buurt. Maar dan was er een radio-uitzending over hoe je eventueel iets kunt behandelen. Dus zeg maar een dokter via de radio. Dus ik dacht, dat is leuk om daar gewoon ervaring op te doen. Hoe maken ze daar radio en wat kan ik daarvan leren? Wat betekent radio daar?
0: En hoe oud was je toen?
2: Ja, toen was ik dus tijdens mijn academische studie. Ja, hoe oud ben je dan?
0: 22, 23 zo'n beetje?
2: Ja, zoiets.
0: Wauw, en dan in Bolivia. Ik kan me wel voorstellen dat het echt een herinnering is die je nooit meer kwijtraakt.
2: Nee, absoluut.
0: Maar zijn dat nou dingen waar je nog vaak aan denkt in het dagelijks leven? Van, in Bolivia deden we dat zo?
2: Heel vaak, ja.
0: Ja?
2: Ja, ik denk zo'n groot avontuur. Ik weet nog de dag dat ik dan ging, dacht ik, waarom heb ik dit nou weer bedacht? Doodeng. Maar als je dan gaat, ja, dan is het fantastisch. Dus je moet, als je kinderen krijgt, dan word je, tenminste ik, word je wat voorzichtiger en misschien wat banger. Dan ga je dingen minder aan. Maar je moet toch het levensmotto hebben dat je het gewoon gaat beleven, denk ik.
0: Vind ik mooi dit. Het wordt meteen een filosofisch gesprek ook.
2: Zo is
0: dat. Vind ik ook wel mooi. Ja, jou dus, de studietijd, ik kan me dat voorstellen. Zeker met dit verhaal erbij. Peter die meldde zich via de app. Die zegt, voor mij was dat toen ik 23 was. Net klaar met studeren. Eerste salaris. Ieder weekend op stap. Nergens voor verantwoordelijk. Heerlijk was dat. En Marianne die heeft ook geappt. Die zegt, ik ben 67. En nu is eigenlijk mijn leukste tijd. Met pensioen, gezond, eindelijk tijd om te doen waar ik zelf zin in heb.
2: Ja
0: dat is natuurlijk ook wel echt een mooie. Voor de rest, Jeroen, die meldt zich, die zegt, toen ik 16 was, kreeg mijn eerste vriendinnetje, brommer onder mijn kont, 6 weken zomervakantie. En wat had je toen weinig nodig om gelukkig te zijn?
2: Oh ja, toen was geluk nog heel gewoon. Zoiets.
0: Toen was geluk nog heel gewoon. Hoe is dat voor jou, Koen? Jij lijkt me ook iemand die wel gelukkig in het leven staat.
3: Zeker, ja.
0: Wat is nou echt de mooiste tijd, als je dat al zou kunnen benoemen?
3: Ja, kijk, ik heb 3 dochters, dus dat is altijd heel makkelijk om te zeggen de geboorte. Maar voor mij, gewoon in het leven, dat was 2 jaar geleden, was ik als regisseur gevraagd om een project te doen in India. Dan gingen we met 12 mannen wandelen door een heel ruig landschap. Dat heb ik gefilmd met een internationale crew. En ineens was ik precies op de plek waar ik wilde zijn. En toen ineens viel tijd en ruimte weg. En ging ik helemaal op in wat ik deed.
0: Wauw.
3: En op dat moment was er ook eigenlijk geen Koen meer. Ik was gewoon wat ik aan het doen was. En volgens mij is dat ook wat we allemaal zoeken als we denken aan levensgeluk. Op het moment dat je heel erg denkt van, ik moet nog dit in de toekomst, of ik wilde nog dat, dan ben je eigenlijk een beetje verloren in je gedachten. Terwijl als je helemaal opgaat in wat je doet, dat is voor mij levensgeluk.
0: Dat je echt, dat je omgeving vergeet. Dat je alleen maar met datgene bezig bent waar je op dat moment mee bezig bent.
3: Ja, en dat herken ik in jou, Dennis. Want als ik jou zie presenteren en je hebt het over nog weer een geweldige plaat, dan zie ik dat levensgeluk ook in jouw ogen.
0: Nou ja, wij kennen elkaar niet heel erg goed nog. Ook niet heel erg lang. Maar ik denk dat je daar wel een behoorlijke essentie hebt van hoe het voor mij werkt. Want ik heb dat inderdaad wel. Op het moment dat ik dit aan het doen ben, en ik doe dat op meerdere plekken, ik heb het geluk dat ik dit op meerdere plekken mag doen, dan heb ik wel echt dat ik even alles om me heen vergeet en dat ik alleen maar daarmee bezig ben. En dat is inderdaad wel geluk. En ik ben wel iemand die, ik was echt heel klein. Ik denk dat ik een jaar of 6 was, misschien wel 5, dat ik dacht dat rare apparaatje wat daar in de hoek staat, waar geluid uitkomt, hoe werkt dat eigenlijk? En toen ik er helemaal achter was dat daar radiopresentatoren bezig waren. Ja. En dat dat ook een baan was, dat je dat ook kon gaan doen. En toen wist ik, dit ga ik doen.
3: Ja,
0: dit gaat gebeuren. En ik heb echt veel, ook op school wel, gesprekken met mijn ouders, met de mentor gehad. En die zeiden, je moet toch echt wel eens een keertje je best gaan doen. En dan zei ik, ga jij me nou eens even uitleggen wat ik hier precies aan heb als ik een radioprogramma presenteer. Ja. Voor mij was het gewoon duidelijk. En zei, maar je moet een plan B hebben. Ik zeg, ik moet geen plan B hebben. Dit is gewoon plan A. Het enige plan gaat gebeuren. Uiteindelijk heb ik daar wel naar geluisterd. En natuurlijk heb ik een plan B. Maar gelukkig heb ik hem niet nodig gehad.
3: Nee, geweldig. Ik zie ook trouwens dat Kees, die zegt eigenlijk wat jij ook zegt. Die zegt, ik was buiten aan het spelen tot het donker werd. Ben ik helemaal opgegaan in het voetbal op het pleintje. En dan je moeder die ergens in de verte riep dat het eten klaar is. Dat is eigenlijk hetzelfde gevoel. Dat je daar helemaal in opgaat.
0: Ja, dus eigenlijk, als we de vraag stellen, welke tijd voelde nou voor jou als de leukste tijd? Is het moment dat je heel erg bezig bent met waar je het meest gelukkig van wordt. En dat kan dus een passie zijn. Dat kan met je gezin bezig zijn. Ja. Maar het kan dus ook, zoals Marianne zegt, ik ben nu met pensioen. Nu is mijn absoluut gelukkigste tijd. Ik ben wel benieuwd hoe dat met Jan zit. Jan, goedemiddag.
4: Hey Dennis, goedemiddag.
0: Wat is nou voor jou de tijd waar je het allergelukkigst was? Of wat je ziet als de mooiste tijd?
4: Ja, ik heb het natuurlijk meerdere. Maar het mooiste is natuurlijk dat mijn zoon geboren werd, Sven, 93. Mijn vader was zelf overleden. Ik heb geen vader. Ik was 3-4 jaar toen hij overleed. Dat is toch wel iets anders, weet je wel. En ook met de tweede zoon, ook in april geboren. Het scheelde maar 1 dag, anders waren we op dezelfde dag jarig geweest.
0: Wauw.
4: Met trouwen met Lida, met mijn nieuwe vrouw die ik heb sinds 7 juni 2007. Ja, die dingetjes die ik eigenlijk wel mooi vind.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk de dingen, de gezinssituatie.
4: Ja.
0: Gewoon het kleine geluk, zeg maar, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is in het leven.
4: Ja,
0: en zijn er ook nog dingen buiten je gezin waar je nou heel erg gelukkig van wordt?
4: Ja, we maken mensen blij met fietsen. Ik ben van de fiets voor minima. Ik maak mensen blij in heel het land. En met een team van mijzelf hebben we een heel mooi project. We geven 900.000 fietsen per jaar weg.
0: Ja.
4: En we kunnen gebruiken aan minima mensen. Dan word je sowieso natuurlijk al blij om. Dus niet een blije gezicht iets van die mensen. Ja, doet heel veel, joh. Heel veel.
0: Ja, ik heb wel eens van die zelfhulpboeken gelezen. Gewoon puur uit interesse. Om te kijken van wat is nou geluk? Waar word je nou blij van? Waar worden mensen nou echt gelukkig van? En dat zijn eigenlijk de dingen die jij ook een beetje noemt, Jan. Want het is je gezinssituatie die moet goed zijn. Daar moet je enig geluk uit halen. Mensen helpen. Dat doe jij natuurlijk ook. Daar word je ook heel gelukkig van. En Koen die voegde daar net nog een stukje passie aan toe. En als je die cocktail bij elkaar gooit, dan heb je volgens mij het geheim van geluk.
4: Klopt, helemaal goed.
0: En gezondheid, hè? Laten we gezondheid vooral even helemaal bovenaan het lijstje zetten. Ja. Want zonder gezondheid kom je natuurlijk nergens.
4: Nee.
0: Maar dit is wel, was mooi om te horen, Jan. En heb je nou ook nog ambities in die zin waarvan je zegt van de geboorte van mijn kinderen was tot nu toe wel de gelukkigste tijd. Maar ik zou nog wel iets willen doen waardoor ik nog zo'n moment kan creëren.
4: We blijven gewoon mensen blij maken, omdat het sowieso natuurlijk al, als je het ziet om je heen hoort, dat de armoede alleen maar toeneemt en niet afneemt. En we blijven wat kunnen doen dit. En elk blij gezicht, een meisje van 3 of een persoon van 53, zie je de tranen in hun ogen. Ja, dat doen we het gewoon voor. Dat geeft voor ons, dat geeft mijn passie en mijn team ook, want ik kan niet zonder hun. Ik moet alle dagen werken, ik ben postbode. Maar ook mensen blij en mensen niet blij. Maar mijn team, dat is gewoon in één woord gewoon geweldig.
0: Ja, ik hoor ook dat het je bijna emotioneert.
4: Ja, klopt.
0: Ja, dus, ja, dat vind ik ook mooi om te horen. Nou, blijf vooral doorgaan met dit mooie werk. En blijf zo dankbaar zoals je nu klinkt. Want volgens mij ben je hartstikke gelukkig. En nou ja, dat is denk ik heel belangrijk om te kunnen zeggen... dit voelt als een goede tijd. Dus Jan, dank je wel voor het reageren. En nou ja, ik zou zeggen, ben jij geïnspireerd geraakt als luisteraar nu van NH? En heb je zoiets van, ja, maar dan heb ik ook nog wel wat te vertellen. Heb ik ook nog wel wat toe te voegen. Wat was voor jou de mooiste tijd, de leukste tijd uit je leven... Meld je even, bel even met 088-850-5152. En misschien kunnen we het er zometeen samen nog even over hebben. Even een klein pauzemuziekje tussendoor. En lekker dansje met Eliza Doolittle. Dit is Back Up bij NH.

0: Liza Doolittle. Ik denk dat, dat haar mooiste tijd was het moment dat ze deze hit was, had. Dat is namelijk de enige die ze gehad heeft. Ja, dan is het denk ik snel klaar.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Maar of ze dacht van ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk, die muziekwereld. Er is zo iemand, hè? Owen Paul, ken je misschien wel. You're My Favorite Waste of Time. Had een hele grote hit. En die man die had het echt na één hit wel gezien. Hij zegt, het is niks voor mij, die muziekwereld. Ik moet die weg. En die is lekker wat anders gaan doen.
1: Geweldig.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, vandaag antwoord op de vraag: welke leeftijd voelde voor jou als de leukste tijd? En waarom juist toen? 088 850 51 52. Ellie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Nou, mijn leukste tijd. Maar ook, toen was ik nog aan het werk, hoor. Ik heb altijd leuke collega's gehad.
0: Oh ja.
3: En ook mensen. Ik had een vriendin die woonde in Den Haag. En dan gingen we de weekenden bij elkaar.
0: Ja.
3: Maar toen ik in de AOW was, ging ik nog kinderopvang doen. Ging ik bijvoorbeeld op een schooltje, op het wespennest nog helpen.
0: Oh.
3: Op een gegeven moment dacht ik, nou heb ik het wel gehad. Want ik heb leuke banen gehad. Ik ben in een platenzaak geweest. Ik heb op het Paleis op de Dam een tijdje gewerkt. Ik ben op Soestdijk gewerkt. Dus zo. Ik had wel aardig ja. En dan kreeg ik daarna nog wat pensioen van. Dus ik had het wel goed.
0: Ja, maar zeg je eigenlijk dat jouw hele leven een schakeling was van mooie momenten?
3: Ik heb een hele goede jeugd gehad. Mijn vader was 40 dat ik kwam, want ik ben in de oorlog geboren.
0: Ja.
3: En mijn moeder ook geweldige jeugd gehad. Mijn broer was bijna 10 toen ik geboren werd, dus waar ik ook door verwend. Ik werd zo verwend met liefde.
0: Ja, dus eigenlijk is het één groot succesnummer dit.
3: Ik heb nog nooit geen stress gekend. Maar nu is het voor mij minder leuk.
0: Oh, waarom is het minder leuk nu?
3: Nou, ik ben iedereen kwijt. Want ik had hier allemaal buren. Dan kwamen we bij elkaar.
0: Ja.
3: We zeiden, kom, we gaan even naar die en naar die. En mijn vriendin kwam dan in de weekenden. Die ging ook mee. Maar op laatst kwam ze hier wonen. Want die werkte op een accountantkantoor, werkte ze.
0: Mm-hmm.
3: En dan moest ze dan weg. Ze kon in Amsterdam of in Rotterdam. Ik zeg, kom dan in Amsterdam proberen of hier. Dus die woonde hier op Zevenhoog ook nog.
0: Ja,
3: dan
0: maar
3: te wonen.
0: Maar even, we hebben niet heel veel tijd, Ellie, helaas, om dit gesprek te voeren. Dus,
3: want dat denk ik wel, als ik ga praten, dat heb je ook met Bart Slim.
0: Ja.
3: Want die wil altijd weten wat van het paleis. Ik zeg, dan ga je pas om 6 uur naar huis, of schat.
0: Ja, precies, maar dat kunnen we niet hebben. Maar Ellie, ik hoop dat het uiteindelijk gewoon toch wel weer een keer, dat je wel iets van geluk terugvindt. Je hebt in ieder geval heel veel moois om op terug te kijken. Dankjewel dat je even wilde reageren en heel veel sterkte met alles. Jos, een van mijn vaste mensen die ik altijd even spreek als ik een programma maak. Ik ben altijd blij als hij er even is. Jos, goedemiddag. Jos Blomqvist.
4: Goedemiddag, Dennis.
0: Even kort, ik heb niet heel veel tijd meer, maar wat is voor jou nou de mooiste tijd? Wat voelde jou voor jou als de leukste leeftijd?
4: Nou, ik zat te denken aan mijn militaire diensttijd. Ik bedoel, je komt van school af, ik heb een jaartje gewerkt op een kantoor en dan ga je de dienst in. En die eerste maand is natuurlijk hard werken, moet je 6 jaar de opleiding. Daarna ben ik verkenner geworden en commandant verkenningsgroep. Dan ben je altijd 25 kilometer voor het grote werk uit.
0: Ja.
4: Ik heb nog nooit zoveel kroegen in. Want dat tent. God mag weten wat aan de binnenkant is. Dat was echt een gouden leven.
0: Op je knieën naar huis. Had je de rest van je leven wel in dienst willen blijven?
4: Ik heb er zelfs carnaval kunnen vieren.
0: Nou, ik weet niet of dat nou per se. Maar goed.
4: Dat is niet mijn doel. Maar dan reed je naar Duitsland heen. En dan kwam je bij zo'n knijpen en er waren zo'n carnaval vieren en dan had je een uniform aan. Kom binnen! Nou, oké.
0: Kom er maar bij, ja precies. Ja. Ze zeggen wel eens, een van de belangrijkste dingen in je leven om in dienst te gaan en het zou eigenlijk moeten worden heringevoerd. Ben jij het daarmee eens?
4: Ik denk dat er voor heel veel mensen een heleboel te leren is.
0: Ja, nou, dat zeg je weer heel mooi en tactisch, Jos. Dankjewel, Jos Blomqvist was dat. En we gaan hem hiermee afsluiten. De

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Zo mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Wilma en ik kom...

0: Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
3: Ik ben Fima. Woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Na een ongeluk in Amsterdam Nieuw-West, waarbij een 13-jarige jongen om het leven kwam, wordt de weg waar het gebeurde, de Pieter Callandlaan, onder handen genomen en aangepast. Een groot distributiecentrum dat in Uithoren moet komen zorgt voor bezorgdheid bij bewoners. En het is een spannende avond voor de Ajax-vrouwen. Ze spelen namelijk vanavond in Madrid tegen Real Madrid in de strijd om een plek in de Champions League. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ANWB verkeersinformatie dan. 3 vertragingen worden er gemeld. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht en je hebt bijna een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot 10 minuten. En de laatste de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen de aansluiting met de N194 en Noordscharwoude. Daar doe je er 11 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
9: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
10: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
11: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Vandaag de dag.
18: Met Dennis Hoebee.

0: Muziek waar Koen blij van wordt. Soul, hè, je houdt van soul.
1: Ja, dit is geweldig. Hier word ik heel vrolijk van.
0: En het is, ja, het is natuurlijk een van de grote zangers. Stevie Wonder hoorde je. En signed, sealed, delivered, I'm yours.
2: NH met vandaag de dag.
0: Ja, zo begint het allemaal, hè. Dan is het allemaal nog mooi en lief. En uiteindelijk besluit je dan bij elkaar te blijven. En denk je, nou ja, misschien moeten wij wel gewoon gaan trouwen, kinderen krijgen. En dan kan na een aantal jaren toch een beetje, ja, de rek eruit zijn.
1: Ja, de klad komt erin.
0: De liefde is een beetje over. En dan besluit je om uit elkaar te gaan scheiden. Het is iets wat vroeger, toen ik op school zat, ongeveer iedere week wel gebeurde. Leek wel. Ja. Ik denk dat er geen ouder meer bij elkaar was. Cijfers zijn de laatste paar jaar toch wel iets naar beneden gegaan. Maar er is een andere trend gaande. Want steeds meer 60-plussers die kiezen er namelijk voor om na tientallen jaren huwelijk uit elkaar te gaan. Aandeel 60-plussers in het aantal echtscheidingen is de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Van ruim 8% in 2015 naar ruim 13% vorig jaar. Dat gaat dan vaak om stellen die al 40 of soms zelfs 50 jaar bij elkaar zijn. Ga ik over praten met Ineke Vos. Zij begeleidt stellen als relatietherapeut en mediator. En dat doet ze in de omgeving van Alkmaar. Ja, mevrouw Vos, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Jij ziet dat veel terug in de praktijk, hè? Dit soort situaties.
3: Ja, de situatie. Ja, je bedoelt dat oudere mensen rond de 60 uit elkaar gaan na heel lang huwelijk. En ja, je zei in je intro, dan is de liefde over. Maar heel vaak is dat niet echt het geval.
1: Hoe zit dat?
3: Nou ja, dat kan zijn dat er nog steeds een grote genegenheid en een liefde ook wel is. Maar ja, dat je elkaar toch niet meer goed verstaat. Dat je toch niet dat leven met elkaar hebt. En je zo welkom en gezien en erkend voelt in wie je echt bent. En dat is dan vaak een reden om te zeggen van, ja, maar zo wil ik het niet meer. Ik wil het niet meer als broer en zus. Ik wil meer. Ja.
0: Ja, en dan was het natuurlijk vroeger zo dat scheiden, en dan hebben we het over heel vroeger, hoor. Maar dat was iets dat deed je niet. Uiteindelijk kwamen de jaren 80 en 90 en werd het eigenlijk een soort van wie blijft er nou nog bij elkaar? En nu heb je het moment dat vooral de 60'ers zeggen, ja, maar hallo, ik ben 60 of ik ben 70. Dat betekent niet dat ik achter de geranium zit en ik wil nog wat maken van mijn leven. Dus ja. Zij besluiten uit elkaar te gaan. Ze noemen dat een soort grijze golf ook, geloof ik, hè?
3: Klopt, ja. Het is niet van vandaag of gisteren, hoor. Dat zien we al langer in de praktijk.
0: Wat zie jij precies in je praktijk? Want hoe komen mensen bij jou binnen?
3: Ja, dat is heel verschillend. Als mensen voor relatiegesprekken komen, ja, dan is de sfeer vaak nog wel anders dan wanneer op een gegeven moment de kogel door de kerk is en toch het besluit is gevallen om uit elkaar te gaan. En hoe komen ze dan binnen? Ja, toch wel wat gespannen, toch wel. En ja, in beide situaties, dat vind ik ook het mooie aan mijn werk, dat is dat door een rustige en een veilige situatie dan te creëren, dat ook die lastige dingen uiteindelijk wel gezegd kunnen worden. En daar gaat het vaak om. Want we komen vaak in een relatie, in een loop, in een dans, in een patroon terecht, waardoor we helemaal niet meer naar elkaar kunnen luisteren, omdat het veel te veel pijn doet en we ons of terugtrekken of heel hard gaan blazen.
0: Ja, nou is het zo dat voor de mensen die dat niet weten, je bent zowel relatietherapeut als mediator. Wat is het verschil tussen die twee petten?
3: Nou, nogal. En ik ben ook 25 jaar scheidingsadvocaat geweest. Dus ik heb ze in alle soorten en maten.
0: Jij hebt alle vormen van mensen die uit elkaar moeten of willen, heb jij meegemaakt. Kun je als eerst even deze twee dingen even uit elkaar zetten? Dus relatietherapeut en mediator?
3: Nou ja, als mensen constateren dat het gewoon niet meer fijn loopt. Maar dat ze wel zeggen van we willen het graag leuker en beter hebben met elkaar. Ja, dan is het heel zinnig om bijvoorbeeld hier of waar dan ook gewoon op een rustige manier daarover gesprekken te hebben. En dat noemen we dan relatietherapie. Ik vind trouwens relatietherapie net alsof er iets heel erg mis zou zijn. En als ik dat dan of hier dat dan gefixt moet worden. Maar je helpt weer om het gesprek op gang te brengen.
0: Ja.
3: Dat is de essentie. Dat is wat ik mag doen dan. En ja, eigenlijk steeds diepere laag daarin. En dat Eigenlijk is het naar elkaar leren luisteren.
0: Ja, ik hoorde wel eens iemand zeggen... Je moet eigenlijk niet pas in therapie gaan als er iets mis is. Want je hebt bijvoorbeeld een auto, ga je ook ieder jaar naar de keuring. En je gaat niet wachten tot die kapot is. Je bent proactief bezig om dat goed te houden. Dus het zou voor ieder stel goed zijn om af en toe eens even te kijken van... kunnen we nog iets verbeteren? Zijn er nog punten waardoor we elkaar minder goed zijn gaan begrijpen? Zitten we in elkaars irritatiezone misschien wel? Ja. En dat kan je dus als relatietherapeut kun je daarbij helpen.
3: En als je dat met nieuwsgierigheid kan doen naar elkaar toe... Ja, dan leert het ongelooflijk veel ook over jezelf. Want eigenlijk is je relatie en ook alle schuurplekken met je partner... dat gaat over jezelf.
0: Ja.
3: En als daar nieuwsgierigheid naar kan zijn... ja, dan kan het gewoon leuker weer worden.
0: Ja. Nou is het toch nog even de vraag... hoe kan het nou dat het nu ineens de stellen van boven de 60 zijn... die toch wel best wel in grote getalen, klinkt ook wat overdreven... maar wel een behoorlijke stijging in zit ten opzichte van vroeger... dat ze nu zeggen, ja, wij willen dit niet meer.
3: Ja, het is niet ineens, dat zei ik al. We zien dat echt al wel een paar jaar. Ja, we worden ouder, we worden ook denk ik fitter ouder. Ik weet dat niet, ik ben niet een onderzoeker... dus ik heb dat niet kunnen vragen, maar... Ja, ik zie ook dat er financieel meer armslag is. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat heel vroeger... dat er soms nog een striktere scheiding was ook in het huwelijk... van wie het geld dan was en wie het bij elkaar... Dus dat je als vrouw eigenlijk niet weg kon of niet goed weg kon. Weet je, dat bepaalt toch allemaal wel keuzes, denk ik. Uiteindelijk. En ja... Dan vliegen de kinderen uit, dan is het nest leeg... dan verandert je lijf, dan verandert je energie... dan kom je richting een pensionering... waar ook heel veel in het leven dan verandert, een volgende fase. En dan kijk je elkaar misschien aan dat je denkt van... hey, gaan wij dit nog samen op een goede en een leuke manier doen?
0: Ja, en dan kan het antwoord zijn... met een paar kleine aanpassingen moet dat lukken... maar het antwoord kan ook zijn... laten we alsjeblieft hiermee gaan stoppen.
3: Ja, en ik heb van de week nog mensen gehad hier ook... van rond die leeftijd waar we het over hebben... en die waren het daar allebei over eens... en er was zeker pijn. Maar ja, dan kan het ook zo zijn dat je dan zegt... van ja, we hebben het echt heel goed gehad... En als dat geëerd kan worden, en dan kan je ook soms nog een deel van je leven gewoon als vriendschappelijk ook nog voortzetten samen.
0: Ja.
3: Want dan is er ook veel geschiedenis samen.
0: Ja, en er zijn vaak kinderen, kleinkinderen, de familieleden, waardoor je toch altijd wel met elkaar verbonden blijft.
3: En dan laat je elkaar vrij.
0: Ja. Op een verjaardag toch in dezelfde ruimte moet zitten of wil zitten. Er is een hoop meer duidelijk geworden. Ineke, dank je wel voor de uitleg. Ineke Vos, relatietherapeut en mediator in Alkmaar. Waarom het toch zo is dat we de laatste jaren een stijging zien in het aantal echtscheidingen van mensen boven de 60. Dank je wel voor je uitleg. En wij gaan zometeen naar de sport hier. Eerst even muziek van Taylor Swift.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is 6:08. Je luistert naar Vandaag de Dag. En Koen, we hebben nog een hoop te doen, hè?
1: Ja, we gaan zo op reis door Europa voor onze vakantieplaat. De ogen en oren in onze provincie, dat zijn onze verslaggevers. We spreken met Misha Korsek over de voortdurende onrust op kermissen. En ja, we hebben ook nog de dagplaats vandaag.
0: Moeten we nog even over nadenken, hè? Dagplaats. We hebben nog niet echt per se een onderwerp, maar misschien kunnen we zometeen even samen gaan kijken wat dan een leuke insteek zou kunnen zijn. Ja, het is meestal een actueel thema en dan zoeken we dan muziek bij. Nou, we gaan er even mee aan de gang. Eerst de sport.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, dat bespreken we met Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Transfer deadline day vandaag, hè, op dit moment.
3: Ja. Ja, in voetbal heb je twee periodes waarbij clubs nieuwe spelers kunnen aantrekken. Door te kopen of huren. Maar je kan natuurlijk ook verkopen of verhuren. Je hebt de winterse transferperiode en de zomerse transferperiode. Die is al een tijdje aan de gang. Maar vandaag is de laatste dag. Want vanavond om 11:55, dan sluit de markt. En er gebeurt er natuurlijk nog heel veel.
0: Ja, dat was inderdaad wel mijn volgende vraag. Gebeurt er nou veel op zo'n dag? En is dat echt een gekkenhuis achter de schermen?
3: Dat kan zeker wel een gekkenhuis zijn met heel veel stress. En soms hebben de clubs de zaakjes goed op orde. En zijn allemaal transfers die al hebben plaatsgevonden. En dat niet op de laatste dag gebeurt. Maar soms kan het echt op de laatste minuut nog kan van alles plaatsvinden. In positieve zin. Dat net dus om 11:55 dat er dan handtekeningen worden geplaatst. En dat de administratie is gedaan. Maar soms gebeurt het ook weer net een minuut te laat. Ja, en dan kan ook een transfer niet plaatsvinden. Als we kijken naar vandaag. Tot nu toe, het is bijna 17:30, heeft Ajax veel gedaan. Net is bekend geworden dat Ajax per direct afscheid neemt van Owen Wijndal. Dat is die oud AZ-speler. Oh ja. Die ging voor 10 miljoen euro in de zomer van 2022 naar Amsterdam. Iedereen dacht van dat is de perfecte stap voor Owen Wijndal. Hij speelde op dat moment in het Nederlands elftal. Maar ja, het is nooit echt een gelukkig huwelijk geweest. Altijd veel kritiek op hem. En nu hebben vandaag beide partijen, Ajax en Wijndal, dus besloten om uit elkaar te gaan. Terwijl die eigenlijk nog een eenjarig contract had. Verder heeft de Ajax Thilo Kehren. Dat is een 28-voudig Duitse international gehuurd van AS Monaco. Die Franse club. Verder nog een Argentijns talent van Atletico Madrid overgenomen. En het lijkt erop, maar dat is nog niet helemaal zeker, dat Ajax de opvolger van Mika Gods in huis heeft. Dat is die Belgische linksbuiten die onlangs voor vele miljoenen euro's aan Paris Saint-Germain is verkocht. En zijn opvolger moet van Sunderland, het Engelse Sunderland, komen. Simon Adingra. Alleen de medische keuring, daar is wat op onthoud mee. Dus dat wordt vervolgd. Verder bij AZ is het vrij rustig. Die hebben de zaakjes dus op orde. FC Volendam vandaag nog Younes Jaber El Maftahi. Een lange naam. Die hebben ze aangetrokken. Dat is een 18-jarig talent van Sparta. Die wordt gehuurd. En ook bij Telstar is het vandaag rustig.
0: Ja, kan je spreken van een club die het zeg maar als beste gedaan heeft?
3: Ja, daar zijn de meningen natuurlijk altijd over verdeeld. Maar als ik kijk naar de vier Noord-Hollandse profclubs, vind ik dat AZ het als beste heeft gedaan. Vrij rustig vandaag, omdat ze de zaakjes op orde hebben. Ze hebben de kern weten te behouden. Belangrijke spelers en vooral talenten zoals Kees Smit, die in de belangstelling stond van echt de meest grote Europese clubs. Maar AZ heeft hem van overtuigd om toch nog een jaartje in Alkmaar te blijven. Wouter Goes, hetzelfde. Peer Koopmeiners. En verder hebben ze een aantal buitenkansjes. Met Kelvin Stengs, Steyr Racing. En onlangs Wesley Hoed. Die hebben ze naar AZ gehaald. Verder een nieuwe doelman met Jari de Bussen. Dat was toch wel belangrijk. Omdat die vorige doelman, ja, die was niet altijd even zeker van zijn acties. Romé Jaden, Owusu Oduro. En ze hebben nog veel geld ontvangen. Hè? Tientallen miljoenen euro's met het verkoop van Sven Meijlands naar PSV, Troy Parrott naar het Spaanse Betis. En ik denk dat ze met Leroy Echtold een goede trainer in huis hebben. En blijkt ook, hè, 4 wedstrijden onderweg en volle buit. 12 punten bovenaan de ranglijst.
0: Ja, nou, nog 6:30 te gaan, dan is het ongeveer. Hè. Dan is de transferperiode echt voorbij voor deze zomer. Gebeurt er nog veel, denk je?
3: Ja, want Ajax is vandaag vrij slagvaardig. En wat ik zei, met die medische keuring, hè, van Simon Adingra, dat zal nog wel goed gaan komen. Ja, en de Jordi Cruijff, de nieuwe technische directeur van van Ajax al is al een aantal maanden in dienst. Maar ja, die laat toch zien dat hij nogal wat naar Amsterdam wil halen. Als er bij AZ nog wat gaat gebeuren, dan zijn het spelers die eigenlijk al op de nominatie staan om te vertrekken. De overbodige spelers Maxime Dekker en Ibrahim Sadiq. En dan hebben we ook nog Mees de Wit, waarvan lijkt dat hij gaat vertrekken. Hij wil het zelf graag en AZ staat er ook open voor. Dus dat zal, dat zal nog wat gaan gebeuren, denk ik, in Alkmaar.
0: Nou, jij blijft er met je collega's van de sportredactie bovenop zitten. Lijkt me een leuke periode om te werken. We kunnen het allemaal volgen natuurlijk via onze website nasport.nl. Erik Jan, dankjewel voor nu. En jij meldt je weer als er meer nieuws is.
3: Zeker. Groetjes.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
8: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
9: Ik ben Melina Dilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Half 6 geweest in Limmen is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Na een ongeluk in Amsterdam-Nieuw-West, waarbij een 13-jarige jongen om het leven kwam, wordt de weg waar dat gebeurde, de Pieter Callantlaan, onder handen genomen en aangepast. De weg wordt veiliger gemaakt. In mei kwam daar een 13-jarige jongen om het leven. Maar er zijn meerdere ongelukken gebeurd en ook klachten over de situatie. Er komen nu onder andere brede fietsstroken en ook betere drempels. De gratis strandbus naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort die stopt voorlopig. De bus reed deze zomer als proef vanuit onder meer Hoofddorp, Vijfhuizen en Haarlem. Het doel van de proef was om de parkeerdruk in de badplaatsen te verlichten. Nou, de komende tijd wordt het experiment geëvalueerd. En misschien dat komende zomer die strandbus opnieuw gaat rijden. Amsterdamse woningcorporaties willen af van de winstbelasting die ze moeten betalen. Dit jaar gaat het om ruim 62 miljoen... Maar in 2031 kan dat bedrag van zijn opgelopen tot meer dan 200 miljoen. Ze zeggen dat door deze belasting er minder geld overblijft voor nieuwe sociale huurwoningen en bijvoorbeeld verduurzaming. Als deze belasting geschrapt wordt, kunnen ze 20.000 extra woningen bouwen, naar eigen zeggen. De landelijke adviesprijs voor benzine bereikte vandaag een nieuw record, €2,66. Nou, en wie vandaag tankte bij de Ruige Hoek langs de A4, moest helemaal even slikken. Daar kost een liter benzine €2,70. Nou, uit onderzoek van de ANWB blijkt dat bijna een kwart van de automobilisten financiële druk ervaart door die brandstofprijzen. En je hoort een aantal mensen die we spraken vandaag daar langs de A4.
12: Het doet best wel pijn, want je kan er gewoon niet zonder.
13: Je moet bezuinigen op andere dingen om auto te kunnen rijden.
12: Waar bespaar je dan bijvoorbeeld op?
13: Ja, bijvoorbeeld op boodschappen, uit eten gaan, niet meer de mensen bezoeken die ver weg wonen. Eerlijk is eerlijk.
11: Nou, reacties vanuit de A4 over die enorme brandstofprijzen. En het is een spannende avond voor de Ajax-vrouwen. Ze spelen vanavond in Madrid tegen Real Madrid in de strijd om een plek in de Champions League. Ajax moet een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Dat is natuurlijk geen ideale uitgangspositie, maar Ajax-trainer Anouk Bruil die ziet toch wel kans, hoor. Oh, nou, dit is het.
14: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
11: En dat zijn optimistische Anouk Bruil, de trainer van de Ajax-vrouwen. Vanavond om 8:00 dus tegen Real Madrid.
10: Frisse benen hoor ik.
11: Frisse benen, dat klinkt goed, hè?
10: Dat is goed, ja.
11: Dat willen we allemaal natuurlijk.
10: Nou.
11: Fris nieuws verder nog in de app en op nanieuws.nl.
10: Dankjewel Bar, en meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 6:00. We gaan naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
15: Dennis, goedemiddag.
10: Ja, best wel een prima dagje vandaag. Het ziet er een beetje bewolkt uit. Behoorlijk bewolkt eigenlijk op dit moment in Hilversum. Maar het zonnetje is ook nog even voorbij gekomen vandaag, hè?
15: Ja, zeker. We hebben van tijd tot tijd nog wel redelijk wat zon gehad. Soms wat dikkere bewolking, wat sluierbewolking, fletszonnetje. Maar de laatste uur is de bewolking wat dikker geworden. En hier en daar valt ook wat regen. Ik kreeg al een melding van Blaricum halverwege de middag. Nu valt er ook op andere plaatsen plaatselijk wat lichte regen. Het heeft allemaal niet zo heel veel te betekenen. Het hangt samen met een zwakke storing in de bovenlucht. De temperatuur kwam weer boven de 20 graden uit. Schiphol ruim 22 graden. Nou, vanavond blijft het bewolkt. Er kan hier en daar een beetje regen vallen. Meer regen, helemaal het einde van de avond. En de komende nacht, wanneer een volgend front over onze omgeving trekt. En dan wordt de zuidwestenwind aan de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Morgenochtend ook aanvankelijk nog wat gedruppel. In de loop van de ochtend en in de middag laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 22 graden toch weer. We blijven in vrij warme lucht zitten. En de westen tot zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig. Vrijdag passeert een actieve front. Dan neemt de kans op enige tijd flink wat regen toe. Maar het wordt opnieuw weer boven de 20 graden. En het weekeinde verloopt grotendeels droog. Met af en toe zon. En vooral op zondag wat hogere temperaturen.
10: Nou, we kijken ernaar uit. Jan, dankjewel voor nu. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Dan de ANWB verkeersinformatie nog. Er zijn 8 vertragingen momenteel. Dit zijn de 4 opvallendste. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen. Ongeluk gebeurd. Rechterrijstrook nog steeds dicht. Bijna een half uur vertraging daar. A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot 14. En de N231. Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de N201 en Kudelstaart 12 minuten. Laatste is de N242. Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Sint Pancras en Noord-Scharwoude. Daar doe je er 34 minuten langer over momenteel. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Shape of You.
1: Heerlijk, Ed Sheeran, I'm in love with The Shape of You. En je hoort ook nog Desireless en Voyage Voyage.
2: En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Het is zomer.
1: Ja, officieel is de meteorologische herfst begonnen. Maar we vieren nog een beetje de zomer. En we hebben van Jan gehoord, het kan maar zo nog ineens lekker zomers worden. Een paar mooie dagen nog, misschien in deze maand september. Dus voor ons zit de zomer er nog niet op. En Patricia is nog op vakantie, dus we zitten gewoon nog in de zomerperiode. Ja, en dat betekent dat we altijd even op woensdag even lekker op vakantie gaan, Koen. Ja. Virtueel op vakantie, de week is door midden. Ik kan me ook wel voorstellen, ik ben er wel aan toe. Even lekker weg. Even lekker van omgeving veranderen. Even wegdromen in, op een plek waar je misschien, misschien niet 2, 1, 2, 3 naartoe gaat. Waar gaan we vandaag heen?
4: We gaan dit keer naar het wonderschone Oostenrijk.
1: Oh ja, ik ben nog nooit in Oostenrijk geweest. Ben jij er wel eens geweest?
4: Ja, zeker. Vaak ook op doorreis richting Italië. Je kan natuurlijk via Zwitserland, maar betaal je blauw. Super duur natuurlijk. Oostenrijk is toch iets gemoedelijker. En wat je misschien niet weet, bijna 2/3 van de Oostenrijk is bergachtig.
1: Oh.
4: De Großglockner is de hoogste berg van Oostenrijk met bijna 3798 meter. Hij ligt op de grens van Carinthië en Tirol. En het is ook nog eens een hele spectaculaire autoroute daar. Want dan kom je door de Großglockner Hochalpenstrasse.
1: Wow.
4: Met haarspeld, bochten en gletsjers. En dan ook dat uitzicht op die Oostenrijkse hoogste berg. Dat is schitterend.
1: Ik krijg er zin in al hoor. Ja. Is het ook het gebied waar in de winter geskiet wordt?
4: Ja, het is een enorm skigebied daar. Het is natuurlijk heel veel Alpen. Maar Oostenrijk telt natuurlijk ook heel veel meren. 25.000 meren.
1: Wow.
4: Veel van die bergmeren zijn in de zomer verrassend warm. Want wist jij bijvoorbeeld dat de Wörthersee, die kan rond de 25 graden worden.
1: Maar dat is lekker. Water van 25 graden. Dan hoef je alleen je ogen nog maar dicht te doen. En de ontspanning gaat vanzelf eigenlijk.
4: Dat is zo, ja. Het is eigenlijk een hele goede locatie. Want iedereen gaat naar Italië. Maar de Wörthersee moet je gewoon niet overslaan.
1: Nou, en als we daar dan toch zijn, kun je daar ook een beetje lekker eten.
4: Ja, een heel beroemd Oostenrijks gerecht is de Kaiserschmarrn. Dat ziet eruit alsof iemand een pannenkoek heeft laten mislukken. Maar het idee is ongeveer dat er dikke stukken luchtige pannenkoek met poedersuiker en vaak pruimenkompoten eroverheen zitten.
1: Oh,
4: lekker, hè?
1: Klinkt best lekker. Klinkt wel zoet, maar wel lekker, denk ik.
4: Krijg je er ook dorst van?
1: Ja, een beetje wel, natuurlijk.
4: Want
1: ja.
4: In de Oostenrijkse Almhütte of op een terras krijg je vaak een vers getapte radler. Die ken je wel uit die blikjes. Maar in Oostenrijk is het vaak 50-50. Daardoor kan hij frisser en minder zoet smaken.
1: Ja, want radler, dat is toch bier met
4: citroen.
1: Een soort citroenachtig. Ja, ja precies. Waardoor die heel erg fris wordt. Ja, als niet-drinker is dat een beetje abstract. Maar het klinkt wel lekker.
4: Ja, je hebt hem tegenwoordig ook een 0.0. Ik weet niet of je hem in Oostenrijk ook op die manier kan krijgen. Maar wat nog wel leuk is, radler betekent letterlijk fietser. Het drankje werd populair als dorstlesser voor al die fietsers in Oostenrijk.
1: Dat meen je?
4: Ja,
1: je kan gewoon met een drankje op de fiets.
4: Eerlijk, toch? Gezellig.
1: Ja, als je hem recht kan houden binnen de strepen, dat zou ik zeggen. Knock yourself out. Ja. Ja, maar kijk wel uit natuurlijk.
4: Ja. En wil je nou echt de plek ontdekken in Oostenrijk waarvan je denkt, nou nu ben ik in Oostenrijk, ga dan naar de Kriemler watervallen. Want die zijn 380 meter diep.
1: Oh.
4: Dat is tussen de Alpen.
1: Ik heb er zin in gekregen. Ik ga een keer naar Oostenrijk. Dit lijkt me helemaal leuk.
4: Ja.
1: Is het ook nog een land waarvan je zegt, ja, daar komen grootheden vandaan?
4: Zeker.
1: Er is er natuurlijk eentje die we allemaal kennen, maar die noemen we even niet vandaag.
4: Nee, I'll be back. Die komt een andere keer terug.
1: Oh ja.
4: Maar Felix Baumgartner, die kennen we nog wel als stuntman. Hij sprong vanuit de stratosfeer in 2012. Wereldberoemd. Inmiddels wel overleden met een andere stunt.
1: Ja.
4: En Conchita Wurst, die ken je ook nog wel, toch?
1: Oh ja, die won dat Songfestival, toch?
4: Ja, in 2014 was dat. En zij kwam ook, of moeten we zeggen, hij kwam ook uit Oostenrijk.
1: Nou, in ieder geval genoeg redenen om eens een keer lekker naar Oostenrijk te gaan. Muzikaal gezien is het er ook allemaal dik in orde. Iemand die inmiddels ook niet meer onder ons is, maar in de jaren 80 een enorme dikke hit. Meerdere enorme dikke hits scoorde. Denk bijvoorbeeld aan Genie. Denk bijvoorbeeld aan Rock Me Amadeus. ja, dan heb je het over Falco. En een van zijn allerleukste is deze. Der Commissar Falco uit Oostenrijk.

0: commissar bij NH. Koen, zometeen nog een uur. We gaan het onder andere hebben over de kermis. En we hebben nog een dagplaat te doen. Ik las een bizar verhaal. En dat heeft te maken met tweedehands boekwinkels. Okay. Zij krijgen namelijk het verzoek om vaak niet helemaal duidelijk, maar wel waarschijnlijk grote bedrijven die ineens heel veel tweedehands boeken willen kopen van ze. Of ze die hebben liggen, of ze partijen kunnen kopen.
1: Waarom dan?
0: Nou, het blijkt, dat zijn vaak grote partijen die met AI werken. Oh. Die proberen hun AI-systeem te laten leren door die boeken, zeg maar, als input te gebruiken. Ze deden dat eerst allemaal met teksten die online bekend waren, maar nu zijn die een beetje gebruikt al. Dus ze zijn op zoek naar nieuwe bronnen, dus Nederlandse boeken. En die worden dan ingescand en daarmee leert het AI-programma, zoals ChatGPT, om betere antwoorden te formuleren. Wow. Dus misschien is het leuk om liedjes te doen over lezen of over schrijven of over boeken. We moeten er wel even over nadenken, maar dat is misschien wel een goed idee, toch?
1: Vind ik
0: een
1: heel goed idee, want AI zit nu dus eigenlijk in de schoolbanken te leren met al die boeken.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd. Want zijn daar wel liedjes op te bedenken, denk je?
0: Liedjes met boeken, ja. Ik denk, even denken, wat zou je dan kunnen doen bijvoorbeeld? A Write a Song.
1: Oh ja.
0: Of de Book of Love. Of, nou ja, er zijn volgens mij wel dingen, liedjes die daar aan voldoen. Dus zometeen krijg je het startschot om daar echt over mee te denken. Dit was slechts een gedachtensprongetje, zou je het kunnen noemen.
2: Well,

0: 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
3: De Muziekmiddag.
4: 1968.
2: 1985.
4: 1976.
2: 1966.
4: Muziekmiddag. 1982.
2: 1978.
4: 1969.
3: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
3: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Ik ben Clarie uit Velsen-Noord.
9: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
10: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
11: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 6 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. Na een ongeluk in Amsterdam-Nieuw-West, waarbij een 13-jarige jongen om het leven kwam, wordt de weg waar dat gebeurde, de Pieter Callandlaan, onder handen genomen en veiliger gemaakt. Een nepbankmedewerker heeft 18 mensen weten op te lichten in Noord-Holland. Hij maakte €250.000 buit. En het is een spannende avond voor de Ajax-vrouwen. Ze spelen vanavond in Madrid tegen Real Madrid in de strijd om een plek in de Champions League. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700

0: gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzegen van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie dan. 1 vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Tussen door een ongeluk daar een vertraging van 27 minuten.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Vandaag de dag.
10: Met Dennis Hoebee.

0: blijft een lekker liedje dit. Tavares, Don't Take Away the Music. En over muziek gesproken, zometeen de dagplaat, waarin wij op zoek gaan naar een liedje bij de actualiteit. En we hebben het al een beetje besloten. We gaan het hebben over boeken en lezen en liedjes die daarmee te maken hebben vanwege het AI-model dat gevoed moet worden door boeken. En er worden grote partijen Nederlandse boeken worden erop gekocht om te zorgen dat het AI-model kan leren. Nou, ingewikkeld verhaal gaan we zometeen meer over horen. Maar eerst eventjes dit.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn natuurlijk de verslaggevers van NH. Zij gaan op pad om de mooiste verhalen te maken. En vandaag een gesprek met Micha Korsek. Hij is op de kermis geweest in Zaandam. Want het is eigenlijk al een tijdje is het in Noord-Holland op de kermis best wel onveilig. Vorige maand in Oostzaan, afgelopen weekend nog in Alkmaar. En in Zaandam geldt al jaren een extra veiligheidsmaatregel om de boel daar veilig te halen. Micha, goedenavond.
3: Goedenavond. Ja, het klopt. Het is al jaren is er eigenlijk een veiligheidsrisicogebied in het centrum van Zaandam.
0: Ja.
3: Dat geldt eigenlijk voor het hele centrum van Zaandam. En daar valt ook de kermis onder.
0: Ja,
3: die kermis begint vrijdag.
0: Wat merkte jij daarvan? Want jij was daar vandaag even, hè?
3: Nou, vandaag zijn ze nog aan het opbouwen voornamelijk. Dus dan merk je er eigenlijk nog weinig van. Maar ik heb wel een heleboel mensen gesproken. En die zeiden eigenlijk dat het jammer is dat je toch wel overal ziet dat het steeds onveiliger wordt. Nou ja, donderdagavond gaat inderdaad besproken worden of het veiligheidsrisicogebied verlengd gaat worden voor het centrum van Zaandam. Ja, en als dat zo is, dan gaat dat natuurlijk in. En dat is maar goed ook, want zaterdag zou het ophouden.
0: Ja, nou, we gaan even naar wat mensen luisteren die daar in de buurt van die kermis toch wel een beetje opzien tegen al die maatregelen.
4: Op een paar jaar terug geen oliebollen halen. Moet gefouilleerd worden. Is dat te gek voor woorden? Ik moet alleen even een oliebol halen.
5: Overal, ja, moet over het hele land heen. Moet daar de mariniers in ingrijpen.
0: Ja, deze mensen die waren er nou niet per se blij mee, hè? Kan je voorstellen deze reactie, Micha?
3: Ja, het is natuurlijk wel raar als je alleen maar voor een oliebol even met je kinderen een kermis opgaat en je moet gelijk gefouilleerd worden. Dat zou ik liever ook niet willen. Maar ja, het gebeurt natuurlijk wel steeds vaker, zeker afgelopen jaar, dat er gewoon heel veel rottigheid is op de kermis. Het is, zou je kunnen denken, iets van altijd. Hè. Er zijn altijd wel opstootjes. Maar het schijnt wel steeds heftiger te worden.
0: Ja, en het kan best wel voor een onveilig gevoel zorgen, hè, bij heel veel mensen die daar gewoon leuk even met de kinderen naartoe willen. En die dan in situaties terechtkomen waar ze met hun kinderen niet willen zijn. Toch zijn er ook wel mensen die het een beetje overdreven vinden. Je hebt bijvoorbeeld met Tanja Schot gesproken van de Café De Schot.
3: Ja, klopt. Die noemde het eigenlijk, want je moet je voorstellen, hè, dat die kermis die staat op de Burcht. Dat is een parkeerplein midden in Zaandam. En daar komen allemaal hekken omheen en er komen beveiligers en je wordt gefouilleerd en zo. Maar Tanja zei eigenlijk van ja, eigenlijk is het wel schijnveiligheid, al die hekken. Want je kan met gemak kan je gewoon niet over de hekken gooien als je wil, hè, wapens of zoiets. En dan kan je nog steeds allerlei narigheid uithalen binnen de kermis. En daarbij zei ze ook van ja, weet je, eigenlijk zou het veel groter moeten worden afgesloten. Want ja, als je niet binnen de hekken narigheid uithaalt, dan kan het altijd nog buiten de hekken. Nou ja, en daar is dan weer dat veiligheidsrisicogebied voor, zodat mensen gefouilleerd kunnen worden, ja, als ze zich in of rond die kermis begeven.
0: Ja, is het nou zo dat, want jij hebt natuurlijk veel mensen gesproken daar zo, jij volgt dit verhaal ook al wel een tijdje. Is het nou zo dat de kermis op deze manier richting de uitgang gaat? Of helpt het juist wel dit soort maatregelen?
3: Nou, ik denk niet dat de kermis snel ophoudt, zou ik je zeggen. Want mensen vinden toch, eigenlijk iedereen, heel eerlijk gezegd, ik zelf ook, vind kermis gewoon heel erg leuk. Maar ja, het is natuurlijk wel heel erg kijken, maar ja, hoe ga je dat dan oplossen? Hoe ga je ervoor zorgen dat die narigheid daar niet plaatsvindt? Ja, daar weet eigenlijk niemand echt een oplossing voor. Behalve dus repressie zoals het veiligheidsrisicogebied, hekken, fouilleren, poortjes. Ja, dat zie je steeds vaker. Maar ja, aan de andere kant, het kan zomaar omslaan. Hè. Er zijn genoeg kermissen die misschien dat niet hebben, of gemeentes die daar geen geld voor hebben. Ja, dat zie je bijvoorbeeld in een klein dorp zoals Oostzaan, waar het dan vorige maand in één keer misgaat. Ja, dat verwacht je natuurlijk ook niet.
0: Nee, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Was het dan vrijdag dat de kermis begint of donderdag al?
3: De kermis begint vrijdag en die is tot de 13e.
0: Nou, daar zullen nog wel wat verhalen vandaan komen. Jij blijft daar bovenop zitten. En het is natuurlijk allemaal te volgen via onze website nanieuws.nl. Misha Korsek, dankjewel voor nu. En blijf

0: moet je eerlijk zeggen, artiesten waar ik nog niet echt van gehoord heb. Ik denk Lenny Monsou, maar het kan ook Lenny Monsou zijn. Het liedje is wel hartstikke leuk. Wrecking Ball heet het. Het is, even kijken, ja, het is wel de hoogste tijd voor inmiddels ook, Koen. We gaan keihard aan de gang met...
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: De dagplaat. Ja, want wat is het verhaal? Tweedehands boekhandelaren die krijgen de laatste tijd opvallend grote bestellingen van buitenlandse partijen. En het vermoeden is dus dat het gaat om AI-bedrijven. Die trainden namelijk hun chatbots tot nu toe met teksten die ze online vonden. Maar ja, het internet hebben ze een beetje uit. Dus ze storten zich op de tweedehands boekenmarkt. En wat het verhaal dan is dat ze dan die boeken kopen. Daar snijden ze dan de rug van af.
3: Ja.
0: En dan kunnen ze zo'n stapel zo in één keer door de scan heen trekken.
3: Oh, wow.
0: En dan wordt zo'n boek gelezen en wordt in het systeem geladen. En daarmee kan het AI-programma kan dan leren om een AI-chatbot te voeden door antwoorden te geven. Nederlandse teksten dus. En dat doen ze overal ter wereld, maar dus ook in Nederland. Dus ja, op zich een opvallende gebeurtenis. Aan de andere kant, je kan zeggen... Het gaat allemaal helemaal de verkeerde kant uit met dat AI. We worden overgenomen. Maar ja, wie leest die boeken nog?
3: Ja. Eindelijk leest er weer iemand.
0: Ja, er worden titels gelezen die misschien nooit gelezen meer worden.
3: Nee.
0: Dus op zich, je kunt er van alles van vinden. Maar wij vonden het in ieder geval opvallend genoeg om daar de dagplaat aan op te hangen. Liedjes die gaan over lezen, over boeken, over schrijven. Nou ja, daar gaan we naar op zoek. En dan kun je over meedenken als je daar zin in hebt. 088 850 51 52. Dat is het nummer dat je ervoor belt of hebt. Kan allebei. En we hebben er zelf ook even over nagedacht, Koen.
3: Ja.
0: Jij hoefde daar niet heel lang over na te denken.
3: Nee, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik hoefde daar ook niet AI voor in te schakelen. Ik moest gewoon even terugdenken aan mijn vader en naar welke platen hij altijd graag luisterde. En dat was Lady Rider van Dire Straits.
0: Oh ja, goeie.

0: heerlijk nummer inderdaad. Ik zie jou ook genieten, Koen. Jij denkt, jij bent een helemaal kleine Koentje die bij zijn vader naast de draaitafel zit.
1: Ja, ja, ik ruik zijn leren jas nog inderdaad.
0: Wat geinig zeg. Nou, absoluut een goede suggestie, maar het is slechts een voorbeeld. Ik heb er ook eentje bedacht. Ik was een beetje in een flauwe bui toen ik het deed. Ik dacht, ja, boeken, lezen, boekie. Ah, Boekie Wonderland.
1: Ja, ze zingen het wel.
0: Boekie. Ja, het boekje is uit, hoor. Nou, heb jij er een goed idee over? Wat zijn nou leuke liedjes over lezen, over boeken, over schrijven? Dan kun je je melden 088-850-5152. Wordt het liedje dat jij uitkiest misschien wel de dagplaat vandaag.

0: Kiss.
1: Ja, Prince hoorde je en Kiss. En intussen komen de liedjes die gaan over lezen, over schrijven, over boeken. Die komen in grote getalen binnen. Koen die is ze allemaal aan het verzamelen. Zometeen ga je horen welk liedje het uiteindelijk gaat worden. En je kunt nog een bijdrage leveren. Heb je daar zin in? Meld je vooral via 088-850-51-52. Jonne Bromfield is dit. En Full In.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij.
1: Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
12: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
13: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:30 geweest. In Bussum is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
16: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een 25-jarige Amsterdammer. Hij zou samen met anderen 18 mensen hebben opgelicht voor €250.000. De slachtoffers werden gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Ja, ze kregen te horen dat er iets mis was met hun rekening. Daarna werden hun bankpas en pincode thuis opgehaald. Ook werden soms dure sieraden verkocht. De man werd uiteindelijk opgepakt, dat is opmerkelijk, toen hij een lokagent probeerde op te lichten. En toen is hij dus gesnapt. De gratis strandbus naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort, die stopt voorlopig. De bus reed deze zomer als proef vanuit Hoofddorp, Vijfhuizen en Haarlem. Het doel van de proef was om de parkeerdruk in de badplaatsen te verlichten. Nou, de komende tijd wordt het experiment geëvalueerd. Misschien gaat er volgende zomer dan weer zo'n strandbus rijden. Ajax gaat op deze deadline day toch nog afscheid nemen van voetballer Owen Wijndal. De 26-jarige verdediger had nog een 1-jarig contract in Amsterdam, maar weinig perspectief op speeltijd. Wijndal begon het seizoen bij Ajax nog als basisspeler, maar in de zomer kwamen er 2 concurrenten voor de linksbackpositie. Afgelopen weekend tegen Telstar werd de concurrent van Wijndal ook al ingezet. Vandaag trainde hij al niet meer mee en hij heeft afscheid genomen van zijn ploeggenoten. Ja, waar zijn toekomst nu ligt, dat is niet duidelijk. De landelijke adviesprijs voor benzine bereikte vandaag een nieuw record, €2,66. En als je ging tanken langs de A4 bij de Ruigenhoek, ja, dan moest je zelfs €2,70 betalen. Een kwart van de automobilisten ervaart financiële druk door die brandstofprijzen. Hier hoor je een aantal mensen die we spraken.
17: Het doet best wel pijn, want je kan er gewoon niet zonder.
18: Je moet bezuinigen op andere dingen om auto te kunnen rijden.
17: Waar bespaar je dan bijvoorbeeld op?
18: Ja, bijvoorbeeld op boodschappen, uit eten gaan, niet meer mensen bezoeken die ver weg wonen. Eerlijk is eerlijk.
16: Ja, dat zijn dan dus toch wel forse consequenties die de brandstofprijs heeft. En een spannende avond, ik zei het eerder al, voor de Ajax-vrouwen. Ze spelen vanavond in Madrid tegen Real Madrid in de strijd om een plek in de Champions League. Ajax moet een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Niet per se een ideale uitgangspositie, maar Ajax-trainer Anouk Bruijl, die ziet kansen.
19: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
16: Nou, dat gaan we zien. De wedstrijd begint om 8:00 vanavond. En meer nieuws vind je bij ons in de app en ook op onze website nanieuws.nl.
15: Dankjewel Bar en een fijne avond gewenst. En met frisse benen dan naar Jan Visser, want wat voor weer krijgt Barbara mee naar huis?
20: Het is vanavond overwegend bewolkt en soms valt er wat lichte regen. Helemaal aan het einde van de avond en de komende nacht komt er iets meer regen, maar geen grote hoeveelheden. Wel wordt de wind sterker aan de kust, af en toe krachtig, ook op het IJsselmeer uit het zuidwesten. En de komende nacht wordt het op veel plaatsen niet veel kouder dan een graad of 17. Morgen in de ochtend eerst nog wat regen, later ook af en toe wat zonneschijn en het wordt zo'n 21 tot 22 graden. De wind is morgen west tot zuidwesten en matig aan de kust vrij krachtig.
15: Dat is er ook nog ANWB Verkeersinformatie. 1 vertraging wordt er nog gemeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is daar dicht en je doet er 16 minuten langer over.

0: Bij NH Driving My Life Away is ooit nog een keer een Nederlandse versie van gemaakt. Die werd gedaan door Henk Wijngaard. Ook hartstikke leuke versie, maar ja, we draaiden toch even lekker het origineel. Jordem hier bij NH in Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, het is de dagplaat, de hoogste tijd voor tweedehands boekhandelaren. Die krijgen de laatste tijd opvallend veel grote bestellingen van buitenlandse partijen. Die willen namelijk graag die Nederlandse boeken hebben. En het vermoeden is dat het gaat om AI-bedrijven die trainen hun chatbots. Dat deden ze in eerste instantie door teksten die ze online vonden. Maar ja, die teksten die zijn inmiddels allemaal verwerkt. En ze hebben meer leermodules nodig. Dus het zijn de tweedehands Nederlandse boeken die daar nu voor gebruikt worden. Het verhaal is dat de rug wordt afgeknipt. En dan gaan die boeken eigenlijk zo de scanner in. En worden al die pagina's worden opgelood. Waardoor het, bijvoorbeeld de ChatGPT of Cloud of een van die andere AI-dingen, die kunnen daarvan leren. En je op deze manier beter bedienen van goede antwoorden als je een vraag aan ze stelt. Wij dachten, nou, leuk idee. Misschien liedjes over boeken, over schrijven, over lezen. Er is ontzettend veel binnengekomen, Koen. Jij hebt dat allemaal bij zitten houden en allemaal zitten verzamelen.
3: Ja.
0: Was het een beetje te doen?
3: Nou, ik moest wel een selectie maken, want het is echt ongelooflijk. We dachten van tevoren, dit wordt een moeilijke, deze dagplaat. Maar toch hadden heel wat mensen goede associaties. Joop bijvoorbeeld, die denkt aan Terence Trent D'Arby met Sign Your Name.
0: Ja, goed hoor.
3: Ja.
0: Tegenwoordig moet je trouwens zeggen Sananda Maitreya, wat zo heet hij tegenwoordig. Terence Trent D'Arby.
3: Die houdt ook van boeken. Annelies wil Stevie Wonder horen. Sign, Sealed, Delivered.
0: Ja, lekker geassocieerd.
3: Zeker. En Arnie, die kwam al associërend op The Ladder, de Bokstops. Ja, leuk, leuk bedacht. En Jan, die kiest een oudje, de Monotones.

0: Mijn oma is nu aan het dansen, hoor. En Bob, die dacht bij het woord lezen aan Lowlands waarschijnlijk. Read My Mind, The Killers.
1: Ja, ook absoluut een goede suggestie en een leuk liedje ook. Bedankt voor het doorsturen, Bob.
0: Goed gedaan, Bob. En Petra, die kwam al nadenkend op ook wel een verrassende. Earth, Wind & Fire, I'll Write a Song for You.
1: Kippenvel.
0: Heerlijk.
1: Philip Bailey met die prachtige hoge stem.
0: Maar gelukkig hebben we ook Willem. En die denkt gelijk aan Nederlandse muziek. De Vlieger van André Hazes.
2: Ik heb hier een brief voor mijn moeder.
1: Ja, een brief. Ja,
0: ja, geschreven.
1: Hazes is de basis.
0: Ik weet niet of hij heel veel boeken las, maar...
1: Rijnwoordenboek, hè?
0: Janine, die denkt aan Love Song van Sarah Bareilles.
1: Ah ja, Not Gonna Write You. Ja,
0: oh, ja.
1: Ja, absoluut. Goed, hoor.
0: En zo komen we langzaam maar zeker bij de dagplaat. Maar nog niet helemaal, want Juliette, Wilco en Jos... die dachten aan de Beatles met Paperback Writer.
3: Paperback Writer.
1: Beste band van de wereld, de Beatles. Ook deze weer. Hoor dat gitaarloopje. Oh, is lekker zeg. Maar goed, er is natuurlijk altijd een liedje dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Welke is dat geworden?
0: En dat is dit keer dankzij Bert, Jeroen, Richard, Annemarie en Ali. Zij zeiden allemaal Unwritten van Natasha Bedingfield.
4: Dagplaat.

0: Ja, het weekend is vroeg deze week. Op woensdag al. The Weeknd, hoorde je. En Save Your Tears. En we draaiden ook nog Natasha Bedingfield's Unwritten. De dagplaat van vandaag. Dankzij een hele hoop mensen die meteen aan dat liedje moesten denken. Toen wij riepen dat we op zoek waren naar liedjes over lezen, over schrijven en over boeken. En dat is goed geassocieerd. Dus een terechte dagplaat, mag ik wel denken.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, Koen, dat zit er alweer bijna op voor vandaag.
2: Ging razendsnel, toch?
0: Het ging, jij bent de hele week, heb jij je agenda eigenlijk omgegooid en gezegd, nou ja, prima, Jelmer is ziek, we missen hem, we vinden het jammer dat hij er neer is, maar ik schuif wel aan.
2: Precies.
0: Agenda leeg gegooid en ik was echt blij dat je er was.
2: Dank je.
0: Was hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Bedankt daarvoor.
2: Graag gedaan.
0: En deze 2e september zit er alweer bijna op. Wat was dit nou precies voor een dag bij NH? Nou, het was in ieder geval de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij volop bezig is met zijn nieuwe project. Sjaals maken. Maar van hoeveel schapen gaat hij de wol ook alweer gebruiken?
3: Ruwe vachten van 30 schapen. Dat
4: ik was echt al bang dat je er 1500 bij elkaar geluld had.
3: Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar kijk, we kunnen als het echt niet lekker loopt, kunnen we altijd gewoon, weet ik veel, een paar reepjes ervan knippen en om iemand zijn nek hangen. En dan ben je dat er ook.
4: Ja, je maakt er schoenveters van, maar uit.
3: Nee, we gaan sjaals maken al.
0: Ja, morgen vanaf 6 uur weer een nieuwe ontbijttafel. Verder was dit de dag dat Philip Frederiks de gast was bij June Tot 2. Hij vertelde over zijn nieuwe programma. Een reisprogramma samen met Maarten van Rossum. En ze gaan samen treinreizen. Iets wat op het lijf geschreven is van Philip.
5: Ik kom uit een spoorwegdynastie. Dus
6: oh, vertel.
5: Mijn overgrootvader van moeders zijde was bij het spoor. Mijn beide grootvaders van moeders en vaders zijde waren bij het spoor. Mijn vader was bij het spoor. Mijn oom was bij het spoor.
6: Nee.
5: En ik heb zelf nog op de nachttreinen gewerkt.
6: Nee, dat is
5: dus
6: niet waar.
5: Dus ik ben eigenlijk een vleesgeworden spoor.
0: Ja, nou, en in die hoedanigheid gaat hij dus samen met Maarten van Rossum, ik geloof, vanaf aanstaande zaterdag op pad door allerlei treinstations te bezoeken. En dat doen ze bij de NPO. Hartstikke leuk, kijk ik naar uit. Wij hadden het vandaag over de vele scheidingen bij 60-plussers. En dan heb ik het niet over de scheidingen bij de kapper. Opvallend is dat juist in die doelgroep dat scheiden veel gebeurt. Maar deze relatietherapeut die legt uit hoe therapie een hoop ellende kan voorkomen.
7: Dat ook die lastige dingen uiteindelijk wel gezegd kunnen worden. En daar gaat het vaak om. Want we komen vaak in een relatie, in een loop, in een dans, in een patroon terecht, waardoor we helemaal niet meer naar elkaar kunnen luisteren, omdat het veel te veel pijn doet en we ons of terugtrekken of heel hard gaan blazen.
0: Ja, mooi gesprek was dat. En als je gaat scheiden, denk er even goed over na. Ga eerst even bij een relatietherapeut langs. Ja. Want misschien is er nog wat te redden, hè? Dat is belangrijk. Nou, morgen dan gaan ze in de ontbijttafel door met een bijzonder festival in Wormerveer. Daar draait alles om van schaap tot draad. Ja. Dat begint natuurlijk zo.
2: Ja.
0: Dat kan niet anders.
2: Ik dacht heel even dat we onze hoofdredacteur worden, maar...
0: Nee, dat is hem niet. Nou, meer daarover morgen vanaf 6 uur dus in de ontbijttafel. Daarna is Bart er. Goedemorgen. Daarna natuurlijk June met een nieuwe aflevering van June Tot 2. Francis is er morgenmiddag tussen 2 en 4. En ik ben er weer vanaf 4 uur. Als het goed is Jelmer er weer.
2: Ja.
0: En dan heb je morgenavond ook nog Over de Top met Jelmer en Maarten. Koen, nogmaals dank. Ga jij nog wat leuks doen vandaag?
2: Ik ga zo dadelijk met mijn kinderen nog misschien heel eventjes wandelen, fietsen. Niet naar de kinderboerderij, want ik heb wel genoeg schapen gezien. Maar we gaan er iets leuks van maken.
0: Vanavond nog?
2: Ja.
0: Oké, en ik neem aan nog even eten en zo. En, ja.
2: Dat hebben ze dan al met mijn vrouw gedaan. Mexicaans waarschijnlijk, want mijn vrouw die komt uit Mexico. Maar het wordt gewoon een gezellige
0: lekker,
2: avond.
0: Zeg. Ja. Oh, en dan ga jij nog wat leuks doen. Nou, morgen dan zijn wij er weer. Ik ga vanavond denk ik gewoon even een rustig avondje een keer.
2: Ja, dat kan ook. Dat
0: is toch ook leuk?
2: Ja.
0: Nou, intussen wat je ook gaat doen, hou de radio lekker aan. Want je gaat zometeen na zevenen genieten van de NH Muziekmix. Non-stop door tot aan de ontbijttafel. Nog een hele fijne woensdagavond gewenst. En dit is de laatste tot aan het nieuws van 7 uur. Is van Jennifer Lopez. Waiting.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Addams Family. En daarom staat Over de Top

0: Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
4: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
5: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
6: Ik ben Anna Hendrika, Huisman Schagen en kom uit het mooie Wochnum.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7:00.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egh.
10: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
9: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.
12: NH. Hey, hey. Oh, while we're living in.

0: Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die heel veel van me. Ik heb een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 8 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
5: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
4: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Adams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit...
2: Door jou.
3: Door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.
4: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mil van de Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt

0: 2022. Toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noaline van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen

0: 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het regent reality tv. De familie Kesbeke, de Meilandjes, Vrogertjes, de Hanslers, Wolzenkroes en zijn gezin. En als kers op de taart keert Patricia Pai terug op de buis met haar Addams Family. En daarom staat Over de Top helemaal in het teken van liedjes gezongen door familieleden. Zoals deze zussen.
2: We are family.
1: Zo vader, zo zoon. Dan mogen deze broers ook niet ontbreken.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Ach, wat is het toch altijd een mooie lijst.

0: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 12 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
3: Thuis in heel
4: Het is 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: De muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1985.
0: 1976.
2: 1966.
0: Muziekmiddag. 1982.
2: 1978.
0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
3: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
4: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.